Jesus Christus. Sereman na inseran kondre na nga Bechaland. Me bar wa santa odi na in Jesus Christus ning. Me bar odi ook to na da president fuseran kondre. Da vice president fuseran kondre. De ministers na nga alatra hoogwaardigheidsbekleders. Wa santa odi na in Jesus Christus ning. Mening na van Gender en Wendel en medu awroko fuwa voorganger. Na inisere na kondre na nga buitenland. Today we debaka via de radio zenders Radio Shalom na eriu ozo camera na nga da Bible Boskopo een brief aan Suriname. A de prins pari fu yu yere da Bible Boskopo disi. Because a Bible Boskopo disi ala lezi a chariu komoro cross bay na masra Jesus. A chariu komoro cross bay na la konu kondre fugado. A Bible buku a de a wan enkri buku di nomo nomo sa sori yu a pasi fu yu doro na a konu kondre fugado. A Bible buku a de a wan enkri buku di sa sori yu fa fu du fu komiti nanga Jesus Christus. A miti nanga Jesus Christus a de prespari gimi nanga yu. Because na fia Jesus wawang, we can feni da tego libi. Na ini aneng fu Jesus wawang, we can miti nanga apapa Yehova almakti. So, lobi brada, lobi sa, we na ini agrontapu disi, dende disi, we abifu luku up na Jesus Christus. We abifu suku da konu kondre fugado na eni da neng fu Jesus Christus. So today, langa langa vanuit Bijbel buku, we presenter gi yo na eni a buku fu Filippense, Filippense 2 vers 5 tot 11, da pisi Bijbel gedeelte disi, pe yu sa yere sang masra wani fu wi na eni da pis disi, en ook to yu sa do sang a wortu etaki, fu trutru yu ka kon cross bay na masra Jesus Christus. Bible buku etaki na eni Filippense 2 vers 5 tot 11. Aitaki, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in alle gestalte God zijnde, het gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens heeft bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Lobiwang yeyere taki ala kindi saboigi en ala tongo sataki Jezus Christus de Masra, ter ere en glorie fugado al maxi papa. Bijbel buku taki, de wandi de tapa grontsapu disi, de wandi de ondro a grontsapu disi, ala mala o boigi en do taki Jezus Christus de Masra, ter ere en glorie fugado al maxi papa Jehova. Lobby wang, maar ook to woteki asrana tongo Bijbel fu de wan di de moro betre na eni asrana tongo en da we lezi na eni abuku fu Filippi na eni Nyun Testamenti na eni abuku fu Filippi kapital 2 den versi feifi komiti tina wang a iskrifi umus abi asrefi fasi di Christus Jesus ben abi. Ala di aben deleki fa gado de, anoben ta hori nomo taki egna gado na asrefi, egna gado na asrefi, ma apoti afasi fa aben de na wansei,
a kondeleki wan futuboy, a tron wan libisma, en leki libisma a saka en serefi, a dusan gado wani, teleki a dede serefi iya, a dede na akroisi. Dat ede gado gi en a moro hei presi, dide en a gi en a neng di bigi moro ala traneng, fu meki taki ala libisma na ini emel, na grontsapu, en na ondrogrong sa saka kindi gi a neng fu Jesus Christus, dan gado a papa sa kisi grani te alasma sa taki Jesus Christus na masra. Lobi wang ye yere alast pisi, da gado papa sa kisi grani te alasma taki Jesus Christus de masra. Lobi wang na ini aneng fu Jesus Christus wawang, we can miti nanga papa Jehova almakti nanga en konu kondre. En Bible buku elerwi, alerwi na eni abuku fu Filipi kapital 2, de versi feifi gomiti tinawang ataki umus abi asrefi fasi di Jesus Christus ben abi. Lobi wang sot fasi Jesus Christus be abi na eni agron tapu disi. If you look a fasi fa Jesus Christus wakana ina agron tapu disi, da a waka wan saka fasi libisma waka na eni agron tapu disi. En ala de sandisi, meki taki a sori a karakter fu en papa Jehova almakti dide na eni hemel, a soreng na ina grontsapu disi, en a sori oktu fa sani efen presi na eni hemel kondre, en a sori fa gado papa almakti e luku kona wi na eni a grontsapu disi. Lobi wang, afasi fa Jesus Christus wakana ina grontsapu disi, dan ukang stelle gelijk na nga sanskrifi na eni da buku fu Galatia feifi, den versi 22 en gomoro fara, pe aitaki abra a karakter fu wa libishma, afasi fa wa libishma, musdena ina grontsapu, amu abi sakafasi, bufasi, amu abi freda, amu abi prisiri, lobi wang, amu abi lobi, ala de sandisi Jesus Christus be abi, en a abden tenenga nou, a wakana ina grontsapu nanga deng, en a manifester deng, gi libishma, fu libishma be kan tek abra, fu du a wani fu gado en konkmoro krosbe na a konu kondre fu gado. So, Bible buku eler witaki, wile ki bribishma, na asre fasi dati wimus mantan waka na eni a grontsapu disi, ataki gomoro fara, ataki aladi abeng dele ki fa gado de, haleluya, ye yere, aladi Jesus Christus ben dele ki fa gado de, enanga a papa na wang, dan a libi a pis dati na wan sei, di a libi a pis dati na wan sei, Bible buku taki, ala di a bendele ki fa gado de, ano bentang ori no mo taki, en nanga gado na asrefi, ma a poti a fasi fa a bende na wan sei, a kong de leki wan futu boy de a tron, wang libishma, lobi wang ala di Jesus Christus bendele ki fa gado de a poti a fas dati na wan sei en a kondele ki wan futu boy. Lobi wang dis na wan tiranga mesi sang Jesus Christus fur uit na eni a grond tapu disi en a mesi disi. A mesi disi slaagt bikas a bari na a kruisi het is volbracht. En lobi wang, alasani ben abi fu kon knapu ondro e futu srefi dede nga dede kondre be abi fu toko tanapu
ondro a futu fu Jesus Christus pe a brudu fu en e dropu de inanga neti giwi alamala en gi de wan di lasi gwena fesi, de wan di froisi, de wan dati oktu a brudu etan dropu giden fu te leki a kombaka en a kari ala libishma fu a dei fu krutu fu wika luku so du sei we wegi go. Lobi wan, minanga yu. We abi one prince pari woroko na ini a grontapu disi. And a prince pari woroko di we abi. Last fu a woroko fu we sa we e do. Trasma na truck chauffeur. Trasma na bank medewerker. Na politieman. Trasma na militair. Trasma na mekutaki president, vice-president. Daar kom alle soort beroepen dena in a grond tapu disi, maar los fu a woroko disi, we abi wan pisi geestelik woroko fu du ook tu na in a grond tapu disi. Because ano a woroko sawe du gi a overheid o charwi gona in hemel kondre. Mana woroko sawi e du gi masra gado almakti Yehova papa na dati wawan sa chari we go moro crossbe na Jesus Christus en na dati wawan sa chari we go na erida konu kondre fu papa Yehova almakti en na lekfa Bible bukutaki masra Jesus Christus poti a fast dati na wan sei lobi wan a fasifa aben de na ini hemel kondre fa a de dat as dona a let anu sei fu a papa en grontapu de en fut bangi a pote na wan sei en a kona ina grontapu di de en futu bangi en a trowa futu boi en a do euroko lek fa abemus do a dedena a kroisi gimi nanga yu fu tide dei wis refi kan feni da libi fu tego en fu libi fu tego fu tego na ini a konu kondre fu papa Yehova almakti lobi wan ade wan prespari sani ade wan belangrijk sani ade wan boon sani sa gado almakti dugi minanga yu fu dat ere wi sa prese masra de nanga neti en wi sa gi en grani nanga glory ter ere fu papa Yehova almakti halleluja. Lobuan efwe luku gomoro fara, da Bible buku takim, taki en leki libisma asaka en serefi, a dusan gado wani, teleki a dede serefi. Leki libisma, di masra Jesus kona ena grontapu disi. Ako leki libisma, ma nanga wan godelijke identiteit, nanga wan hemelse identiteit, akona ena grontapu disi. Dat wan taki, akong fudu a wuroko fu papa Yehova almakti. Lobi wan, minanga yu ook tu. We must follow a goddelijke identiteit disi, omdat hij na dat hij wat wan kan chari we go more fara den opdrachten voor masra gado almakti den opdrachten vanuit Bijbel buku minanga yu must follow den sani sa masra Jesus Christus e actie we fu do na dat hij na a goddelijke identiteit voor minanga yu fu sorry grontapu dat Jesus Christus e libi en dat Jesus Christus de masra fu tego en tego ataki na eni Bible buku jaso oktu ataki masra Jesus Christus saka en serefi lobi wan Jesus Christus da konu fu glory da konu fu konu da messias da verlosu man asaka en serefi sandu minanga yu
the day that we no man seka we serefi lobby one. We no man seka we serefi container dotty for yep one trawang for komoro cross main agado. We no man seka we serefi tena dotty for tak nanga one trawang for komoro cross main agado. We no man seka we serefi for first time we serefi that we the chief ugado and that we alamalamus abi a one praxeri like for Bible bukutaki. We must abi a one denki and a one passi we must waka for kondoro da konu kondre fugado papa Yehova almaki Jesus Christus disi a givi da bu exempre a seka en serefi for today we beka feni a libi futego libi futego no kom soso dor a konu kondre fugado wawang ma ako ook tu dor asaka di Jesus Christus saka en srefi lobi wang ako nu konre fugado gi opdrag namasra Jesus Christus ma efu Jesus Christus ben kona en a grond tapu disi da be teki wantra prakseri da we beka misi ako nu konre fugado mar we gigado grani dan a glory en we taken tangi dati Jesus Christus no teki trapasi, ma a do some Bible, buku e taki, because so lazy lobby one, sma e grokona ini a grand sapu disi, and plotseling ye she de verander lobby one. Plotseling ye she de no de basic nanga gado moro, a tek one tra wending, and ook to ye she trasma e libi a passi fugado and they go do trasani and so they missi a konu kondre fugado ma minanga you san konta pa passi kaba we no mach missa passi disi ma we musta horidoro we so many sani ekona we passi we si so many stray ekon we so many jugu jugu so many pori so many problem ma Jesus Christus de a oplossing na ini ala we know to and as a char we moro fara na ini adini libi fute we go miti Yehova papa almakti na ini ekonu kondre. So we take one last piece ataki jaso ataki dat ere gado gi eng a moro hei presi di de en a gi eng aneng di bigi moro ala traneng lobi wan yeshi taki Jesus Christus do e worokona ini agoron tapu disi en masra belounem baka nanga a presi sabe abi na ini a konu kondre fu papa Yehova almakti a kisi en presi baka masra no liben fu so di akon a du e woroko en a opogwe bakana a papa en a kisi en presi di abe saka poti a kisa presi baka en nono de a de a konu fu glory en a sidon na a let anu sei fu a papa pe gron tapu de e futu bangi lobi wang aitaki ini a last pisi ataki fu meki daki ala libisma na eni heimal na gron tapu en ondro agron sa saka kini gi aneng fu Jesus dan gado a papa sa kisi grani te alas masataki Jesus Christus na masra. Lobi wang asani di Jesus Christus du a wuroko na a kroisi a meki taki ala libisma na ini heimel, na ini grontapu, en ondro agron, sa saka kindi, de sa boigi kindi lobi wang, gi aneng fu Jesus, so machtig aneng fu Jesus, de lobi wang we waka nanga wa machtig neng na inwi libi, aneng fu Jesus Christus, aneng sawi e pot bribina eni, aneng sawi e pot wi hopu, aneng sawi e pot wi libigi fu adosa a wani nangawi, because we sabi anomandu takru nangawi, mana soso bung asadu nangawi lekfa a pramisi
Lobby one, dati meki, we e vertrouw tapu anendisi, en we poti anendisi na a first presina en we libi. En so, Bible bukutaki, ala kindi sa boigi gi aneng fu Jesus. Dan gado papa sa kisi grani te alas mataki Jesus Christus de Masra. Lobby one, de sandisi ofen presi na eni. A last thing for a grand chapu disi, that thing for a opname, and also na eni hemel konre, pe alasma, o boigi gi aneng fu Jesus, pe ashdong tapu en konus turu, na a pigi weti maktog troon bijbel buku tzaki, en alasma o boigi, en alasma o preise aneng fu Jesus Christus, Fugado al makti Jehova papa neng sakisi grani nanga glory asadewa moisa ni lobi wang gimina nga yu dati we sab kis we serefi na ini emel kondre pe we alamala sa praise da neng fu Jesus Christus we alamala sa gi gado grani nanga glory door fu praise da neng fu Jesus Christus. Lobby one, minanga you. We no mat missi a pis disi lobby one. We yere a babel boskopu disi. And we no mat missi ala de woroko disi. Sangado du na ina grand sapu disi. We no mat missi da konu kondre fu papa Yehova almakti. Bikasi na dape wa wang a tego libi de fu feni. Lobby one, any a name fu Jesus wa wang. We sa feni da tego libi. So, lobi wang, mi breti tak mi bekan. Tak nanga yu abra a woroko fu masra. En mi breti tak mi bekan prati a wortu fu gado nanga yu na eni a kondre sranang. En oktu mi e bar odina yu. En tewantra leisi baka, wide baka. Via de radio zenders voor Radio Shalom. Na eni oso camera. Na da Bijbel boskopu. On brief aan Suriname. Utsambung. En we bargi you. Shalom, shalom, shalom.

0: Als u wilt, kunt u mij nazeggen in dit bevrijdingsgebed. Geliefde Heere Jezus, ik open mijn hart voor u. En ik buig voor u, Heere Jezus. Onder belijdenis van alle zonden. Ik belijd u ook mijn onbewuste zonden. Ik belijd u mijn geërfde zonden. En ik belijd u alle zonden die in uw woord geschreven staan. Heere Jezus, reinig mij alstublieft met uw kostbaar dierbaar bloed. Ik ontvang u vandaag opnieuw als mijn persoonlijke Heer en Redder. En ik vraag u, stuur mij alstublieft uw Heilige Geest. En schep in mij een heilig hart. Een gehoorzaam hart. Een opwekkingshart. Vandaag maak ik rechtsomkeert. Ik keer mij af van alle zonden. En ik stap over naar u, Koning Jezus. Leid al mijn voetstappen, Koning Jezus, naar uw vereeuwigd koninkrijk. En in de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren. Ja, dierbare luisteraars, als u dit gebed heeft nagebeden en u bent misschien nieuw in het christelijk geloof, zorg dan dat u gedoopt wordt door complete onderdompeling.
1: Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

0: Lähetys Tin Yr.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I like it.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I like it.
2: Connected na Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lobby.
1: Connected, all I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
3: Boy, mi Clara Ozo. Mala sa opo praise. Plus I'm a chef ko smala. Ami suku kwaliteit toch.
4: Hey broer, no stress you a day. Ino yere. Historex abuwa new verfi. Verfi.
3: Huh?
4: Verfi.
3: Verfi? Dat zei dat hij.
4: Verfi. Nayeri, nayeri. Dofi, dofu. Toelies me tegen ik, bab. Verfi. Na een nieuw merk, top. En een verfi, disi. G.U. na voordelig tori, ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nangazijde glans. Voordelig tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van een verfi, ja. Verfi, by Historex.
5: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
6: Hallo, ik ben Makela. Mies, love Shalom.

His praise shall continually, that means all the time.

0: Hallo, mijn naam is Bert van der Bom en ik luister ook naar Radio Shalom. Ik ben heel erg blij met het radiostation, omdat ik vanuit Nederland ook kan luisteren naar de radio. De opbouwende programma's, de liederen, allemaal prachtig. En ook hier in Nederland, we leven in Almere. En ik en mijn gezin, wij genieten van de radio. Dus groetjes daar in Suriname. En Radio Shalom. 94.5 FM. Blijf luisteren.
1: Ja, van mijn mama. Vaardag.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Want de Bare Vader, ik geef u eer, ik geef u lof, ik geef u prijs. Dank u voor wie u bent. U bent machtig, groot en zeer te prijzen. Ik kom voor uw genade troon met Gods volk, uw kinderen, uw zonen en dochters. Ja, Vader, dank u wel. Het is een eer om een kind van u te zijn. Ja, Vader, u hebt ons bekleed met een priesterkoningschap. Ja, Heer, we zijn apart gezet. Ja, we zijn personen die het verschil moeten uitmaken in deze wereld, Heer. En ook in deze natie, mijn God, ziet u graag dat wij ons gedragen tot eer en glorie van uw naam, mijn God. Jezus Christus, u was op deze aarde als mens en u bent voor ons een voorbeeld geweest. In liefde, in vrede en in harmonie. Dat is uw gezindheid geweest. En dit wilt u ons ook geven. U hebt ons begiftigd met al deze kenmerken, met al deze eigenschappen. En we moeten ons erin beoefenen om als zodanig ons te gedragen. Elke dag. In ons dagelijks leven. Wat u wil, wat u graag wil zien. En waarin wij ons moeten beijveren, is de eenheid onder elkaar. Ja, Heer, we moeten als kinderen Gods het voorbeeld zijn en het voorbeeld blijven geven naar elkaar toe en naar buiten. Wat met rijkhalsend verlangen kijkt de gemeenschap uit naar de verrichtingen van de kinderen Gods. Het openbaar worden van de kinderen Gods in gedrag, in praten. Vader, help ons om dit alles, om al deze eigenschappen te behouden, te koesteren en als zodanig te wandelen. Want u hebt in ons geplaatst het licht. Wij zijn het zout der aarde. Het bederf moet tegengaan. En daarin moeten we ons beijveren. En als wij ons beijveren om die eenheid te bevorderen en er alles aan te doen om het voorbeeld te zijn in deze natie, dan zult u, Vader, uw helpende hand laten zien in Suriname. Want Suriname heeft Jezus nodig. En hij heeft ons ook deze boodschap gegeven om het te verspreiden. Ja, de boodschap van hoop en heil. En zoals u hebt gezegd, u weet wat u koestert voor dit land. Vrede, maar geen onheil. Ja, om dit land een hoopvolle toekomst te geven. Ja, Vader, en we willen als kinderen Gods ons ook daarin beijveren. Dank u wel, o Vader, voor uw liefde en uw trouw, die u steeds toont. Vader, we willen dicht bij u blijven, omdat wij de gezindheid van Jezus Christus willen behouden en ook daar naar buiten demonstreren. Want wij zijn uw ambassadeurs in deze natie. We willen ook als zodanig gedragen, want we zijn apart gezet. Ja, Heer, hij moet aan ons zien dat we kinderen God zijn. In harmonie, in eenheid, mijn God, Heer. Dank u wel, o Heer, dat we deel mogen uitmaken voor de veranderingen die zich moeten voordoen in dit land. En als kinderen Gods willen wij als zodanig de mensen vertellen dat er hoop is. Hoop in dit land. Hoop in Suriname. Dank u wel, lieve Vader, Heer, voor wie u bent. Gaat u gang in deze tijd, mijn God, Heer. Vader, laat zien dat u Heer bent. Laat zien, mijn God, Heer, dat u, Vader, alle macht hebt in de hemel en op aarde. En we willen het ook demonstreren in ons gedrag, naar elkaar toe. In ons gedrag, in ons praten. Dank u wel, o Heer, dat u ons steeds weer erop wees. Dat we liefde moeten tonen naar elkaar toe. Dat we liefde moeten laten zien die niet van de wereld is, maar van u en u alleen. Dank u wel, lieve Vader, Heer. Je bent niet veranderd. Je bent gisteren, hier en tot in alle eeuwigheid, dezelfde. En dat willen we ook laten zien, waar we ook zijn, gelegen of ongelegen. Willen wij uw naam groot maken. Willen wij laten zien wie u bent. U bent een God van liefde. Ja, mijn God, Heer. En we zullen ons steeds blijven beijveren. We zullen ons blijven beijveren om die eenheid te bewaren naar elkaar toe. Onder welke omstandigheid dan ook. Ook komt de vijand ertussen. We zullen ons blijven beijveren om die eenheid te behouden naar elkaar toe. Want wij zijn kinderen Gods. Niet zoals de wereld, maar zoals u ons hebt ingegeven. Door liefde, door trouw en harmonie. Dank u wel, Koning Jezus. U bent God van liefde en u hebt het getoond voor ons. En we zullen u blijven volgen tot in lengte van dagen. Alle eer, alle lof en prijs kom u toe. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

0: is 11 uur.
1: Taihori. Aangeboden door Stichting Mang Mit Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Investeren in quality time draagt bij aan groei van onze relatie. Het Engelse begrip quality time betekent goede, besteden of doorgebrachte tijd. Of goed besteden of doorgebrachte tijd met jouw partner, familie of vrienden. We leggen vooral het accent op quality time met uw man of vrouw. Het is van groot belang voor de liefdesrelatie. Het betekent niet dat we onze momenten samen moeten besteden aan voortdurend in elkaars ogen kijken. Het betekent wel dat we als echtpaar iets samen doen terwijl alle aandacht besteed wordt aan de ander. Bouw iedere dag momenten in waarbij u alleen tijd aan uw partner besteedt. U kan deze tijd gebruiken om met elkaar te praten, een leuke activiteit te doen of gewoon samen te zijn. Op die momenten zijn alle devices, televisie, laptop, weggezet, smartphone of mobiel evenzo. En die maken dat je daardoor meer tijd en aandacht aan elkaar kunt besteden. Investeren in quality time draagt bij aan groei van onze relatie. Taihori, aangeboden door Stichting Mang Mit Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.
2: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

0: Het is 2:00.
1: Ja, het is Jezus en Jezus alleen. In dit programma is Erik Albergen op zoek naar de essentie van het evangelie. Dit evangelisatieprogramma is bestemd voor een ieder die zoekende is. Ja, het is Jezus en Jezus alleen.

0: Lieve vrienden, had u zo graag persoonlijk gedag gezegd. En ook om van u te horen wat de Heer in uw leven doet. In feite beseffen wij pas, wanneer wij ouder zijn geworden, hoe snel het leven aan ons voorbij trekt. En hoe kostbaar de tijd is die ons hier is gegeven. Iets dat mij steeds weer opvalt, is dat zoveel zich liever vastgrijpen aan datgene wat hun zintuigen registreren. Dus wat zij kunnen zien, voelen, horen, ruiken of proeven. Wat daarbuiten valt, zou niet bestaan. Deze opvatting noem je positivisme. Maar Gods woord laat ons een ander geluid horen en zegt: want wat zichtbaar is, is tijdelijk. Maar wat onzichtbaar is, is eeuwig. 2 Korinthe hoofdstuk 4, vers 18. Woorden waarmee Gods geest ons in gedachten wil brengen dat de zichtbare wereld is voortgekomen uit de onzichtbare wereld. God is geest en alles is uit hem voortgekomen, dus uit het onzichtbare. Maar wanneer wij deze waarheid met ons verstand willen begrijpen, dan gaan wij vastlopen. En daarom dat Gods geest zegt: door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 3. En nu de Heilige Geest ons expliciet, dus nadrukkelijk doorgeeft dat het door geloof is dat het verstaan van deze waarheid mogelijk is, dan kunnen wij ook vooraf weten dat wij met onze wetenschappelijke redeneringen sowieso zullen vastlopen. Jaren geleden voltrok zich op Curaçao een afschuwelijke tragedie. Op de scheepswerf kreeg een arbeider de opdracht om in het onder van een schip te gaan om te zien welke werkzaamheden er moesten worden uitgevoerd. Toen de man na enige tijd niet terugkwam, werd er een andere arbeider naar beneden gestuurd om te kijken waar hij bleef. Maar ook hij kwam niet terug. Niet begrijpend waar de mannen bleven, zond de voorman een derde man naar beneden. Maar ook hij bleef weg. Zich afvragend waarom de mannen wegbleven, zond de voorman een vierde man naar beneden. Deze situatie herhaalde zich totdat de achtste man, die naar beneden zou gaan, bij het zien van het lichaam van een van zijn collega's onderaan de trap alarm sloeg. 7 mannen waren op tragische wijze omgekomen, omdat de voorman en zij allemaal zich hadden overgegeven aan de veronderstelling dat er niets aan de hand zou zijn en zij met open ogen de dood inliepen. Want wat zij niet konden zien was dat in het onder van het schip geen zuurstof was. En zoals deze mannen zich met overtuiging aan een veronderstelling hadden overgegeven, zo zijn er vandaag de dag ontelbaren die op basis van hun veronderstelling leven, zonder zich de vraag te stellen of hun veronderstelling wel waar is en zich er geen rekenschap van geven, dat de gewisse dood hen wacht, daar zij hun vertrouwen niet in het onzichtbare, dus God, hebben gesteld, maar in het zichtbare, dat wat is geschapen en op een dag er niet meer zal zijn. Het is de eenmalige onmogelijk God zijn bestaan aan te nemen op basis van ons verstand. Anders zou er niet gestaan hebben, want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Hebreeën hoofdstuk 11 vers 6. De meest waarschijnlijke reden waarom zoveel zich eerder overgeven aan de ratio of het verstand en niet willen geloven, ligt besloten in één woord. En dat is het woord relatie. Om iets met jouw verstand te begrijpen, is het niet nodig om er een relatie daarmee te hebben. En jij bent en blijft in controle. Alles waar het verstand om vraagt, is: laat mij het zien en bewijzen, dan neem ik het aan voor waar. Maar geloven vraagt niet om een beredenering, maar om vertrouwen in een ander waarmee jij een relatie hebt. Precies zoals een kind zich aan de borst van de moeder dagelijks overgeeft en er zich een relatie ontwikkelt van vertrouwen die het kind in staat stelt zonder de moeder te begrijpen, te vertrouwen. Zo ontstaat er ook in ons hart geloof wanneer wij van dag tot dag met de Heer gemeenschap hebben. Maar wanneer jij geen levende relatie met God hebt, is het dus de eenmale uitgesloten dat jij God kunt geloven. Want geloven wil zeggen jezelf overgeven aan de ander. Dus in dit geval God. Geen wonder dat de Heilige Geest aan ons zegt: het evangelie, dus het woord van het kruis, is voor hen die verloren gaan dwaasheid. Maar voor ons die erdoor behouden worden, is het een kracht van God. 1 Korinthe hoofdstuk 1 vers 18. Onwillekeurig gaan mijn gedachten hierbij terug naar het moment waarop een oudere vrouw naar mij toe kwam met de woorden: broeder Erik, ik wil u bedanken dat u mij van Jezus hebt verteld. Ik heb jaren geleefd zonder erbij stil te staan of er wel iets anders bestond dan het leven dat ik leefde. Mitawata biba pabiba so. Of vertaald: ik leefde maar om te leven. Maar God heeft mijn ogen geopend en ik heb mijn leven nu aan hem toevertrouwd. En nu pas weet ik dat ik zonder hem in een toestand van dood heb geleefd. Met ongelooflijke dankbaarheid in mijn hart denk ik aan dit moment terug. Zij is nu thuis bij de Vader, maar haar woorden sporen mij iedere dag opnieuw aan om het woord van het kruis, dat Jezus voor onze zonden aan het kruis is gestorven, uit te dragen. Zoals de 7 mannen hadden geleefd op basis van hun veronderstelling dat er geen probleem bestond onder in het schip en zijn omgekomen, zo leven er ontelbaren vandaag, zonder zich de vraag te stellen waarom zij hier zijn en waar zij naartoe zullen gaan. Zij leven maar om te leven, zoals de vrouw het aan mij zei, zonder zich te realiseren dat hen een tragedie wacht. Maar God de Vader wil niet dat er zich in ons leven een tragedie zal voordoen. Daarom dat hij Jezus Christus, zijn Zoon, voor ons heeft gezonden om voor ons leven te brengen, zodat wij niet in onze zonde zouden omkomen. En daarom dat de Heilige Geest dit ook aan ons laat horen en zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Johannes hoofdstuk 3 vers 16. Deze woorden van de Heilige Geest lichten de sluier voor ons om een blik in het hart van God te slaan. Want om deze tragedie te voorkomen, dat wij voor eeuwig verloren zouden gaan, want wij allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, daarom heeft God de Vader de ultieme prijs voor jou en voor mijn leven betaald door zijn enig geboren Zoon als een schuldoffer in onze plaats aan het kruis te slachten. Deze daad van God de Vader moet ons allemaal ervan bewust maken dat er geen enkel ander offer of manier bestaat die ons van de eeuwige dood kan vrijwaren of redden. Geef daarom niet langer toe aan jouw eigen veronderstelling die jou misschien voorhoudt dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Dus dat er meerdere manieren zijn waardoor wij behouden kunnen worden. En om onze verstandelijke mogelijkheden niet te tarten, dus dat wij kunnen weten dat Jezus werkelijk het enige offer zou zijn waardoor wij behouden kunnen worden, heeft God de Vader een teken of bewijs aan ons gegeven door het stempel van een onvernietigbaar leven op zijn Zoon te plaatsen. Want Jezus is niet alleen voor onze zonde gestorven, maar hij is ook uit de doden opgestaan. Het overtuigende bewijs dat dit het enige offer is dat God aanvaardt. En voor ons is dit tevens het bewijs dat onze zonden zijn vergeven en weggedaan. En wij nu van iedere aanklacht zijn vrijgesproken. En hoezeer dit alles wat ik u hier heb voorgehouden de waarheid is, zal de kracht van deze waarheid pas dan aan u openbaar worden wanneer deze waarheid ook voor u een ervaring wordt. En dit gebeurt op het moment dat u wilt ingaan op het aanbod van God dat zegt, doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Johannes 1 vers 12. Mogen de Geest van God uw geestelijke ogen openen, zodat u de noodzaak van uw overgave aan hem zult inzien. De Heere zegene en behoede u op al uw wegen.
1: just for me and you. Hallelujah.

Goedemorgen Suriname. Long time no hear, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja, wunderbarer Vater, wo kommen wir die Jüngere von Suriname vor die Gnadenthron, o Herr. Vader, ook met de jongeren heb je een bijzonder plan. Ja, Heer, uw ogen is op hun gericht, o Heer. Velen zijn zich niet van bewust. Maar Heer, we brengen ze voor uw genade troon, mijn God. Heer, breng bezoeking aan deze jongeren. Maak ze bewust, o Heer, dat u van ze houdt en dat u ook met hun een plan hebt, mijn God. Jongeren die te midden van allerlei verleidingen ja, om zich heen wandelen, o God, Heer. Ja, de verleidingen die hun menigmaal brengen de verkeerde richting op, o God, Heer. Ja, in het bijzonder de mobiele technologie, o God, Heer. Vader, wat zich verdiepen in allerlei mysterieuze zaken. Dingen die ze steeds meer op het verkeerde pad brengen, o God, Heer. We zien wat er gebeurt met vele jongeren die ze verslaafd zijn aan de mobiele technologie. Vader, Heer. De mobiele telefoons, o Heer, waar ze ja, vrijwel 1 maar 24 uur verzeild zijn. Maar Heer, we brengen ze voor uw genade troon, o mijn God, Heer. Vader, breng bezoeking aan ze, o Heer. Hij brengt een mindset, o God, Heer, in het binnenste, o Vader. Maak ze bewust, Heer, dat hij van ze houdt, o Heer. Dat er een weg is. Vader, een weg van leven, een weg van overwinning, een weg van hoop, Vader. Ja, wij worden vaak opgeschrikt, mijn God. Het vele jongeren die op het punt staan een einde te brengen aan hun leven, o God, Heer. En in de bloei van hun leven, o Heer. Vader, Heer, bezoek ze, Vader, Heer. Ja, Heer, u kent problemen van vele van de jongeren, Heer. En vaak gaan ze het zoeken de verkeerde wijze. Ze gaan naar het verkeerde pad, mijn God. Maar Heer, breng een keer in hun gedachtegang, o Heer. Breng een keer, Vader Heer, in hetgeen ze voornemens zijn te doen, om het de verkeerde richting op te gaan. Vader Heer, we verblijden ons de vele jongeren die zich verbeurs van zijn. En de juiste keuze maken om u te volgen, Heer. Vader, help hen ook dat ze niet verzeild raken in verleidingen en dat ze terugvallen in het oude verleden, in de duisternis. Velen, o Heer, die u hebt gehaald, uit de duisternis hem geplaatst hebt in het licht. Vader, we bidden dat ze een voorbeeld zijn en blijven voor hun leeftijd genoten, o God, Heer. Zij die u dienen, mijn God, met heel hun hart. Ja, Vader, de wederom geboren jonge christen, jongere Vader, dat ze een voorbeeld blijven, mijn God. En ze blijven beijveren, Vader, voor hun leeftijdgenoten. Blijven bidden en een licht zijn, Vader, in hun omgeving. Op school, mijn God, maar ook thuis, o God. Heer, help ze dat ze niet aangevallen worden door de boze Vader, Heer. Door allerlei omstandigheden. Maar we brengen ze voor u naar de troon. Dat ze een licht mogen zijn en blijven. En zich blijven beijveren. Om de weg van heil en voorspoed te blijven volgen, mijn God, Heer. Help ze om standvastig te zijn. Help ze om steeds, Vader, zich te beijveren. Om een gemeenschap met u te behouden en te bevorderen, Heer. Ja, Heer, een weg van overwinning, mijn God, Heer. En dat ook alles wat zij ondernemen zullen, mag gelukken, o God, Heer. Het zij op school, thuis, of waar dan ook, mijn God. Dat ze blijven het licht voor u, o God, Heer. En dat ze alles wat ze zullen doen, tot eer en glorie van uw naam mogen zijn. En zo leggen we ze in uw handen, o God, Heer. Zowel gelovige jongeren als ongelovige, mijn God, Heer. Want u houdt van ze allemaal. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5 uur. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: God zegen, geliefde. Prijs de Heer. Ik dat ook grand aan je dat ik vanmorgen weer tot u mag komen. Ik kan tak naar jou. Maar ik word ook dat ik dat voor apostel Waksam Joshua. Ik ben apostel bij Temple of Grace Ministries. En ik dat ook grand aan je voor genade dat ik met u begin. Vader in de hemel. Dat ik grand aan je gaat van jullie dat je mag dragen. Een woord op u aan u. Als we actie naar genade, dat we een woord hebben. En dat Masra, je blessed dat je een tapo dat te smaaieren. Dus kies krachtig en dat is kies puls voor morgen, vader. In Jezus' naam. Dank u wel, vader. Amen. Geliefde, afgelopen maandag, we beginnen. En we hebben dat Abra een geloof. En we hebben dat Abra een jere voor een woord of God. En is de, we be gonna pissy voor toets. Sayu jere. Het is goed om te toetsen. Ja, nodig ook geneigd voor kanbaar amen. Maar u moet toetsen, sayu jere. En nodig ook geneigd om het toe te passen. Maar wacht die aan juiste moment om het toe te passen. Nodig ook geneigd voor praten, want drinken, dan gaan we trouwen. Maar wacht die aan juiste moment voor kan praten, aan drinken. Nodig ook geneigd hoe kan profiteren. Nodig ook geneigd hoe kon dan een openbaring. Maar toets het eerst. Want soms de profetie komt en dat ik naar jou schrijf. En omdat je spreekt uit, je spreekt uit. Maar toch in loopt, in toetsen loopt. Werkelijk, if I were to this, now I were to the algemeen. Of is het voor mijzelf? Of is het maar voor een groepje? En vandaag. Die denk je want dat je Abraham ook kan doen aan wanneer voor God. Te je jere aan woord voor God, of dat je go toets. Te je toets dat nou al daar a ten om te doen. If you do of you don't do, als het relevant is op dat moment of niet, maar je gaat iets ermee moeten doen. Maar ik van me denk dat aan woord voor God. A word of God is iets wat wij moeten koesteren. Kan de ano bungiwi nou tide, matamara, ou de bungiwi om te gebruiken. En daarom ik nou een pisi in a word of God, ik kan veracht. Ik hier en tak van nee, dit is niet voor mij, mino abdis van nodu. In een sabba moment voor de ding, voor de ding, sa ek kom na you face, in een sabba moment. De Bijbel zegt, we gaan lezen van tekst naar jou, in de 2 Timotheus hoofdstuk 3, 2 Timotheus hoofdstuk 3, vers 16, daar staat geschreven, elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Hier, aan begin dat je elk van God ingegeven schriftwoord. Het is, het is goed. Het is ook nuttig. Nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. En daarom heb ik het dat je, a word of God, every word of God is hier. Every word of God is hier. Jezus, ben je zo belangrijk dat hij. We moeten niet eruit halen en we moeten niet bijvoegen. Maar om daarin komen, zal ik van Ade. Het is onze studieperiode, dan ben je wel mooi woord. Dat als predikanten moeten we niet aan inlegkunde doen, maar we moeten aan uitlegkunde doen. We moeten het woord van God uitleggen. We moeten geen water in de wijn doen. We moeten ook extra. Is dat je doet een kip in de oven of zeg maar. We maken wel lekker nee, dat je put alle soort spacer in, omdat als je moet schieten, vooral de mensen die verkopen over straat, die put het beste spacer in, omdat je moet schieten, je moet serie. En, maar ik wil u waarschuwen dat nanga awortu gado une was aan dat niet. Une go potispecerij en heel wat leuke dingen die awortu gado. Dat awortu gado moest sweet is zodat smaak kan bijen. Nee, u moest spreken zo lek pa ade. U preken awortu gado zo lek pa ade. Want if u go doen, dan dat wil zeggen dat we hebben recht gehaald en we hebben bijgevoegd. En dat is niet goed. Dat nou boom in a ifu gado. Liefde, baka te u jere a woordu fugado en te u toets. Dan nou dat een moment door om uit te voeren. U gaat stappen in geloof. U gaat stappen moeten maken. Ja? Toen we dat abra geloof, het geloof leven, dat wij geloven in Jezus Christus, een geloofsleven van ons als christen. En no one sani die moest aan een pressie. Maar we moeten telkens groeien. We moeten progressie maken. We moeten groeien. En in zaptak als christen, zolang ik draai je libi, ik kom. Alla deze idee naar bribi libi. U moet juist toenemen. U moet juist groeien. Ja? Want if in a grow in a bribilibi, dat wil zeggen, kan de afvoeding no boom. Je kunt niet jaar in jaar uit je de asrevi. Ik praat niet over groeien in bedieningen, maar ik praat gewoon als groeien like, voor je persoonlijk geloof. Te i bribi gado door een pisi, dat afvertrouwen moest niet over. Elk kind van God, nou sma die e bribi, maar elk kind van God moet door naar een pressie om de Heer te gaan vertrouwen. Matthäus hoofdstuk 7 vers 21. Matthäus hoofdstuk 7 vers 21. Daar staat geschreven. Matthäus 7 vers 21. Een heel bekende tekst. En daar lees ik. Dat een Bijbelschriftje zo. En Ataki. Matthäus 7 vers 21. En dat ja zo, niet dat ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders, die in de hemelen is. En ben ook dat hier, en alles maar die ik kan aan een voegado, zal vind je alibi voor tego. En alles maar die ik wakker ki ala de en ala zonde of ala woensdag, of vind je alibi voor tego. Nee, en iedereen denkt maar dat hier. Suma na densma di ofeni alibi futego, na densma di edu da wani fugado. Na densma di edu da wani fugado. Deno mo sa feni alibi futego. En a word of God e rupi op dat wij alleen, dat wij niet alleen moeten horen, we moeten niet alleen toetsen, maar we moeten ook doen wat Gods woord van ons verwacht. Om do sa gado e actie voor wie. Abribi disi, awanshi dade. Abribi in gado, a reddingsgeloof. Awanshi dade. De dade moet daar te zien zijn. Jacobus schreef, etak abra, a geloof die dede sondro dade. A echt geloof, a echte passie voor bribi, we zien dede dade de zegbaar. Hij tekst dan zo in Jacobus 2 vers 17 dat indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Het geloof. En dan zo, sorry, te wil lezen apostel, dat het gaat niet dat je doet boem voor kan kiezen brieven. Nee, in het doet boem voor kan kiezen brieven. Nee, maar een geloof leven, je moet daarmee bezig zijn. De dingen wat je gaat doen, zorg van dat je geloofsleven abi bribi. Je geloofsleven abi bribi. Maar ook hier, Paulus bij Takwansan ook door Abrapisto, in Ephesians 2 vers 8. En Paulus niet bedoelt dat je werken je gaat redden. Nee, en het is dan zo dat je werken je gaat redden. Hij bedoelt hier te zeggen dat alles wat. Wanneer wij gered worden, dan is het omdat we kiezen genade. Genade, want dat de man bij hoort van het houden van de wet, kan men tak de man ka de gered. En Paulus zei, nee, maar het is genade. Ano asuga en ploega, ik lees het in Efeze 2 vers 8. Dat staat geschreven in Efeze 2 vers 8. Want door genade zijt gij behouden. Door het geloof en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken. Door genade, niet uit werken. En ja, ab twijfel zade tussen wat Paulus zegt en wat Jacobus zegt. Oké, okay? Dat is wat Paulus betekent, dat is maar duidelijk dat je wordt gered door Jezus Christus. Omdat vele mensen nog wetties wilden leven. En nog steeds de dag van vandaag. De man die wetties eten. En die denkt dat hij door een wetties gedrag of een wetties leven. Dat is een libi. Dat is behouden. Maar Paulus zegt hier, nee. Niet door een wetties leven. Maar door een redding in Christus Jezus. En de vraag is, is de wet nog van kracht? En dat nou een discussie. Zij is hier en daar. If a wet is de van kracht. Ja, a wet is de van kracht. Maar geen invloed meer op ons. Vooral de ceremoniële wetten en de burgerlijke wetten. Nee, maar a morele wet wel. De a morele wet, vooral de 10 geboden. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet liegen. Gij zult niet stelen. En al die dingen. Want if je doet dat aan dat, dan heb je een probleem. Dan gaat land die. Weet u? Maar Paulus betekent we en dan leren we dat ik kijk luister, ik word dan leren we dat zo. Dat no tegen de wet is, no je inspanning kan ik even naar die bibliotheek, maar door te je brieven naar in Jezus Christus. Dus Paulus zegt, ik herhaal het nogmaals, jouw werken kunnen jou niet redden, maar het geloof in Jezus Christus, dat kan redden jou. Jacobus zegt in tegendeel, het geloof blijft niet zonder daden. Geloof is zichtbaar. Hè? Geloof is zichtbaar. Je shame. En Jacobus daar zo bij etak nangadesma, die bij praxerie van dat ze hebben geloofd, maar geen veranderd leven. Nee. En daarom zegt Jacobus is dat, kijk, je veranderd leven moest beantwoorden naar geloof. Zijn wij werkelijk gelovigen? Zijn wij werkelijk veranderd? Je veranderd leven moest beantwoord naar geloof. En dus maar die geloof oppervlakkig. Je weet wat mensen, christenen zijn, die draaien de libi, maar die geloof oppervlakkig. Christenen die nog steeds een bonnement bezoeken. Christenen die nog steeds de golis handpalm. Christenen die nog steeds je gaan naar Bakau Kudape, je gaan voor Gari, je pot wat predet op je ede, je begrijpt dat ze de voor Gari. Je hebt christenen die nog steeds de hoorderschrift bezig zijn aan afgoderij. Christenen die hoorderschrift bezig zijn aan boerderij. En dan Jacobus het tegen vandaag, dan hebben wij een oppervlakkig geloofsleven. Maar ons geloofleven moet beantwoorden naar een geloof. En dat wij onreinheid en al die zaken afleggen en teken een briefje voor Masa Jezus Christus. Geliefde, ik wil u vermanen en ik wil u bemoedigen, want het komt vaak voor dat mensen worden opgeroepen. Hoe kan go lees handpalm? Mensen worden opgeroepen. Hoe kan go doen bepaalde sanitaire? Dit is dat je aan het begin hebt in kerkie. Arki, begi e jepi in kerki. Maar sana yu libi tegen u vergado. A tekst tak na in Jesaja, ik denk Jesaja, hoofdstuk 57 of 59. A tak a anu fugado no shatu. Maar zijn de ongerechtigheden van wij. Met gado ne jere de begi fui. Ik wil oproepen, if je bezoek wan bonuman, of je bezoek wan pa ete die epotuam tu wat ragiu, maar alla sonde idee na kerki, je go din gado, im stop de sandati, want de sandati de nobe ma jepju, dar mek ik kona Christus, im us hor Christus, im us vol hart in die abribi, te vol hart in die abribi, da you sa shi lusu, vol hart in abribi, da you sa shi lusu, lobi wan gado wan jepju. Maar mina na yu umus kona presi. Laten we doen. Na te we do. Zang gado teg we voor we do. Dan pas a geloofsleven voor we. Ede stabiel. Vader in de hemel. Met aki grand tangen voor tide. Grand je dat u mag preken op ons woord te zien. Dat als een mekroetje in wie acti. En dat we zo komen ook crossbeen naar jou voor kan verstaan dat wanneer voor Abraham wil je. Tek Abraham, ik ga de medrag, ik ben op je. Ano, de wanneer bij architecte. Ik je blessing dat in taboe, ik ga door je genade. En Masraat zou je actie gaan doen. Dat is een jepwee. Voor hori abribi. Voor nog draai bakken. In Jezus' naam. Geliefde, wees gezegend. En we bakken wat gaan lezen. God zegen. Amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Internet, pas bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TVSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected, I say. Enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. TVSU keeping us in touch.
5: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

'n Rhapsody Time, 'n Reality Time, 'n hele mooie gesegende ochtend, geliefde. Laat uw geest het voortouw nemen, is onze thema. En onze thema tekst is gehaald uit Romeinen 1 vers 9. Want God is mijn getuige, die ik dien met mijn geest in het evangelie van zijn Zoon. Wat een diepgaande verklaring van de apostel Paulus in het themavers dat we net hebben gelezen. Het laat u zien waar iemand oprechte dienst voor God vandaan komt. Het is niet met uw lichaam of met uw denken. Ware dienst voor God is met uw lichaam. De Heere Jezus zei in Johannes 4 vers 24. God is een geest en zij die hem aanbidden moeten hem in geest en waarheid aanbidden. Uw gemeenschap met God is geestelijk. Daarom moet uw dienst uit dezelfde bron stromen, geliefde. Daarom moet uw dienst uit dezezelfde bron stromen. Toen u opnieuw werd geboren, was het niet uw lichaam dat werd veranderd. Het was ook niet uw denken dat opnieuw werd gecreëerd. Het was uw geest. De Bijbel zegt, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuw schepsel. 2 Korinther 5 vers 17. Die nieuwe creatie is uw geest, geliefde. Dat is waar het leven van God is. Dit is de reden waarom een persoon opnieuw geboren kan worden en nog steeds worstelt op bepaalde gebieden. Misschien vindt u iemand die opvliegend is, gemakkelijk beledigd is of nog steeds de verkeerde gedachten denkt. Het is niet omdat hij niet het leven van God heeft. Het is omdat zijn denken niet is vernieuwd. Daarom zegt de Bijbel in Romeinen 12 vers 2. En wees niet geconformeerd aan deze wereld, maar word getransformeerd door de vernieuwing van uw denken. Uw geest is al opnieuw gecreëerd, geliefde. Maar uw denken moet getraind zijn om zich af te stemmen op het nieuwe leven in Christus. Uw lichaam moet ook onder controle worden gebracht. De Bijbel zegt in Romeinen 12 vers 1, presenteer uw lichaam als een levend offer. Wie doet de presentatie? Het is uw denken. Dus uw geest die levend is voor God, moet het voortouw nemen. Vanuit uw geest beïnvloedt uw denken. Vanuit uw geest beïnvloedt uw denken. Vanuit uw geest brengt u uw lichaam in onderwerping. Als u uw geest niet het voortouw laat nemen, zullen uw zintuigen dat wel doen. Ja, uw gevoelens zullen dat doen. Uw oude denkpatronen zullen dat ook doen. Maar dat is niet het leven waar u voor geroepen bent, geliefde. U bent geroepen om van binnenuit te leven. Vanuit uw

worden. Lijden en definiëren. We zullen samen bidden, lieve mensen. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, ik dank u voor het leven van God in mij. De Heilige Geest is mijn leidt mijn gedachten en acties en woord vermengd met mijn geest. Mijn geest is dus een betrouwbare gids. Die reacties definieert en stuurt. Mijn geest wordt vernuld door het woord. En ik leef in heerschappij van glorie tot glorie. In Jezus' wonderbaarlijke naam. En u zegt samen met mij, amen. Halleluja. Halleluja, geliefde. Het thema van vandaag. Laat uw geest het voortouw nemen. Wauw. Wauw. Geliefde, dit hebben we echt nodig. Want anders kunnen we geen leven leiden van glorie naar glorie. Yes. Geliefde, als u de rapstudie op een studie wenst te krijgen, mag u ons het thema van de dag, laat uw geest het voortouw nemen, sturen naar 864-646. En wilt u samen met ons de Heer loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noordhoorde 10. En ik bedank u nogmaals voor het willen meedoen vanmorgen met de rapstudie van realiteiten. Ik ben Michelle Afsinde en ik groet u. Ik hou van u. Wees te lief voor uzelf en ook voor de ander. Tot de volgende dag.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Yevarechecha Adonai v'ishum recha. Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka. Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. De Heere zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u.

Een hele goedemorgen, lieve luisteraars van Radio Shalom. Het is vandaag 2 september. Ik zou zeggen 9 september. Het is de 9e maand van het jaar 2026. En ik ben terug na een vakantie te hebben gehad. En dat was natuurlijk slechts genade. Het is genade. En het is natuurlijk ook genade dat ik terug mag zijn hier live on the radio 94.5 FM. Ik heb jullie heel erg gemist. En ik denk jullie ook toch. Ik kreeg die WhatsApp berichten en ik kreeg die chats. Mijn broeder Ian, waar blijft u zo lang? Maar ik had die vakantie wel echt wel nodig. Ik ben vandaag een beetje wat later binnengekomen. Omdat mijn bromfiets het niet wilde opstarten. Waarschijnlijk omdat Mino rijdt langer. Ik weet niet of die batterij helemaal gezakt is. Of die sparkplug waarschijnlijk verwisseld moet worden. Maar de Mikwanga wagi even snel. Dus ook mijn verontschuldigingen daarvoor. Een slowe start vandaag. Vandaag woensdag. Het is momenteel 6:50. Maar next is stop uno. We gaan gewoon door. Nogmaals een hele goede morgen. Mijn naam is Ian Murasim. Welkom bij een nieuwe editie, een nieuwe aflevering, een nieuwe uitzending van het programma The Morning Move. Elke dag van maandag tot en met vrijdag. Van 6:00 a.m. tot en met 8:00 a.m. Live on the 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. Nou, gezien de tijd al ver gevorderd is, dan zal ik gelijk duiken in de bemoediging van vanmorgen. Al voor ik dat doe, vraag ik u toch even te groeten. App gewoon even snel. Laat weten van waar u uit luistert. Laat weten als u wakker bent en als u ready bent voor een nieuwe dag. Zo genade.

Ja, en de bemoediging van vandaag, of ja, de titel van onze bemoediging vandaag is Handel Wijs. Handel Wijs. En waarom moeten we wijs handelen? Het is heel belangrijk om wijs te handelen, vooral als gelovigen. En waarom? Omdat wij dan het karakter van de Heer Jezus Christus weerspiegelen. We zien of we weten, we lezen, als we de Bijbel zo lezen, of het levensstijl van de Heer Jezus Christus onderzoeken en bestuderen, dan zien wij dat hij eigenlijk een hele wijze man was, de Heer Jezus Christus. Hij is een hele wijze man. En we zien dus dat wanneer hij ook sprak en wanneer hij handelde, dat hij niet onnozel handelde. Niet zonder na te denken, maar uit elk woord of de manier hoe hij situaties handelde, kunnen we iets leren. Hè? Terwijl je soms, natuurlijk wij, laat me zeggen wij, want ook ik, soms zeggen we dingen of soms handelen wij zonder na te denken. Impulsief. Hè? We gaan af op prikkels, we gaan af op emoties. Soms maken we emotionele beslissingen. Soms gaan we af op impulsen. We maken impulsieve besluiten. En dat is niet goed. Je moet echt goed gaan nadenken en de Heer eigenlijk vragen om wijsheid. Want als je geen wijsheid gebruikt, dan kan je beslissing misschien wel goed zijn, maar niet wijs zijn. Ik ga maar een voorbeeld geven. Een auto kopen is goed. Toch? Is een goede beslissing die je maakt. Want je kan je auto gebruiken om naar het werk te gaan. Naar de kerk te gaan. Overal waar je wilt gaan, ga je met de auto. Maar nu dan, als je al je geld dan spendt aan de auto. Misschien heb je precies dat bedrag voor die auto. En je spendt alles en je hebt dus helemaal geen geld meer. Is dat geen wijze beslissing? Het is wel goed, maar niet wijs. Het is goed dat je een auto hebt, maar het is niet wijs dat je al je geld bost op een auto. Want dan kan je niet verder. Inoma sorgawagi. Of misschien koop je een auto die heel veel benzine gebruikt. Toch? En het is boven jouw budget. Dus het is wel een goede voornemen. Het is wel een goed verlangen. Maar het is niet de juiste keuze. Het is onwijs. Je hebt niet verder nagedacht. Isabi, dus. En zo moeten wij eigenlijk bij elke keuze dat wij maken goed nadenken. En natuurlijk is dit ook een bemoediging voor mij. Waarom ik ben ook een impulsieve beslisser, om het zo zeggen. Een besluitmaker. Ik kan heel snel ja zeggen. Ook heel snel nee zeggen. Zonder eigenlijk na te denken. En vanmorgen was ik ook nog van, wat moet ik nog veranderen vandaag aan mezelf? En dit is ook een van die dingen waaraan ik moet werken natuurlijk. Impulsief handelen. De Bijbel die vertelt ook waarom of hoe wij eigenlijk aan wijsheid kunnen komen. Als we lezen in, laat me zien, Jacobus 1 vers 5, dan staat er ook geschreven, komt een van uw wijsheid tekort, vraag God erom en hij die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal uw wijsheid geven. Zo zien we hoe we aan wijsheid kunnen komen. We kunnen heel veel kennis hebben, maar we weten niet hoe we die kennis moeten gebruiken. Dan is het eigenlijk zomaar dat u zoveel weet. Begrijpt u me? Dus het is heel belangrijk om wijs te handelen,
om wijsheid te hebben. We kijken ook naar Salomo. En die vroeg niet om goud. Die vroeg niet om zilver. Om een rijkdom. Maar hij vroeg om wijsheid. En de Heer was blij daarmee. De Heer was blij daarmee. En de Heer heeft hem gegeven. En dat is dus ook een van die dingen waarnaar ik vraag regelmatig. Heer, geef me wijsheid. Niet zodat ik kan pronken. Niet zodat ik kan wijzen van, hey, ik ben een wijze man. Nee, maar zodat ik Jezus kan uitstralen. En dat is wat wij willen hebben. Want u kunt geen christen zijn of gelovige zijn of een kind van God. En je handelt niet wijs. Alhoewel er velen van ons zijn die onwijs handelen. Toch? Maar dat is weer een andere theorie. Maar nogmaals, dit is de bemoediging van vanmorgen. Heel kort, we kunnen niet langer, want Ayuru Egwe, ik ben ook een beetje laat binnengekomen, vandaar ook heel in het kort, laten wij wijs handelen. Laten we de Heer vragen, Masra Yipmi, voor mij kabosrozidizi, laat mij goed handelen. Laat mij handelen zodanig dat het u eert. Want soms kom je echt in situaties terecht waarbij, if je nog hoor je schrijft, je maakt dom besluit. Echt, je las je schrijft, omdat je bijvoorbeeld, wanneer het gaat om geld, wanneer het gaat om bekendheid, dat je kan las je schrijft. Wanneer het gaat om, vooral wanneer het in een voordeel is van jou, dat je kan las je schrijft. Maar dan nog kan het een slechte besluit zijn. Ja, toch? Maar goed. Ik hoop dat ik u heb mogen bemoedigen vanmorgen. We gaan verder met het programma van vandaag. Laten we nog even doorluisteren naar het liedje May I Beg You van Miesa Castiri. En om precies 7:30 krijgen we dan het programma. Eigenlijk de dagtekst van vandaag. En na de dagtekst krijgen we dan een reclamebreak. En om 7:50 krijgen we dan de Happy Kids. En om 7:00 dan het nieuws van vanmorgen. Daarna ben ik weer terug bij u in live in de uitzending. Nogmaals, een hele goede morgen en welkom bij The Money Move.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, woensdag 2 september 2026. Zo zegt de Heer van de hemelse machten. Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel. Zo zegt de Heer van de hemelse machten. Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel. Zacharia 2, vers 12, Nieuwe Bijbelse vertaling. Het leerwoord. Wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, dat heeft God uitverkoren. Dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen. Wat voor de hemel onaanzienlijk en veracht is, dat heeft God uitverkoren. Dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen. 1 Korinthe 1, vers 28. Het gezang.

Heer, uw goedheid toch en trouwe zorg kan ik niet vergelden, Heer. Hoed zij mij dagelijks gebed uit eren meer en meer. Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Dus wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone voor een ding. Dat ben ik wel haastig niet doen. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

heb ik iets. Goed opgestaan vandaag. Ik ben weer blij met jullie te zijn. Laten we God danken hiervoor. Vader in de hemel, u bent een lieve God. Een God die van ons houdt. En elke dag weer helpt u ons of het nog goed gaat of wanneer het minder goed gaat. Wij mogen weten dat u voor ons bent en daarvoor danken wij u. Amen. Zo, happy kids. Ik kijk uit naar die zuster hoor, die gisteren en eergisteren hier langs de straat liep. Ja, die zuster, die kan mooi zingen. Laten we even wachten. Happy kids, misschien is die zuster een zangjuf, no? Misschien geeft ze ook zangles op school. Wacht, ik hoor het al. Luister.

Ay, Epic Kids. Mooi, no? Het is al voorbij, hoor. Ay, misschien geeft de zuster ook les op een IBG-school, no? Waarschijnlijk wel, hoor. Maar, oké. Okay. Over school gesproken, heb ik eens. We zijn benieuwd of Doffy daadwerkelijk naar school zal gaan, nadat de vrouw van de zendeling dat aan hem had gevraagd. Het dienstmeisje dat Doffy naar mevrouw thuis bracht, zal vast ook wel benieuwd zijn, hè? Want ze had niet zoveel hoop voor Doffy. Want Doffy vertelde aan de vrouw van de zendeling dat hij ondeugend was en dat de schoolmeester hem niet wilde hebben in de klas. Hij had ook gezegd aan de vrouw van de zendeling dat hij geen goede kleren had om aan te trekken om naar school te gaan. Heb ik iets? De schoolbel gaat. Nee, heb ik iets. Is geen ijzerwagen. Is een schoolbel. Misschien later gaat die ijzer maar langs. Maar nu niet. Laten we even kijken of Doffy naar school gaat. Oh, heb ik iets. Kijk, kijk, de vrouw van de zendeling. Ze zoekt en kijkt of ze Doffy op school zag. Maar hoe ze ook keek. Hoe ze ook keek en keek. Ze zag Doffy niet. Ze loopt hier en daar en overal. Oeps. Bijna struikelde ze. Kijk niet waar ze loopt. Ze heeft al die aandacht voor Doffy, heb ik iets. Maar wat is Doffy toch? Hij had zo hard beloofd en nu was hij toch niet gekomen. Ai, baya Doffy. Mevrouw was erg teleurgesteld. Ze was droevig. Toen besloot ze om de moeder van Doffy een bezoekje te brengen. Jullie weten toch nog wat het dienstmeisje zei toen over Bertha, de moeder van Doffy? Het dienstmeisje zei dat Bertha een slecht mens was. Maar de vrouw van de zendeling was niet bang voor Bertha, hoor. Ze had alleen oog voor Doffy. Ze denkt alleen aan Doffy. Ze moest en zal Doffy ontmoeten. Ze ging snel naar huis en vroeg haar dienstmeisje waar Bertha, de moeder van Doffy, woonde. Het dienstmeisje zei: daar, mevrouw, daar bij die boom gaat u links en weer rechtdoor. En weer rechts en weer links, dan verderop, net om die hoek, gaat u even terug een paar stappen en dan vindt u het huis van mevrouw Bertha. Vlak hier is het niet. Moet ik u met u meelopen, mevrouw? Zei dat dienstmeisje. Nee, misschien, ik vind het wel. En daar ging ze hoor, Happy Kids, op stap naar Bertha, de moeder van Doffy. Ja, daar is die boom, links en weer rechtdoor. Dan weer rechts en weer links, dan verderop, net om de hoek, een paar stappen terug. Eindelijk kwam mevrouw bij Bertha, de moeder van Doffy. En ze was naast een koolpot. Nee, is geen pot met kool. Vroeger hadden die mensen geen gasfornuis, maar een pot waarin ze houtskool deden. Jullie weten toch, houtskool, dat zwart ding, welke wordt gebruikt om te barbecuen. Net zo'n barbecue set. Maar het wordt dan een koolpot genoemd. Met het houtskool wordt een vuurtje gemaakt en daarop wordt het gekookt. De kookpot was meestal op de grond en ook bij Bertha was dat zo. Bertha zat naast de koolpot te eten. Ze at rijst met de hand uit een kalabas, een krabassie. Weet je nog dat hij zei dat ze arm waren? Dus ze hadden geen borden en lepels, maar een krabassie, een kalabas. Een kalabas is een grote ronde vrucht met een harde schil. Als je de vrucht in twee snijdt en de schil laat drogen, dan krijg je als het ware twee kommetjes, welke je als bord kan gebruiken, maar ook als kan, als schep. Dus het is een heel handig ding van vroeger. Dus als je geen borden en lepels hebt en kan, dan is het geen probleem. De vrouw van de zendeling keek goed naar Bertha. Ze was nog op een afstand en bleef even staan. Bertha was ongeveer 28 jaar oud. Ik kon zien dat ze veel geleden had. Dat ze vaak ziek was en geen goed leven had. Maar toen ze jonger was, moest ze zeker een mooi meisje zijn geweest. Naast haar zat een meisje van ongeveer 6 jaar. Een mooi kind. Dat was haar dochtertje Jetje. Jetje, dat zusje van Doffy. Doffy zei toch dat alleen zijn zus van hem hield? Ja, Jetje.
Doffy was aan het spelen toen hij mevrouw zag. Maar hij ging dan gelijk naar haar toe, groette haar beleefd en bracht haar toe naar zijn moeder en zusje. Zonder op te staan, zei Doffy's moeder, odi odi mevrouw. Daarna duwde ze een bankje naar mevrouw toe en vroeg haar te gaan zitten. Vrouw, begon zij, ik kom natuurlijk vragen waarom Doffy niet naar school is gegaan. Hij had het u beloofd, hè? Maar het kan niet. We zijn arme mensen. Wina potisma. Had Doffy dat niet aan u verteld? Hij heeft geen tijd voor die dingen, want hij moet helpen om te verkopen. Straks zal hij toch hard moeten werken om te eten op tafel te zetten. Waarom zou hij dan nu naar school gaan? Bovendien, vrouw, hij heeft geen schoolkleren. Een nabikroosie. En daarom laat ik hem thuis. Dit alles vertelde Bertha, de moeder van Doffy, aan de vrouw van de zendeling. Na dit alles gehoord te hebben, ging de vrouw van de zendeling naar huis. Na een paar dagen kwam mevrouw weer het erf op. Onder haar arm had ze een pakje. Bertha keek er nieuwsgierig naar. Was dat voor hen? En wat zou erin zitten? Doffy kwam erbij staan en groette beleefd. Odi, odi, mevrouw. Mevrouw gaf hem een hand en begon vriendelijk met hem te praten over school. En al pratende maakte ze het pakje open. Wat ze meegebracht had? Een keurig pakje, een paar schoenen en een pet voor de zon. Trek dat nu eens aan, dan kijken we of het je past. Dat hoefde ze geen twee keer te zeggen. Snel laat hij het nieuwe pak aan. Als soldaat stond hij in de houding en salueerde voor mevrouw. Hij straalde van blijdschap. De schoenen waren hem wel wat te groot, abioi. Maar daar kon hij in groeien, geen probleem. Het pakje stond hem prachtig. Het is voor school, zei de vrouw van een zendeling. Ik verwacht je morgenochtend hoor, op school. Kan ik op je rekenen? Ja, mevrouw, antwoordde Doffy beleefd. Happy Kids, herinner u de tekst van gisteren? Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat ge elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Met andere woorden, God zegt, ik geef jullie de opdracht om net zoveel van elkaar te houden, als dat ik van jullie houd. Nogmaals, Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat ge elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Met andere woorden, God zegt, ik geef jullie de opdracht om net zoveel van elkaar te houden als dat ik van jullie hou. Daarover gaat het lied ook, heb ik eens aan het begin en het einde van de vertelling. Heb ik eens als jullie weer weten of Doffy met het nieuw pakje en de nieuwe schoenen de school zal bezoeken? Luister dan morgen weer en vertel ook aan je vrienden en vriendinnetjes om mee te luisteren. Bye bye, heb ik eens!

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. RGD schrapt middagpolie door personeelsactie. SLM zet noodschema in vanwege defect vliegtuig. Scholen worden gerenoveerd voor schooljaar 2026-2027. DC Muller tijdelijk met verlof na aangifte wegens huiselijk geweld. Times of Suriname schrijft vandaag: RGD schrapt middagpolies door personeelsacties. Het verplegend personeel voert actie vanwege het uitblijven van een nieuwe CAO en afspraken over salaris en financiële vergoedingen. Hierdoor blijven de ochtendpolies open, maar zijn de middagpolies voorlopig gesloten. De vakbond eist onder andere een loonsverhoging met terugwerkende kracht en wil dat het nieuwe salaris in september wordt betaald, inclusief een eenmalige uitkering in de eerste week van september. De ambulancedienst blijft functioneren dankzij dispensatie. Als er geen concrete afspraken en betalingen komen, sluit de vakbond verdere acties niet uit. Verder lezen we ook in Times of Suriname: SLM zet noodschema in vanwege defect vliegtuig. Een van de twee Boeing 737-800 toestellen van SLM is defect, terwijl het andere toestel momenteel wordt ingezet als charter voor de Caribbean Premier League. Om het regionale vliegverkeer op peil te houden, worden Air Aruba en Global X tijdelijk ingezet, onder meer op de routes tussen Paramaribo, Aruba en Curaçao en vooral op de route Paramaribo-Belem. Het toestel dat voor de CPL wordt gebruikt, komt volgens planning na 13 september weer beschikbaar voor reguliere vluchten. Daarna moet het regionale schema weer volledig door SLM worden uitgevoerd. Ook uit Times of Suriname lezen wij vandaag: scholen worden gerenoveerd voor schooljaar 2026-2027. Het ministerie van Onderwijs versnelt de renovatie en uitbreiding van scholen. Van ruim 150 scholen zijn 61 geselecteerd en voor 35 is de opdracht al verstrekt. Daarnaast worden 100 nieuwe klaslokalen bijgebouwd, die uiterlijk eind december klaar moeten zijn. Het ministerie verwacht dat het schooljaar op tijd kan starten. Leerkrachtentekort blijft wel een probleem. Daarom wordt gekeken naar digitalisering en krijgen studenten aan onder meer het IOL en pedagogische instituten ondersteuning van de overheid. Het doel is dat alle leerlingen toegang krijgen tot onderwijs, onder andere door extra lokalen, tijdelijke voorzieningen en waar nodig leerlingenvervoer. Ten slotte lezen wij ook in Times of Suriname: DC Muller tijdelijk met verlof na aangifte wegens huiselijk geweld. Districtcommissaris Ernesto Muller van Wanica Zuidoost heeft tijdelijk verlof genomen nadat tegen hem aangifte is gedaan wegens vermeende mishandeling in de huiselijke sfeer. De regering bevestigt dat justitie de zaak onderzoekt en dat de aangifte nog niet is ingetrokken. Muller heeft zelf om verlof gevraagd om het onderzoek niet te beïnvloeden. Tijdens zijn afwezigheid neemt DC Patrick Kensenhuis van Para zijn werkzaamheden over. De zaak heeft in het parlement tot kritiek en bezorgdheid geleid, waarbij het benadrukt dat een districtcommissaris een voorbeeldfunctie heeft. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom. Oh,
2: een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonniestraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Boy, mi clara ozo. Malas aan op prijs. Dus heb je check kosmara? Maar mijn zoeken kwaliteit toch?
5: Hey broer, no stress you a day. Ino jere. Historex abuan new verfi. Verfi.
4: Huh?
5: Verfi.
4: Verfi? Dat zei dat hij.
5: Verfi. Na jere, na jere. Dofi, dofu. Toelies mi tegi, bab. Verfi. Na een nieuw merk toch. En een verfi die GU na voordelig torija. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, na een zijde glans. Voordelig tori, voor alfa je opbouw. Dus, if me bede you. Mi bo ver van een verfi er. Verfi, by Historex.
6: Pristine Car bestaat niet 1 of 2, maar 3 jaar. En dat vieren we met jou. Krijg daarom 1000, 2000 en zelfs 3000 Amerikaanse dollars korting op een nieuwe Hyundai. Kies je voor Venue, Creta, Tucson of Palisade? Er is feestvoordeel op alle modellen. Maar wees er snel bij, want de voorraad is beperkt. Pristine Car aan de Van 't Hogerhuisstraat 23. We go the extra mile.
7: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
8: Telen uw prepaid voordeel. Na 5 betaalde sms'jes krijg je de volgende 100 gratis. Telen uur, keeping us in touch.

0: Yes, en we zijn terug. Live in de uitzending 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. Het is nog steeds de morning move. Het is momenteel 12 over 7. En dat wil zeggen, we zijn beland in het tweede gedeelte van de morning move. Elke dag van maandag tot en met vrijdag. Van 6 uur 's morgens tot en met 8 uur 's morgens. Hebben wij de editie, de morning move. Nogmaals een hele goede morgen. Mijn naam is Ian Mourazim en ik ben vandaag uw presentator. Een hele goede morgen aan de mensen die in het verkeer zijn. Onderweg naar het werk. Misschien bent u lekker thuis. Misschien bent u op vakantie. Maakt niet uit waar u bent. Of u nou in Suriname bent. Of buiten Suriname. U kunt altijd luisteren naar Radio Shalom. Zolang u internet hebt. Livestreamen is mogelijk. www.shalomsuriname.com. Dus tune in. Het is een nieuwe editie van The Morning Move. En het is misschien ook wel een speciale editie, moet ik zeggen. Omdat we na een lange tijd onze broeder in ons midden hebben. Live in de studio. Ook wel de directeur van Radio Shalom. Dan vraagt u zelf zeker wel af, maar waarom? En daarover gaan we zo meteen praten. U hoort ook al via de radio dat wij promoten 5 september aanstaande zaterdag. Dat we een open dag hebben en een fundraising. Waarbij u allemaal van harte wordt uitgenodigd aanstaande zaterdag. Kom niet met lege handen, maar kom met volle zakken. En ga ook niet weg met de lege zakken. We zitten hier zo met onze broeder Sadiq Soetowi Joyo. Broeder, goedemorgen.
1: Goedemorgen Ian, hoe gaat het?
0: Het lukt wel.
1: En goedemorgen luisteraars.
0: Mm-hmm.
1: Zowel in Suriname als ook in het buitenland. Hè? Want het zijn dus net internet radio. Mm-hmm, dus dat is heel belangrijk.
0: Ja.
1: Want we zijn overal te beluisteren. Precies. Maar ook in onze tuning radio.
0: Mm-hmm,
1: ja.
0: Mm-hmm.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja. Broeder, we zijn hier zo om te praten over 5 september. Wat kunnen de mensen verwachten? Wat houdt het precies in?
1: Ja. Ja. 5 september hebben wij een open dag. Mm-hmm. En een fundraising dag. Het is in feite voor Shalom niet nieuw,
0: mm-hmm,
1: maar we hebben een lange tijd weer het georganiseerd. Hè? Mm-hmm. Heel lang terug hebben we op een moment ook live bands en zo. En dit jaar willen we dat toch wel weer de aanzet geven. De bedoeling is namelijk, zoals ik al begin van het jaar al heeft doorgegeven, dat wij kennis willen laten maken, toch? Dus de publiek, de luisterpubliek die ons ondersteunt in feite jaar in jaar uit, maar vooral nieuwe kennis te maken met ons. Hè?
0: Ja.
1: Wie is Ian Mourazim? Wie is broeder Sadiq Soetowi Joyo, directeur Radio TV? Wie is Leandro Martosovitnio?
0: Mm-hmm.
1: Wie zijn de mensen achter de schermen, om het zo uit te leggen?
0: Ja.
1: Het bestuur op zich. Dus zo krijgen de luisteraars, de trouwe luisteraars, maar ook de toekomstige luisteraars, de gelegenheid, de ruimte om toch wel kennis te maken met het hele crew, ik noem het de crew van het team Shalom en
0: ja.
1: Super.
0: Ja, ja.
1: En natuurlijk hebben we de grote familie van Shalom.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb ook gemerkt, jullie hebben lastelijk nog een Shalom app gemaakt. Mm-hmm. Je, er komt een mooie bemoediging.
0: Mm-hmm.
1: Maar Isabi, wij kennen die mensen niet.
0: Ja.
1: En zij kennen ons niet. Hè? Mm-hmm. We krijgen gewoon social media maakt ons afstandelijk.
0: Ja,
1: maar
0: ja,
1: we want je er maar dichtbij toch?
0: Ja,
1: we willen socializen, we willen een beetje praten, weet je. En dat is het voor dit gedeelte. Ik weet niet of je nog vragen hebt, dan zal ik erop ingaan. Hè?
0: Ja, het is dus niet alleen een kennismaking, maar ook een fundraising. En wat is de fundraising precies?
1: Ja, kijk, de fundraising, we hebben altijd gezegd, steun Shalom. Hè? Als Shalom is onder een stichting, steun Shalom. En op verschillende manieren kunnen mensen ons ondersteunen.
0: Ja.
1: Tot nu toe door middel van donatie. Ook op die dag. mogen mensen een donatiekaart meenemen en invullen. Mm-hmm. Maar ook kunnen mensen kunnen bellen en zeggen van, u kunt om ons rekenen geven, uw nummer. Mm-hmm. Weet je? Dus de promoteam is daarmee belast, waar wij u dan ook kunnen, je bent ook erin en met Leandro. Mm-hmm. Dat mensen ze kunnen een overmaking kunnen doen, vooral ik denk aan mensen vanuit het buitenland, maar ook hier in Suriname. Ja, maar we zijn elk fundraising heeft een bepaalde project eraan gekoppeld. Hè? Zo hadden we het project televisie toen. Mm-hmm. En daarna project radio. En zo zijn we verder. En dit keer hebben we het project multifunctionele zaal. We hebben een zaal dat ook is gedoneerd. Hoor. Dus ook door een donatie is opgebouwd.
0: Ja.
1: Maar we hebben dat opgebouwd, maar nu moeten we dat vullen. En nog een paar zaken zoals airco en alle soort dingen. Mm-hmm. En een multifunctionele zaal waarbij we daar ook een televisiestudio kunnen van maken. We kunnen live optreden van maken. Een heleboel dingen. Daarom heet het multifunctionele zaal.
0: Ja.
1: Dus daar willen we er verder op knappen. Mm-hmm. Weet je? Dus daar vragen we ook het familie Shalom, het luisterpubliek, het kijkpubliek, televisie. Mm-hmm. Ook een ondersteuning. Hè? À la Golu, zeg men.
0: Ja.
1: Jippie. Vroeger had ik 500 voor 50. Mm-hmm. Ik zocht 500 mensen om 50 gulden te doneren. En zo hebben we ook vandaag. We zeggen vandaag geen 500 voor 50, maar we zeggen van, hey, we gaan bruine bonen verkopen, barbecue verkopen, dit. Dus op zo'n manier willen we ook ook de ondersteuning geven aan dit fundraising. Dus je hebt het mooi gemaakt, Sonet, tijdens je inleiding. Mm-hmm. Kom en ga niet weg met lichaam. Mm-hmm. Kom, ga weg met een vijfzakken barbecue. Mm-hmm. Zo, op zo'n manier kun je ook het team ondersteunen, in feite. Hè?
0: Ja.
1: En kom en haal een donatiekaart en dan schrijf je in. Laat het voor ons, zodat wij zien dat u ondersteuning ook heel, heel goud waard is voor ons. Weet je? Of het nou een gulden is, of het nou een miljoen is. Mm. Het moet uit van een blijmoedig hart komen om Shalom te ondersteunen.
0: Ja. Oké, okay, we hebben gesproken over de kennismaking, we hebben gesproken over de fundraising. Is er misschien bij de fundraising een bepaalde streefbedrag?
1: Nee. Niet dat we. Het is geen Teleton, hè? Dus dat zeggen. Misschien komt dat nog van de promoteam. Ja, ik ben blij met u vraag.
0: Ja.
1: Dus ik laat het even voor de promoteam over. Want de bedoeling van deze open dag is: dit is een aanzet. Hè?
0: Oh ja, oké.
1: Okay. Het wordt dan een heel jaar door. Want volgend jaar, 2027, wordt TV 10 jaar. Dus we willen ook great vieren. Dat is het mooie idee dat we dan ooit na dat open dag en fundraising ook iets anders gaan koppelen.
0: Okay,
1: dus we hebben tijd nodig en zo.
0: Ja,
1: en waarom 5 september? Omdat het vakantie is.
0: Mm-hmm,
1: het is mooi weer. Is het voornaam zonnig weer.
0: Mm-hmm,
1: dus daarvoor niet tijdens de regenperiode gaan we dat vieren. Dus wij kiezen altijd een mooi moment.
0: Yeah,
1: en als dit geslaagd is, dan wordt 5 september. Zie dat, trek het op agenda. Een jaarlijks terugkerende activiteit, misschien groter zelf. Dan wordt het team groter, de promoting wordt groter, de commissie wordt groter. Ja, en dat is het. Dus we hebben nog, niet dat we zeggen, een bepaalde bedrag naar streven, maar alles is welkom.
0: Ja,
1: en zoals ik zei, misschien komt het idee straks ook van een Teleton, no?
0: Alles is mogelijk.
1: Alles is mogelijk.
0: Mooi zo. Nog dan misschien een laatste vraag. Welke organisaties zullen meewerken die dag?
1: Of bij de fundraising? Nou, er zijn, ik ken organisaties uit het hoofd, de commissie, maar een van de organisaties bekend bij mij, dat is Mang Mit Mang.
0: Ja,
1: en een paar andere vrienden, die niet bij namen willen noemen, niet iedereen komt hier om een potje een rijstkip te bakken of wat dan ook. Nee, andere ondersteunen met een donatie. Omdat het vakantie is.
0: Yeah.
1: Er zijn een aantal activiteiten. Kinderen gaan naar buiten de stad. Mm-hmm. Anderen zijn met vakantie. Mm-hmm. Ja, je bent net gekomen over mm-hmm. een vakantie. Ja. Is er dus direct bent je belast met, mm-hmm. met dit. Dus een... Dat zijn een paar organisaties, een SBG zo erbij te zijn, maar mm. vanwege omstandigheden, ze hebben vrijdag bijbellezen.
0: Ja,
1: dus mm. dingen zijn een beetje te complex. Mm-hmm. Maar ik ben ontzettend blij. Ze zijn misschien niet fysiek met hun dingen bezig, maar in principe zijn ze aanwezig ook. Hè.
0: Okay.
1: En zo wil ik de omroepers, de luisteraars en kijkers ook oproepen.
0: Ja.
1: Het gaat niet alleen om geld verzamelen hoor. Dat niet. De kennismaking heeft ook te maken met dat wij ook mensen zoeken.
0: Ja
1: vrijwilligers. Mm-hmm. Wij zoeken vrijwilligers die zich willen inzetten bij de administratie. Wij zoeken vrijwilligers die in de omroep willen doen. We zoeken mensen die bereid zijn om ook Shalom te ondersteunen op hun manier. Mensen hebben kennis. Mensen misschien zijn gepensioneerd. Ze hadden bepaalde skills of wat dan ook. En wanneer we zo kunnen praten, dan zien we wel. Want soms hoor ik via de radio of via interviews dat er zoveel mensen zijn die Shalom willen ondersteunen. Zoveel mensen die ideeën, mooie ideeën hebben. Programma's, wat dan ook. En, mm-hmm. en dat willen we hebben.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: we moeten niet denken alleen aan geld. En
0: ja,
1: zo.
0: Nee.
1: Ja. Dat willen we hebben. We hebben mensen nodig, luisteraars nodig, adviezen nodig. Hoe kunnen wij het station op een hogere manier te tillen? Hè? Het is een, laat ik er dit van zeggen, het is een uniek station.
0: Mm-hmm.
1: Radio Shalom en televisie. Het is een christelijke station. Het is niet een programma.
0: Yeah.
1: Wij maken geen programma mm-hmm. om een programma te draaien in een ander station. Nee, we hebben onze eigen station. En het is onder beheer van Stichting Eretz. Mm-hmm. Stichting Eretz staat afgekort voor Evangelische Radio en Televisie Suriname.
0: Mm-hmm.
1: En wij willen het publiek ook laten kennis maken met wie zit achter die stichting. Smanen en man zijn in een stichting. Snap je? Een stichting werd gerund of was onder leiding onder broeder Paul Dot.
0: Yeah.
1: Bekende broeder Paul Dot senior. Yeah. Onder andere broeder Lachman ook. Broeder Stewart en andere mensen. Maar nu is het zijn verjonging gekomen. Broeder Paul Dot mm-hmm. is al retired. Is laatste vorig jaar mee afgezwaaid.
0: Mm-hmm.
1: Dus er zijn nieuwe. Men wil graag weten wie is de nieuwe voorzitter.
0: Ja.
1: Yeah. Kennis maken met de voorzitter. Mijn stem is misschien bekend voor bepaalde luisteren, maar normaal dan zien we het. Snap je? Dus normaal dan we kennis maken, dan gaan we het. Dus ik wil ook kennis maken met degene die. Ik weet niet. Jullie hebben altijd toch. Mama, ik weet niet wie allemaal jullie van papa en mama. Ja, ik vind het prachtig hoor. En als ik gebeden word en zo van Shalom, ik vind het heel prachtig. Dus ik wil graag met de mensen kennis maken. Mm-hmm. Ook toch? En het is ook prettig, ja.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mooi. Nou, u heeft het gehoord van de directeur zelf. Dus Anokiek, het is geen grap. Het wordt een mooie dag, 5 september.
1: Ja.
0: Vanaf 10 uur 's morgens, als ik het goed heb. Of 9 uur, even kijken.
1: 9 uur is de inloop.
0: Ja, 9 uur is inloop.
1: Inloop.
0: En we eindigen dan om 3 uur 's middags. Dus
1: mag ik ook iets...
0: ja, natuurlijk.
1: Los van alles, er gaat ook een onthullingsplaats van een naambord.
0: Mm.
1: Ja. We opereren altijd onder Radio Shalom.
0: Ja, ja.
1: Maar in feite is televisie erbij gekomen.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: De mensen die bekend zijn, die bij Shalom komen, mm-hmm. dan dacht ik, nooit mis je een bordje voor radio en televisie. En dat wordt dan ook, dat is een van de zaken die ook gaan onthullen in feite.
0: Mooi. Nou, thank you very much.
1: Ja, jij ook. Bedankt.
0: Ja, dank u wel voor uw aanwezigheid en dat wij ook van uw zijde mogen horen wat het allemaal inhoudt. Nou, luisteraars, wij danken u voor uw aandacht. U hebt gehoord, aanstaande zaterdag 5 september vanaf 9 uur morgen tot en met 3 uur middags. Hou je vrij, me hoop dat ik wel alle vrij want precies eigenlijk. Dat je mag borgen even. Alles is een uurtje dat we samen even mogen praten, dat we mogen fellowshipen, dat we kennis mogen maken met elkaar en dat je ook wat lekker eten kan kopen. Dat is dus 5 september nogmaals aan de Stadionlaan nummer 7. Het is het terrein van Radio Shalom en TV Shalom. Het is vlak aan de overkant van de AK Stadion, dus heel makkelijk te vinden. We zullen eten hebben, we zullen drinken hebben. U krijgt een rondleiding in het Shalom gebouw. Het is allemaal voor onze multifunctionele zaal dat wij willen gebruiken. En daarvoor hebben we natuurlijk uw hulp nodig. We kunnen het niet alleen. Jullie luisteren al zo lang naar ons. En we zijn jullie voor, echt hartelijk, hartelijk dankbaar. En daarom willen we ook kennis maken met jullie aanstaande zaterdag. Kom erbij, laten we samen genieten met elkaar. Ja, broeder wil nog iets zeggen. Want de broeder niet dat je broeder naar rem. Okay.
1: Daarom wil ik weer een oproep. Iedereen vraagt me zo. Hey, je moet ook een radio normaal. Oh, dat hier Jeroen van Taki. Nee, wat ik ook wilde toevoegen hoor. Ik vind het fijn. Wat jij zo allemaal heeft gehoord. Maar ook een nieuwe genre van luisteraars. Jongeren. Het moet niet zo zijn dat Shalom moet geassocieerd zijn. Weet je, alleen maar oude mensen, gepensioneerden. De man staan daar also, we willen nieuwe luisteraars hebben, jongeren hebben. En daarom hebben wij jou nodig hier. Onze Ian, onze Leandro, onze Sabrina. Weet je toch? Wat we jongeren hebben. Mm-hmm. En dat is. Er is nog veel werk op dat gebied.
0: Ja,
1: laten we de jongeren niet verliezen uit het oog. Want de wereld draait om social media. Mm-hmm. En de verleiding is ontzettend groot. Dus laten we ook jongeren ook op een goede spoor plaatsen. Hè? Mm-hmm. Laat u geleid worden door de Heer. En je merkt ook toch, weinig jongeren gaan kerkje, tegen een kerkje. Je zoekt ook bij de boyde. Bij de jongeren, dat is niet weten, maar de ouders daar kerkje. Ja. Dus daar willen we ook de nieuwe luisteren, de jongeren vooral. En mensen die nog Radio Shalom nog niet hebben getuned. Nieuwe mensen ook.
0: Ja.
1: Daar willen we dat hebben.
0: Okay.
1: En daar hebben we steun nodig van de mensen die vaak luisteren. Wat hebben we nodig? Wat voor input? Want als je de hele dag bezig bent zo. Dan lijkt het eentonig, maar daar heb je nieuwe ideeën nodig. Je hebt vanmorgen ook gezegd, Shalom, wijsheid, we hebben die wijsheid nodig van de Heer.
0: Klop.
1: Ik weet dat ik hier mee kan opstaan.
0: Oké, mensen, dankjewel voor het luisteren. Het is nog steeds Radio Shalom. Het is momenteel 7:30. Laten we even naar een music break. Er is dus Limo Blaze met Gold. Tot zo.

Ja, en we luisteren naar Limo Blaze en Ada. Het is momenteel 8:02. Dat wil zeggen, het is dus tijd voor de recap van vanmorgen. Onze bemoediging. En vanmorgen hebben we gesproken over wijsheid. Wees handelen. En waarom het belangrijk is om wees te handelen. Hoe kunnen we aan wijsheid komen? Eén ding wat ik wel kan zeggen is... vanaf het moment dat ik de Heer heb aangenomen... ben ik wijzer geworden. Vanaf het moment ik de Bijbel eigenlijk ben gaan bestuderen... Melissa Bijbel, Melissa Wortu... Dat je leert van hem handel, je leert van hem wandel, je leert van hem takkie, van hem denkie. En dan merk je ook dat je begint te handelen en te wandelen zoals de Heer Jezus Christus dat van je verwacht. Zoals Hij het zelf deed. En je kan dus niet handelen zoals Jezus. Je kan niet wandelen zoals Jezus als je Hem niet leert kennen. Als je niet weet hoe Hij zelf gewandeld heeft. Dus het is belangrijk om te gaan bestuderen. Het is belangrijk om te gaan weten van... Hey, wat staat in de Bijbel? Hey, hoe denkt de Heer hierover? Hey, wat zegt Hij hierover? En wat zou de Heer doen in zo'n situatie? Wat heeft de Heer Jezus gedaan in zo'n situatie? En het is natuurlijk heel goed om een voorbeeld te nemen van ons, van de mannen Gods in de Bijbel. Die de Heer hebben geëerd. Die de Heer hebben gehoorzaamd in moeilijke situaties. Dus de wijsheid kan je heel makkelijk halen, ook in de Bijbel. Maar in Jacobus 1 vers 5, als ik dat goed heb. Daar staat er ook geschreven. Als je tekort hebt aan wijsheid, kan je de Heer daarom vragen. Jacobus 1 vers 5. Komt een van u wijsheid tekort... Vraag God erom. En Hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. En wijsheid hebben we nodig. Niet alleen in de kerk, maar ook op het werk vooral. Daar hoef ik niet altijd te gaan omtrent geestelijke dingen. Wijsheid heb je overal nodig. Wijsheid heb je op school nodig. Je hebt het nodig in je eigen huis. Wanneer je praat met je vrouw, wanneer je praat met je man, wanneer je praat met je kinderen, wanneer je praat tot je moeder, je vader, je zus, je broer, je oom, je tante. Je hebt wijsheid nodig. Want de duivel, die wil dat we eigenlijk onwijs handelen. Dat we impulsief handelen. Dat we handelen zonder na te denken. Zodat wij fouten maken en u weet dat elke beslissing, elke besluit dat wij maken, elke keuze dat wij maken, heeft een consequentie. En soms is het zo, omdat wij niet verder hebben nagedacht, dan dragen we zware consequenties. Zonder dat het eigenlijk hoefde. Als wij gewoon even iets verder hadden nagedacht... Dat alibi begon chinso moro smooth. Je begrijpt toch? Maar dat is de bemoediging van vanmorgen. Handel wijs, wandel wijs. Vraag de Heer om wijsheid. Het is momenteel 6:58. Dat was de bemoediging van vandaag. Dus als u had gemist om 6:15, dan weet u nu ook waarover wij vandaag hebben gesproken. U mag appen op 8755358. Laten we samen radio maken. Laat even weten van waar u uit luistert. Bent u al onderweg naar het werk? Voorzichtig in het verkeer.

En we kregen een WhatsApp bericht binnen om 5:45. Goedemorgen broeder Ian en shalom familie. Welkom terug. Hoop dat u hebt genoten met uw gezin van uw vakantie. Ter bemoediging een tekst. Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Gezegende uitzending. Den Haag is wakker. Groetjes van zuster Sietje. Hele goedemorgen ook aan u, zuster Sietje. Volgens mij een goede middag al bij u. Mijn groetjes daar te Den Haag. Zuster Cindy die zegt goedemorgen bro Ian, welcome back. Yes, thank you. En zuster Cindy die zegt Romeinen 5 vers 1 uit het boek. Omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden en leven wij nu in vrede met God dankzij onze Heer Jezus Christus. Wij hebben nu vrede met God. Dat is niet hetzelfde als gevoelens van zekerheid en vertrouwen. Vrede met God betekent dat wij met Hem verzoend zijn. Er is geen vijandschap meer tussen ons en geen zonde meer die ons verhouding in de weg staat. Vrede met God is alleen mogelijk doordat Jezus de prijs voor onze zonde betaalde met zijn dood aan het kruis. Dat zijn dus de woorden van onze lieve zuster Cindy. Hele goedemorgen ook aan u, zuster Cindy. En thank you.

0: Zometeen over 5 minuten gaan we over tot de reclamebreak. En daarna gaan we afsluiten met The Morning Move. Dus als u nog geen bericht hebt gestuurd, mag u dat nu doen op het nummer 8755358. Ik wilde wel even langer op vakantie blijven, maar ik miste jullie dat ik kon. Nee hoor, ik had een vakantie geboekt tot maandag. Dus maandag midrai kompaka, nasranang. Maar het was heerlijk, heerlijk. In Curaçao. En voor het eerst, ik ga u zo meteen een beetje vertellen over mijn ervaring. Of ja, hoe het is geweest. Het was zo leuk, het was zo leuk. Moet ik eerlijk zeggen, ik wil daar wonen. Moet ik eerlijk, ik wil daar gaan wonen. Ik weet niet, het was speciaal. Het was levensveranderend. Minusabi, ik weet niet, het was heel erg bijzonder. Het was mijn eerste keer in een vliegtuig. Het was. Mijn broer, ja, echt. Dus eerst is ik naar vliegtuig. Ik reken dat ik, boy, Sammy pot misrefit, want misschien om een film per vliegtuig hij storten neer. Dus ik doe naar vliegtuig. Ik ben ik ook Masragado, alsjeblieft. Maak me landen veilig, jaren. Mino, want dit eten. Dus ik. Dus van alles gaat door je hoofd heen. Hè. Je bent zo hoog in de lucht. Het stijgen is ook is spannend. Die adrenaline dat in je pompt. Zo. Dus dat vliegtuig. Hij pushgaf. Het is zo snel. En je hebt niet eens door. Ineens ben je in de lucht. En dan kan je eigenlijk niets meer doen. Hè? Nee, Lugwagrong, je ziet alleen maar bos, groen over Suriname. Het was een heel mooi uitzicht. En dan ben je dan in de wolken en dan opeens boven de wolken. Het was volgens mij 2,5 uur vliegen. We zijn eerst geland we hadden een tussenstop in Aruba. Daar zo voor een uurtje gebleven, als ik dat goed heb. Of ja, iets minder dan een uurtje. Want dan waren er passagiers die ook instapten en uitstapten. En daarna richting Curaçao. Ik ben in die 7 dagen bijna, waarschijnlijk naar 13 stranden geweest. 13 stranden. One day ago ben ik naar 2 stranden geweest. En dus was echt van de ene strand naar de andere strand. Dus no, als u me nu ziet, ben ik tinten donkerder geworden. Echt mi bron in afaya. Want daar is heet. Alleen, je voelt het niet vanwege de winden die daar waaien. Vanwege de zee, de oceaan. De innervering. En ja, het was leuk. Ik heb gezwommen met vissen. Misschien visie toch. Exact. Dus het was zo speciaal. Ja. Je ziet dit aan alleen na TV mis je dit aan. En nu ineens gewoon in het echt. Het leek echt op een droom. Ik is me bij drink. Met ping, me ping, me srevi. Alsof Shiva, is het wel echt, joh. We zijn ook naar dolfijnen gaan kijken. Weer dolfijnen, jompo's, getrainde dolfijnen. Waar ze gewoon zo op het water zo lopen. Het was mooi om te zien. Ik heb ook schildpadden gezien. Met schildpadden gezwommen. Wee, bijna niet. Dus zat ik op sa. Er waren kleine schildpadden en grote schildpadden. Alleen de Pchiwang zwommen helemaal onderin. Dus me volgde in. Me shwena watra. Me snorkel. Zat ik voor het eerst me snorkel. En sinds mijn snorkel, dat is wat ik doe. Zolang ik op een beach, met pot mijn bril, die dingen toch. En dan met pot apipi, dus snorkel zijn niet. En dan met look wat groeien in het water. Dat is de hele tijd wat ik deed in het water. Mijn beschwing gewoon af van morgen, maar gewoon echt om die vissen te zien en die schildpadden. Maar dan noem je gewoon boom biggie schildpad. Hé, mijn paniek. Echt mijn paniek, want af en toe, dat een schildpad hij kwaad op zee voor happe lucht. En om dan weer naar beneden te gaan. Nou, misschien dat ik als schildpad ik kwam, dus echt in mijn richting begon hij te zwemmen. Nou, ik probeer voor guabaka te zien. Nou, maar go. Met paniek, ik werd bang. Maar dus vlak voor mij, dat man happelig, dat man schwing onder mij. Hé, zal mij nog bari dan? Mijn bari naar water. Dat was een van de een van de, ja, ik zou niet zeggen minder prettige, maar schokkende ervaringen dat ik heb in Curaçao. Bij mijn paniek in Awatra. En zonder dat je weet, ben je gewoon meters verder van land, want Awatra is Charyugwe. Dus die op de missie dacht, hey, mijn vader toen zie je, schwenkobaka. Maar ja, dus het was leuk. Het was heel erg leuk. We hebben lekker gewandeld in Curaçao. De mensen van Curaçao zijn ook zijn zo verwelkomend. Dus ik heb genoten ook met die mensen. Dus bon dia, bon dia, bon dia. Kontabai. Sowieso, if Gadowani met Draikobaka Trayari. Ja. Yeah. Maar goed, dat was dus mijn, dat was dus mijn ervaring. Ik ben echt vol van Curaçao. Maar goed, ik ben in Suriname, dus ik ben weer hier om mijn bijdrage aan Shalom te leveren. Zo de Heer wil, zolang de Heer dat wil, zal ik dat blijven doen. Laten we overgaan naar een reclamebreak. En na de reclamebreak zijn we dan terug met de rest van de liederen en de rest van de WhatsApp berichten. Yes, tot zo.
1: In Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, dan gooi ze weer mee in de acte, joh. Als wat ik niet aan niks doe.
3: En dan, jij
2: hebt die dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om een phone chingboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
6: Let the fire fall.
7: World Revival Fire Conference. Mijn naam is Dissels van gemeenteheid Zuider-Aarde. En wij willen u van harte uitnodigen voor deze World Revival Conference dat gehouden zal worden aan de Verlengde Keizerstraat, nummer 61 tot en met 63. Het zal zijn in het pand van Stichting De Mantel. Dit is onze eerste World Revival Fire Conferentie in Suriname. En we willen daarbij of hierbij de leiders en de voorgangers uitnodigen van de verschillende gemeenten om bemoedigd te worden, geïnspireerd te worden en aangemoedigd te worden tot gebed in verwachting op de grote beweging dat God momenteel geeft overal in de wereld en ook zal doen in Suriname. Wil u uitnodigen om daarom aanwezig te zijn 4 en 5 september, Verlengde Keizerstraat nummer 61 tot nummer 63 in het gebouw van Stichting De Mantel. We hopen u daar te mogen verwelkomen. God zegen.
8: Samen zuinig. Water voor iedereen. Ook carwashes en grootverbruikers van water hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. Beperk het gebruik van drinkwater waar mogelijk. Voorkom verspilling en maak gebruik van waterbesparende oplossingen. Water is kostbaar, zeker in tijden van droogte. Laten we er samen verantwoord mee omgaan. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

Ja, we zijn terug. Ja, we zijn bijna aan het eind. Of ja, we zijn bijna aan het eind gekomen, laten we het zo zeggen. Het is momenteel 8:09. We hebben wat WhatsApp-berichten binnengehad. Er zijn wat WhatsApp-berichten binnengekomen. En Carmen die zegt: God is echt nog niet klaar met jou. Geef jezelf dus steeds aan hem over. Laat niets over aan die rover. Gods kind, hij is nog niet klaar met jou. Denk dat, Ori. Ja, want God geeft ons de juiste wijsheid. Dank u wel van harte, Carmen. Mama Carmen, tante Carmen, zuster Carmen. Because my daddy did for him throne. Dit was Moses Bliss met Umbrella. We gaan nu luisteren naar Ada met Open Doors.

van The Morning Move. Ook een speciale groet aan de stichting In de Ruimte. Ik heb jullie ook gemist. Broeder Deo, goedemorgen. Vanessa, goedemorgen.

natuurlijk ook de overige overheidsinstanties. Maar ook de stichtingen. Die luisteren naar Radio Shalom. De banken. De politiebureaus. De brandweerlieden. Een hele goede morgen aan jullie. Niet te vergeten de ziekenhuizen. AZ. RKZ. Wanika Ziekenhuis. Slans Hospitaal. Diakonesse Ziekenhuis. Goedemorgen, goedemorgen aan jullie allemaal. En zuster Wendy die zegt bonjour, bonjour en broeder Ian. Ik ben blij om uw stem weer te horen. Gezegende werkdag toegewenst voor u. En ook voor iedereen afkomstig van zuster Wendy uit Frans-Guyana. God bless you. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous, comment allez-vous? Comment ça va? Ça va bien? Dan gaat dat per, mijn naam is Gomorrah Farah. Ze praat gewoon Nederlands met me. Ja, mama Cedorf die zegt, je hebt flink genoten, een mooie ervaring. Ja, ja, ja, troetroeier hè, echt waar, echt waar. Ik heb echt genoten. Dat is het geld helemaal waard.

En Corneli die zegt groetjes van mij. Het woord zegt dat wij wijs moeten wandelen en handelen. Met Christus Jezus net als koning Salomo die de juiste beslissing nam. Die vrouw die de baby van de andere die leefde. En Salomo zei, breng mij het zwaard hier en zal die baby in twee delen. Dan hebben jullie beiden een stuk. Maar de echte moeder zei, nee koning, geef die baby maar dan aan haar. En de koning begreep direct van wie de baby was. Zo ook mogen wij als kinderen God vragen aan de Heilige Geest om ons te leiden in alles wat wij doen. Amen. Blessie en blij dat u er weer bent. Ja, dat is van mama Cornelly. Goedemorgen mama Cornelly en dank u wel voor uw WhatsApp bericht. We zien ook nog mama Florence die zegt, goedemorgen geliefde broer. God zegen en welkom, God is goed. Werkt u prettig en groetjes aan u allen. Ja, dank u wel mama Florence. Ik zie hier zo broeder Dennis. Die zegt, goedemorgen broeder Ian. Take one blessing mamanting. Groetjes vanuit Meerzorg. En blessings all. Blessings all van broeder Dennis. Oké, mooi man. Goedemorgen broeder Dennis. Goedemorgen nogmaals. Waarschijnlijk is dat uit Meerzorg. Komowene, ja. Goedemorgen Komowene. Het is momenteel 3:07. Dat wil zeggen dat wij aan het einde zijn gekomen van deze editie. The Morning Move. Ik ga jullie moeten groeten. Het was een ware genoegen nogmaals. Het was leuk om na een lange tijd, om na een week van vakantie, weer de uitzending te mogen presenteren aan u. Mijn naam is Ian Mourassim. En ik zeg nogmaals een hele goede morgen. Vergeet de bemoediging van vanmorgen niet. Handel wijs, wandel wijs, zoals Jezus Christus. Vraag wijsheid aan de Heer bij elke besluit dat u maakt. Soms moet u stil zijn, soms moet u praten. Maar u moet weten wanneer u dat doet. Vraag de Heer dan ook om wijsheid wanneer u gaat praten. Zodat hij u de juiste woorden geeft. Want soms zeggen we dingen met onze mond dat wij soms we wensen dat we die dingen terug kunnen trekken. Maar wanneer die woorden eenmaal impact hebben gehad op mensen hun

levens is het heel moeilijk om het terug te draaien. Of bijna onmogelijk om het terug te draaien. Het enige dat je nog kan zeggen is sorry, ik trek mijn woorden terug. Maar de schade is dan eigenlijk al gepleegd. En dat willen we dus niet hebben. We willen dat voorkomen. Daarom is het heel belangrijk om de Heer om wijsheid te vragen. En we gaan natuurlijk fouten maken. Maar we kunnen het verminderen, toch? Nou, het is 2:08. Ik ga jullie moeten groeten. Zo lobby, zo bless ik jullie nou allemaal. Ik zeg, mijn lobby, dan gaan we lobby voor Masra. Ik zeg, bye bye. Zwaai zwaai. En mwah, mwah. Doei.

0: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: God zegen, de liefde. Prijs de Heer. Ik ga ook garanderen dat ik vanmorgen weer tot u mag komen. Ik kan tak naar u. Maar ik word ook gedaan dit gasten voor apostel Waksam Joshua. Ik ben apostel bij Temple of Grace Ministries. En met dat gaat ook garanderen voor Achenade dat u met me begint. Vader in de hemel, dat ik garanderen ga voor jullie dat u mag dragen. Ik word op u aan. Als je actie naar genade, ga je abra woord op die zin. En dat masra, je blessed dat in een tapo dat te smaieren, deze kieskrachtig en ga deze kiespuls voor moro para. In Jezus' naam. Dank u wel, Vader. Amen. Geliefde, afgelopen maandag, we begin, en we bedank abra a geloof. En we bedank abra a jere voor a woord of God. En is de, we be gonna pissy voor toets. Zij u jere. Het is goed om te toetsen. Ja, nodig ook geneigd voor kanbaar amen. Maar u moet toetsen, zij jere. En nodig ook geneigd om het toe te passen. Maar wacht niet aan het juiste moment om het toe te passen. Nodig ook geneigd voor praten, want drinken, dan gaan trouwen. Maar wacht niet aan het juiste moment voor kan praten, aan drinken. Nodig ook geneigd om kan profiteren. Nodig ook geneigd om kon dan een openbaring. Maar toets het eerst. Want soms de profetie komt en dat ik dat naar een juistrevie. En omdat hem spreken uit, je spreken uit. Maar toch in loop, in toetsen loop. Werkelijk, if I were to this, now I were to the algemeen. Of is het voor mijzelf? Of is het maar voor een groepje? En vandaag, die denk ik dat ik Abraham voor kan doen aan wanneer voor God. Te je jere aan woord voor God, of dat je wat toets. Te je toets dat nou al daar een ding om te doen. If you do of you don't do. Als het relevant is op dat moment of niet, maar u gaat iets ermee moeten doen. Maar ik van me denk dat aan woord voor God. A word of God is iets wat wij moeten koesteren. Kan de ano bungiwi nou tide, matamara, ou de bungiwi om te gebruiken. En daarom heb ik nou een pissie in a word of God, ik kan veracht. Ik hier een tak van nee, dit is niet voor mij, mino abdis van nodu. In een sabba moment voor de ding, voor de ding, sa ek kom na you face, in een sabba moment. De Bijbel zegt, ik wil lezen een tekst naar jou, in 2 Timotheus hoofdstuk 3, 2 Timotheus hoofdstuk 3, vers 16, daar staat geschreven, elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Hier, aan begin dat je elk van God ingegeven schriftwoord. Het is, het is goed. Het is ook nuttig. Nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. En daarom heb ik dat je, a word of God, every word of God zei hier. Every word of God zei hier. Jezus, ben je zo belangrijk dat hij. We moeten niet eruit halen en we moeten niet bijvoegen. Maar om jaren komt zo lekker van Ade. En dat is onze studieperiode, dan ben je wel mooi woord. Dat als predikanten moeten we niet aan inlegkunde doen, maar we moeten aan uitlegkunde doen. We moeten het woord van God uitleggen. We moeten geen water in de wijn doen. We hebben ook extra. Is dat tegen een kip in de oven of zeg maar. We maken wel lekker nee, dat je voor alle soort specerij, omdat als je moet fietsen, vooral de mensen die verkopen over straat, dat je voor de beste specerij, omdat je moet fietsen, je moet serie. En maar ik wil je assureren dat na een woord of God, dat was aan dat niet. Une go poti spacere en heel wat leuke dingen die a word of gado, dat a word of gado moest sweet is so dat smak aan bijen. Nee, u moest spreken so lek fa a de. U preek a word of gado so lek fa a de. Want if u go doing, dan dat wil zeggen dat we hebben recht gehaald en we hebben bijgevoegd en dat is niet goed. Dat nou boom in a eifu gado. Geliefde. Baka te u jere a woord te vergaderen en te u toets. Dan nou dat een moment door om uit te voeren. U gaat stappen. U gaat stappen in geloof. U gaat stappen moeten maken. Ja? Toen weet ik, Abraham, geloof. Het geloof leven. Dat wij geloven in Jezus Christus. Een geloof leven. Een geloofsleven van ons als christen. En no one sani die moest aan een pressie. Maar we moeten telkens groeien. We moeten progressie maken. We moeten groeien. En in Saptak als christen, zolang ik draai je libi, ik kom. Alla deze ideeën naar bribi libi. U moet juist toenemen. U moet juist groeien. Ja? Want if in een grow in a bribi libi, dat wil zeggen. Kan de afvoeding no boom. Je kunt niet jaar in jaar uit je de asrevi. Ik praat niet over groeien in bedieningen. Maar ik praat gewoon als groeien like, voor je persoonlijk geloof. Te ibribi gado doro wan pisi. Dat afvertrouwen moest niet over. Elk kind van God, nou is maar die ibribi. Maar elk kind van God moet door naar pressie om de Heer te gaan vertrouwen. Matthäus hoofdstuk 7 vers 21. Matthäus hoofdstuk 7 vers 21. Daar staat geschreven. Matthäus 7 vers 21. Een heel bekende tekst. En daar lees ik. Dat een Bijbelschriftje zo. En een takkie. Matthäus 7 vers 21. En dat zo. Niet dat ieder die tot mij zegt. Heere, heere. Zal het koninkrijk der hemelen binnen gaan. Maar wie doet de wil mijn vaders, die in de hemelen is? Ik ben ook dat je aan alles maar die ik aan een fugado, safeni alibi futego. Aan alles maar die ik wat keer die alle dag en alle zondag of alle woensdag, ofeni alibi futego. Nee, aan iedere dag maar dat je, soma na dag maar die ofeni alibi futego, na dag maar die ik doe dat wanneer fugado. Na desma di e do da wani fugado. Den no mosa feni alibi futego. En a word of God e roep u op dat wij alleen, dat wij niet alleen moeten horen. We moeten niet alleen toetsen. Maar we moeten ook doen wat Gods woord van ons verwacht. Om do sa God e actie voor u. A bribi disi, a wanshi dade. A bribi in God, a reddingsgeloof. A wanshi dade. De daden moeten daar te zien zijn. Jacobus schreef Ik tak abra, a geloof die dede zonder daden. A echt geloof, a echte passie voor bribi, we zien de daden de zichtbaar. Ik tak daar zo in Jacobus 2 vers 17, dat indien het niet met werken gepaard gaat, is het op zichzelf genomen dood. Het geloof. En dat is waar ik sorry, te willen lezen op pistool, dat het gaat niet dat je de boom voor kan kiezen, bribi. Nee, je niet de boom voor kan kiezen, bribi. Nee, maar een geloof leven, je moet daarmee bezig zijn. De dingen wat je gaat doen, of zorg van dat je geloofsleven abi bribi. Je geloofsleven abi bribi. Maar ook hier, Paulus bij Takwansan ook door Abrapistor gezien, in Ephesians 2 vers 8, en Paulus niet bedoelt dat uw werken u gaat redden. Nee, en hij dacht dan zo dat uw werken u gaat redden. Hij bedoelt hier te zeggen dat alles wat wanneer wij gered worden, dat is het omdat we kies genade. Genade. Want aten dat de man behoor noemen van het houden van de wet. Kan men dat de man kan de gered. En Paulus zei nee. Maar Het is genade. En nou, als zoeken en ploegen, ik lees het in Efeze 2 vers 8. Dat staat geschreven in Efeze 2 vers 8. Want door genade zijt gij behouden. Door het geloof en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken. Door genade, niet uit werken. En ja, op twijfel zat dit tussen wat Paulus zegt en wat Jacobus zegt. Oké? Dat is wat Paulus betekent, dus maar duidelijk dat je wordt gered door Jezus Christus. Omdat vele mensen nog wettisch wilden leven. En nog steeds de dag van vandaag. De man die wettisch eten. En die denkt dat je door een wettisch gedrag of een wettisch leven. Zal de salibi. De salibi behouden. Maar Paulus zegt hier. Nee. Niet door een wettisch leven. Maar door een redding in Christus Jezus. En de vraag is. Is de wet nog van kracht? En dat nou een discussie. Zo is het hier en daar. If a wet is de van kracht. Ja, a wet is de van kracht. Maar geen invloed meer op ons. Vooral de ceremoniële wetten en de burgerlijke wetten. Nee, maar a morele wet wel. De a morele wet, vooral de 10 geboden. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet liegen. Gij zult stelen en al die dingen. Want if je doet dat aan dat is, dan is het probleem. Dan gaat land die. Weet u? Maar Paulus betekent we en dan leren we dat ik luister, ik word dan, ik leer we dat zo. Dat no tegen de wet is, no je inspanning kan ik even naar die tegen. Maar door te je brieven naar in Jezus Christus. Dus Paulus zegt, ik herhaal het nogmaals, jouw werken kunnen jou niet redden, maar het geloof in Jezus Christus, dat kan redden jou. Jacobus zegt in tegendeel, het geloof blijft niet zonder daden. Geloof is zichtbaar. Hè? Geloof is zichtbaar. Je shame. En Jacobus daar zo bij, ze hebben geloof, maar geen veranderd leven. Nee. En daarom zegt Jacobus dat, kijk, je veranderd leven moest beantwoorden aan geloof. Zijn wij werkelijk gelovigen? Zijn wij werkelijk veranderd? Je veranderd leven moest beantwoorden aan geloof. En desma die ik geloof oppervlakkig. Je weet wat mensen, christenen zijn, die draaien de libie, maar die geloof oppervlakkig. Christenen die nog steeds een bonumang bezoeken. Christenen die nog steeds de Golis handpalm. Christenen die nog steeds egona bakau kudape, je go pur gari, je pot wan predetapi ede, die begrijpt naso de pura gari. Je hebt christenen die nog steeds de hordes bezig zijn aan afgoderij. Christenen die hordes bezig zijn aan boerderij. En dan Jacobus het tegen van dat, dan hebben wij een oppervlakkig geloofsleven. Maar ons geloofleven moet beantwoorden naar een geloof. En dat wij onreinheid en al die zaken afleggen en tegen een briefje voor Masa Jezus Christus. Geliefde, ik wil u vermanen en ik wil u bemoedigen, want het komt vaak voor dat mensen worden opgeroepen. Hoe kan go lees handpalm? Mensen worden opgeroepen. Hoe kan go doen bepaalde sanitaire stakje aan beginnen je in kerkje. Arki, begi e jepi in kerki. Masana yu blibi tegen u vergado. A tekst dat na in Jesaja, ik denk Jesaja, hoofdstuk 57 of 59. Dat a anu fugado no shatu. Maar het zijn de ongerechtigheden van wij. Met gado neere de begi vu. Ik wil oproepen, if je bezoek wan bonuman, of je bezoek wan pa ete die epot wan tu wat ragiu, maar alla sonde idee na kerki, je go din gado, im stop de sandati, want de sandati de nobe ma jepju, daar mek ik kona Christus, je moest hoor Christus, je moest vol hard in die abribi, te vol hard in die abribi, da you sashi lusu, vol hard in abribi, da you sashi lusu, lobi wan gado wan jepju. Maar minna ga je omusko na presi. Laten we doen. Na te we doen. Zijn gado tegen we voor we doen. Dan pas a geloofsleven voor we. Het de stabiel. Vader in de hemel. Met dat ik grand tegen voor te de. Grand tegen dat we mag preken. Dat als een mekroto in we ati. En dat is ook een rokkros bij naar jou kan verstaan dat wanneer voor Abraham wil die. Tek Abraham gado met draag ibra op jou. Ano de wanneer bij architecte. Met je blessing dat in tafel mee gado. Je genade. En masra zou je actie gado. Dat is een jepwee. Voor hori abribi. Voor no draai baka. In Jezus naam. Geliefde, wees gezegend. En we baka wat lezen. God zegen. Amen.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
3: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
4: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
5: Zranazani, Naskip, Navio.
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
6: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tissy voor fossi.
7: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet Oso nasi, sweet Oso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, lapesi moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma's speciale saus, snert met kipworstjes, rookworst en kip erin. En als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstart. En bokking met ei. Als groente hebben wij kousenband en dagoeblad. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
6: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tissy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tissy.
8: Dit is Renate Gawij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Geliefde luisteraars, broeders en zusters, jongens en meisjes, de jongeren, goedemorgen. Ik groet u. Zuster Nagelbloem is weer in uw huiskamer. En het is me een genoegen om samen met u de morgenwijding te doen. We zullen beginnen om de Heer te vragen om deze dienst te leiden. Van het begin tot eind. En we leggen de dienst in zijn handen. Amen. Laat ons gaan luisteren naar de dagwoorden van vandaag. Het dagwoord van vandaag is gehaald uit Zacharia 2, vers 12. Zo zegt de Heere van de hemelse machten. Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel. En dit is tevens ook onze schriftlezing en overdenking. En het leerwoord is gehaald uit 1 Korintiërs 1, vers 28. Wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren. Dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen. En het lied dat erbij hoort, gezang 571 vers 4. Uw goedheid toch en trouwe zorg kan ik niet vergelden, Heer. O, het zij mij dagelijks gebed, u te eren meer en meer. Laat ons luisteren naar de schriftlezing. Gehaald uit Zacharias 2, vers 6 tot en met 12. God, te midden van zijn volk. Op, op, vlucht uit het noorderland, luidt het woord des Heren. Want naar de vier windstreken des hemels heb ik u uitgedreven, luidt het woord des Heren. Op, red u maar naar Sion, gij die woont bij de dochter van Babel. Want zo zegt de Heere der Heerscharen, wiens heerlijkheid mij gezonden heeft, aangaande de volken die u uitgeplunderd hebben. Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Nogmaals. Want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Voorwaar, zie, ik beweeg mijn hand tegen hen, en zij zullen hun knechten ten buit worden. Dan zult gij weten dat de Heere der Heerscharen mij gezonden heeft. Jubel en verheugt u, gij dochter van Sion. Want zie, ik kom uit uw midden, ik kom in uw midden wonen, luidt het woord des Heren. En vele volken zullen te dien dagen gemeenschap zoeken met de Heren. En zij zullen mij tot een volk zijn. En ik zal in hun midden wonen. Dan zult gij weten dat de Heere der Heerscharen mij tot u gezonden heeft. En de Heere zal Juda op de heilige bodem als zijn erfdeel in bezit nemen. En hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Tot zover de schriftlezing van vandaag, gehaald uit Zacharia 2, de 14, 6 en met 11.

Als we kijken naar ons dagwoord, die zegt van zo zegt de Heer der hemelse vaderen, u aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel. En zoals u wil, iedereen het weet, is Gods volk Israël. Maar wij zijn ook Gods volk. Wij allemaal zijn Gods volk. Wij die hem dienen, wij die hem kennen, zijn zijn volk. En hij ziet ons als zijn oogappel. Weet u wat een oogappel is? Een oogappel, we hebben allemaal ogen. En dat wat we noemen in het gewone taal, we zeggen van apipul fi ai. Amafi ai, die emiki shi. Dat is, zo ziet de Heer ons. Weet u hoe gevoelig onze oog is? Is de kwetsbaarste plek van ons lichaam. If she was me konangi anu na yu nanga yu finger na yu ay direk eh puri anu yare. Als er iets op je oog gaat, direct heb je pijn, direct knipper je oog dicht. Onze ogen zijn zo gevoelig, maar God heeft ze beschermd. Onze ogen zijn tussen onze wenkbrauwen, we hebben wenkbrauwen, we hebben wimpers, we hebben onze voorhoofdbeen en dat alles beschermt. We hebben ook een netvlies over het oog. Dat alles beschermt ons oog. En waarom weten we dat de oogappel zo gevoelig is? Wanneer mensen cataract hebben en ze het moeten gaan opereren, zijn ze nog zo bang. Want heeft nu een pura cataract? Mijn brein niet. Mensen zijn bang om blind te worden. Natuurlijk, wie wil blind worden? Niemand wil blind worden. Ik kom straks terug op dat van het blind zijn. Zo voorzichtig zijn we met ons oog. Zo lezen we hier hoe God ons ziet. Als een oogappel, als een gevoel, als iets dat zeer gevoelig is. Die no one's man mag Mary. We mogen niet eraan gaan. Zelfs wanneer we een geliefde hebben. Geliefde worden ook genoemd van zijn oogappel. Mensen naar mij, ay karuja. Mijn no one was man om vast. Je weet het gaat als pas een baby in huis is. Iedereen is zo blij, zo vol van die baby. Je nog mag vast haar baby. Alles mijn bossie, we zijn blij. Op dat moment is er een oogappel in huis. Een iemand die we kunnen groetelen, die we kunnen verwennen. En zo ziet de Heer ons ook. En zo beschermt, zoals wij onze ogen beschermen. Zo tegen de zon, weer uw zonnebril. Zo beschermt de Heer ons ook. We staan niet eens bij stil. Hoe de bescherming van God is. Hij staat steeds klaar voor ons. Dat nooit nog mag doen. No one's aan u mogen geen pijn lijden, niets. Zo zorgt de Heer voor ons. Maar, weet u, soms ondanks alle de bescherming, zijn we weer uw bril, weer uw zonnebril. We letten op dat niet raar gaat. Toch zo lees je, ik is gewoon sani. En dan weten we en dan voelen we die pijn bij dat oog. Maar de Heer zegt vandaag aan ons. Jullie zijn mijn oogappel. Ik ga je nooit in de steek laten. Zonder mij kan er niks gebeuren. Want hij is God en hij blijft God. Hij heeft ons uitgekozen als een oogappel. Niet wij hebben dat gezegd. Hij heeft het gezegd in Zacharia 2. Hij heeft gezegd van, jullie zijn mijn oogappel. Dat zegt hij in Zacharia 2, vers 6 zegt hij dat. Jullie zijn mijn oogappel. En natuurlijk, wat dat ik zei, we hebben soms moeilijke, we hebben verdrietige momenten, maar ook hebben we vreugdevolle momenten. Maar daar, bij die vreugdevolle momenten, was daar God zijn genade.
die ons snijdt en omdringt met zijn liefde. En die liefde geeft hij ons nog steeds. Maar weet u, je hebt mensen die blind zijn. En dan ga je denken van, zang, asma kom brengen niet. Maar ondanks sommige mensen blind zijn, kunnen ze alles doen. Ik heb een meneer gekend, hij kon zelf zijn eten koken. Hij deed alles, maar hij moest wel alles omzetten op de juiste volgorde. Hij vond zichzelf niet in zielig. Hij ging op straat, hij ging naar feestjes. Je zou denken dat hij niet blind is. Maar je hebt ook mensen van wie God hun die oogappel gegeven heeft. En hun oog ziet met alle liefde, naar ze omkijkt, ze beschermt. Maar die mensen zijn geestelijk blind. Door die geestelijke blindheid wat ze hebben, kennen ze God niet. Ze erkennen God niet als hun Heer en Heiland. In plaats dat die mensen die geestelijk blind zijn, in plaats dat ze God erkennen, vinden ze God een last. Sommigen noemen God zelf een leugenaar. In Matthäus 13, vers 13, luister goed, Matthäus 13, vers 13, zegt de Heer zelf, want ze zien wel, maar ze zien niet. Mooie uitspraak, hè. As meishi, as maneshi. Omdat die persoon geestelijk blind is. De persoon gelooft niet in onze Heer Jezus Christus. De persoon gelooft niet dat hij er is voor ons, voor u en ik. Als men heeft dat hij van ons houdt en dat hij ons beschermt zoals hij alles gezet heeft rondom dat oog, die wimpers, die wenkbrauwen, onze voorhoofdbeen. Dat alles om onze ogen te beschermen. Een bril heeft hij ook die wijsheid om een bril te maken. Dat de mensheid brillen kunnen maken om onze ogen ook te beschermen. Tegen die felle zon. Maar de mensen die geestelijk blind zijn, zien dat niet. En voor die mensen moeten we gaan bidden. En God vragen dat hij ogen opent. Om ook te kunnen zien dat hij die God is. De God van Israël. De God die ons allemaal geschapen heeft. En die God die ons noemt zijn geliefde kinderen. Die ons een troetelnaam gegeven heeft. Zijn oogappel. Milobiwang. Dat ook de mensen die geestelijk blind zijn. Die Heer gaan erkennen als hun Heer en Heiland. Zodat ze kunnen zien. En vertrouwen kunnen hebben in die Heer. En hun leven ook overgeven aan die God. Om een stuurman te zijn wanneer ze op weg zijn. Amen. Amen.

laat ons bidden. Vader in de hemel, die de mama ting u de bakken naar u mindri, masra. Voor actie u, masra pardon, voor alle den sansa we do. Pardon, masra, dat we tapen un ai, voor she, a lobby voor you. Dat we tapen un ai, voor no verstand, dat u na unu papa. Dat u die u ai voor she, no she wa wang, sa una mushi ma shitu a lobby for you ai masa sa mu chari un fugo for ter a tori for you u char tra wan kona you masra the one some brainy for she a lobby for you masra go roko in them gebruik un gebruik sma u kan go midden di brainy geestelijk. Masra, dat den dat ik kan she en waka a passie voor jou. En ook toe kan scootra wan kona jou passie. Zul ik even a Paulus, die ben de solus, solus kontron Paulus. Mek dens ma die breni geestelijk, ook toe kan kontron Paulus. Masra gado, dis me aksie jou in a maman ten disi. Voor jou, jepi ala dens ma san den a nou toe, siki wang. Dis ma sa abi, sa abi wang sterfgeval, de abi no to masra. Ook to den dati masra na yu oog appel. Met de zeker tak ook drap yu bescherming de, yu lobby de masra. Hori de na yu see. En giden, a lobby fu yu, di de, en ala den de na yu fesi. Masra dat we akse yu, en we poti ala sani in a name fu yu mampi Jesus Christus. Amen. Ja, amen. Het was weer fijn om in uw huiskamer te zijn. Ik ben zuster Nagelbloem, Sylvester, gemeente Latour, de IBGS. En morgen ben ik weer in uw huiskamer. Ik wens u een gezegende en vruchtbare dag toe. Goedemorgen. God zegen voor u allen.

0: Slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services. Jouw oplossing.
2: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens elke show

0: beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, lapesi moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma's speciale saus, snert met kipworstjes, rookworst en kip erin. En als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstart en bokking met ei. Als groente hebben wij kozenband en dagoeblad. Dus, wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679. Eethuis Esseline. Anja oso, nanga a echt sweet tissy voor fossi.
2: Hallo, ik ben Birko. Ik hou van Harry door Shadow.

Let me hear you. One more time, one more time, one more time.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: gratis 10 uur.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Beinin on. Şıp şıp tırırırtı. Trent Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk, hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trent Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designertassen, inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: intra direct voor uw ultieme gemak.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalani.com. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalani.com kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hé, wacht even hoor, ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalani.com, jouw verbinding met de wereld. Kirpalani, save and enjoy.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
2: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso, nanga a echt sweet tizzy voor fossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet oso nasi, sweet oso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, lapesi moksalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma's speciale saus, snert met kipworstjes, rookworst en kip erin. En als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstart. En bokking met ei. Als groente hebben wij kozenband en dagoeblad. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tizzy fufossi.
3: Elke dag luister ik naar 94.5 FM. Radio Shalom.
4: We just want to encourage somebody out there that no matter what you're going through, no matter how it looks, anything is possible with the power of the blood of Jesus. Hallelujah.

0: gekregen. Daarom vragen wij voor Shalom en haar omroepers vooral God zegen. Want echt, dat verdienen zij. Wij zullen daarvoor bidden. Onze lieve Heer, houd Radio Shalom en haar omroepers nog lang, heel lang in ons midden. Ja, luisteraars, ik ben Genesee
1: en ik ben Cecilia.
0: Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom is

bakaso wa mo insingi lobi alikimang dan tide mi abi wan toli fuwa umang de kai maya giu fa be wakangeng an tenki a kongen libina masai Jesus Christus fa wakangeng umo fara ma fosi mi go fateri ude mi wanita ki apisifu alibi angagadu fu Jesus Christus sama na Jesus Christus wani pochen doide li ki giwi lo biwan ete wan leisi wan pikin pisifu eme o takete taki Jesus na man pikin fu gadu Jesus Christus na gadu isi Jesus be opo baka gwa heimal en ai libi fu tego asidonare tiana fugado. En adeso taki lobiwan samai taki Jesus na disina dati alas otusani mami sabi taki Jesus ne na gadu en a wotu fugado sefi etai yuso taki Jesus na gadu anabi misi lobiwan Misi wan taste taigi taki Jesus anagadu anosa anodisha anadati bibi taki Jesus nagadu sefi abe kon abe musu de gadu bikausa abe poi te kia sonu fugon tapu abe poi bika sama di bio te kia sonu fugon tapu nabe mabi sondu en abe mwanchai Oktu apen angaden chocho fusondu nen skin ara me kabe mteke wan skin alati me kya kon khobora anya mak maria wa engel abe poi de jacros give fu ufenya libi fu te guagadu en ke fai anes dire ta ki lobi wan ma Jesus ben ben de do dati wel om na chabe te kwa libi sa maskin gadu te ke libi sa maskin fu konde dewe ki give fu vimu libi fu te go En ube taki den sani di Jesus bedutu taki Jesus bedu den sani debika ena be gadu ube hal wantu sani an amani be lang akten der taki ali langa yanga Jesus be taki abe kombumbaka e waka edu sabe abe mandu ya abe mandu an akten der taki ali Johannes 2, vers 1 en 13. Lazarus die bij Dede. Die bij Wekibaka. Of een man die bij geboren. Doe voor Lazarus naar Johannes 11, vers 38. Tjanga 44. Of een man die bij geboren. Ben die. Johannes 9, vers 1 en 15. Die Jezus bij Meke Aluku Asibaka. Lazarus bij Dede. Wekibaka. Dat is aan Jezus bij mandu omdat je de gadu. You see? En dan moeilijk voor taki. Taki den sani ja zo die pasa. Ja pasa. Den pasa. Tell of them fan to fumasa Jezus taking. De beshi amang di belang e wakabaka. Isi, de besieng, de besita kaya wakabaka. Johannes 5, vers 9.

0: this Elif Ün. Vrouwen vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen luisteraars. Dit is het programma Vrouwen vandaag. En ik ben Margot Salingdeli die dit door Gods genade helemaal in uw huiskamer mag brengen. Het is voor mijn genade om hier te zijn. Ik hoop dat u ook dankbaar bent naar God toe. Dat u er bent en dat u kunt luisteren naar Radio Shalom. En op dit moment naar Vrouw Vandaag. Vrouw Vandaag die is er van maandag tot en met vrijdag. Rond 11 uur 's morgens op Radio Shalom. En zegt u het voort aan anderen. Het is Vrouw Vandaag, maar ik weet dat ook mannen luisteren. Dus ik groet hun ook. En zeg een hele fijne en aangename luistertijd. Vandaag heb ik een recept voor u. En het gaat om Grieks gehakt brood. Hè? Dus helemaal in Suriname kunnen we Grieks gehakt brood zelf bakken en ja, eten en weten hoe het smaakt. Want het is op recept. En wat u allemaal nodig hebt hier voor de ingrediënten is 1 kilo runder gehakt, 1 ei, 1 rode ui die u fijn gaat snijden natuurlijk als je het gepel hebt gewassen, 2 teentjes knoflook die u fijn gaat snijden of gaat persen of wat u ook wil doen ermee raspen. 75 gram zwarte olijfschijfjes. Hè, want dat maakt het ook bijzonder, hè? Die zwarte olijven. Weet u, als je een potje koopt, hoeft u niet alles te gebruiken. U gebruikt maar wat u nodig hebt. En u sluit die fles weer goed en u zet hem in de koeling, in de koelkast. Dan blijft hij weer totdat u het weer nodig hebt voor iets anders. 150 gram feta, dus toch, feta kaas die u in blokjes gaat snijden. 2 eetlepen gedroogde oregano. In Suriname noemen we het fugu-fugu-menti, maar die gedroogde ervan. 1 tomaat, dus een mooie grote tomaat die u in plakjes gaat snijden. Bakplaat. En bakpapier hebt u ook nodig. Hoe u dit brood gaat bereiden. Dat brood. Een gehakt brood. Dus Grieks gehakt brood met feta. U verwarmt de oven. Op de voorverwarming op 180 graden. U mengt het gehakt met het ei. Knoflook. Een ui. Olijven, hè? Mengt u dat gehakt alles ermee. En die 100 gram feta en de oregano. U brengt op smaak met wat zout en peper. Vormt u van die mengsel, dus van het gehakt, een brood. Hè? Dus u gaat daarmee een brood vormen. U kunt het een beetje langwerpig maken. Hè? Of u zet het in een vorm. Hè? Zoals u het wil hebben. Misschien zet u het in een vierkante bakje. En dan laat u het eruit glijden. Dan komt het op uw bakpapier. Hè? Intussen hebt u dus uw bakplaat bekleed met bakpapier. En dan verdeelt u de plakjes tomaat en de rest van de feta erover, dus over dat brood die u gevormd hebt. Dan bakt u het gehakt brood in de oven in 50 minuten. Het moet lichtbruin en gaar zijn. En dan serveert u het gehakt brood warm met gebakken aardappelen, weet u. Als u geen krietjes hebt, dan koopt u gewoon aardappelen. Dan snijdt u het in 4 parten, hè. U kookt het even op, dan bakt u het, u weet wel toch. En dan serveert u het op kamertemperatuur. En op een bordje of in blokjes bij de borrel, zegt men hier ook. Maar ik zou u aanraden om het zo dus te serveren. Als u wil, kunt u ook een beetje soepgroente erover zetten. Dus fijn gesneden soepgroente kunt u erover zetten. En als u zegt van nou, ik wil het eten met een wat groente, espenazie, heerlijk erbij. Of een ander soort groente die u maar erbij wil. Ik zou zeggen, smakelijk eten, lieve mensen. En dan gaan we naar wat muziek luisteren. En dan kom ik met het onderwerp van vandaag.

0: zo, lieve mensen, na het receptje en dat lied, dan gaan we over op het onderwerp van vandaag. Het gaat om de troost van het lied als andere stemmen zwijgen. Weet u, lieve mensen, ik weet niet voor u, maar liederen bemoedigen over de Heer, bemoedigen me heel, heel, heel erg. Als ik soms overweldigd ben, toch? Desma etakin se natongo te me hati furi mi, weet u? Ja? Dan zing ik meestal een lied voor de Heer. Of ik luister dan naar liederen die over Gods grootheid en almacht spreken. Dan bemoedig het ook mij om te weten van die God van mij is veel groter dan datgene dat die mij ontmoedigt of wat dan ook op dat moment. Hè. Dat is een troost van een lied. Weet u, als andere stemmen zwijgen, als er niemand meer is die u bemoedigt of wat dan ook. En als u ook niet kunt luisteren naar een lied op uw telefoon of op de radio of op wat dan ook, dan moet dat lied van binnenuit komen, vanuit uw hart. Hè? Vanuit wat u in uw binnenste hebt van de Heer. En weet u, als we de Heilige Geest hebben, dan hebben we heel veel in ons binnenste. Toch? We hebben dan heel veel. Want de Heilige Geest is het die ons God bewust maakt. Hè? Hij maakt ons God bewust. En wanneer wij dus de Heer gaan groot maken vanuit dat lied in ons hart, omdat we andere stemmen zwijgen, er is niemand die je bemoedigt of zo. En soms weet u, mensen, bemoedigen mensen, ja, lezen ze de Bijbel van kaft tot kaft voor u. Als er iets daar is die eigenlijk dat je groter ziet dan de Heer, waarom het gaat in ons leven, de Almachtige, de God die hemel en aarde geschapen heeft, die ons heeft verlost door het bloed van Jezus. En als u dat nog niet bent, als u nog niet verlost bent door het bloed, hebt u vandaag de gelegenheid om Jezus Christus aan te nemen als uw heiland en verlosser. En dan zal de Heere u ook die kracht geven om ook een kind van hem te worden, zoals er staat in het woord. U krijgt de macht om een kind van God te worden. En doordat u God in uw leven, Jezus Christus, hebt aangenomen, krijgt u vergeving van zonde, wordt u een kind van God. En dan krijgt u ook de Heilige Geest. Hè? En door een relatie met de Heere God gaat de geest zich ontwikkelen in u. En dan gaat de vrucht van de geest, zoals Galaten 5 vers 23 ons zegt, dan krijgt u ook de geest, de gaven, en dan die gaan zich ontwikkelen. Want elke mens heeft, omdat die ruach van God in ons zit, een mate van de vrucht van de geest. En als we zo ook grisma bodoe. Toch? Weet u, u hebt een mate van geduld, van liefde, van goedheid en zo. Maar het ontwikkelt zich niet als u Jezus niet hebt aangenomen als u heiland en verlossen. Zodat dat de vrucht van de geest, onze natuur, weet je, zoals we zijn, vleeselijk en zo, kan dat gaan de geest, de vrucht van de geest, die natuur van ons niet overwinnen. Dan kan hij niet heersen over ons. kan de Heere God geen Heer zijn over ons leven, want dan zijn we niet overgegeven aan Hem zoals het hoort, dat we helemaal, weet je, ook al struggelen we soms, hè, door ongeduldig te zijn of soms niet vriendelijk te zijn, hè, dan helpt Hij ons opdat die vrucht gaat te rijpen en dat we op Christus gaan lijken. Dus u die de Heere nog niet aan hebt, als u Hem aanneemt, dan krijgt u de Heilige Geest als onderpand. En dan gaat Hij u helpen om de vrucht van Hem in u te doen rijpen. Hè? Waardoor u van binnenuit een lied kan hebben voor God. Hè? Want u gaat God grootheid en almacht zien. De anatrobie van de situatie. Biggie en zo, hoe het ook een ruis ziet. Maar u gaat dus dan de Heere kunnen groot maken. En daar gaat dit stuk vandaag om, hè, geliefde. Daar gaat het om vandaag. En zingen maakt blij. Weet u, dat is iets gezegd, hè? We zeggen het. En zo is het ook. Zingen maakt blij. En ik ben blij dat zingen blij maakt. Hè? Want als dat er niet was, weet u, er is toch ook een lied. Was muziek en zang er niet. Het leven had geen waarde. Het had geen waarde. Hè? Dus met zingen maken we de Heere blij door Hem groot te maken in ons lied. En het maakt ons ook blij. Hè? Wanneer we zingen. Maar zang en muziek doen meer, geliefde. Ze roepen herinneringen op. Ja, toch? Weet je, als je een lied hoort soms. Bijvoorbeeld een oud lied en zo. Van, of op school, van je eerste jaren op school. Dan brengt het weer dat gevoel van, weet je, dat nostalgische gevoel van, hé, hey, de schooltijd, de eerste jaren op school. Soms uit de lang vervlogen tijden brengt het herinnering. En ze zorgen voor verbinding met elkaar en vooral met God. Misschien is zingen daarom voor ouderen en mensen in hun laatste levensfase waardevoller dan men denkt, hoor. Het is heel waardevol voor mensen die ziek zijn, mensen die eenzaam zijn, mensen die in een dip zitten enzovoorts. pardon, sorry mensen. Ook voor mijn stem soms, hè? Sorry. Tim van Iersel, geestelijk verzorger en dementiedominee, weet vanuit de praktijk welke rol muziek kan spelen, weet u, bij mensen, hè, die, net wat ik zeg, oudere mensen, mensen die dementeren. Soms als mensen die dementeren zingen. Weet u, kan je niet voorstellen dat die mensen dementeren. Weet je, want ze zingen dat lied precies zoals het gezongen wordt. En weet u, en hij zegt, dus hij weet vanuit dat werk dat hij doet, welke rol muziek kan spelen, juist in de laatste levensfase van mensen. Muziek is een heel belangrijk communicatiemiddel, vooral bij mensen met dementie, zegt hij. Bij hen zijn allerlei andere vormen van communicatie meestal niet of nauwelijks meer mogelijk en is muziek vaak een mooie ingang om contact te hebben. Uit onderzoek blijkt zelf dat het deel van de hersenen waar muziek wordt opgeslagen bij de mensen juist het minst wordt aangetast. Ziet u hoe belangrijk het is, lieve mensen? Pastor Tim, zal ik hem maar noemen, herinner zich een vrouw die haar moeder bezocht in het verpleeghuis waar ze woonde. Moeder was op dat moment net bij een kerkelijke viering. En de dochter zag haar moeder diverse liederen feilloos meezingen. Net wat ik u zei, ik heb ook dementerende mensen meegemaakt, luisteraars. En ik zeg u eerlijk hoor, zingen, oh, als je met ze zong, dan zongen ze gewoon mee. Die dochter zat te huilen in de dienst. Zij zei, mijn moeder spreekt helemaal niet meer, zei ze. En nu zie ik haar meezingen. Dat is ontzettend waardevol. Veel mensen denken dat ouderen met dementie niets meer snappen of meegrijpen. Dit voorbeeld laat zien dat er meer mogelijkheden zijn dan je denkt. Als je met deze mensen over het geloof wil communiceren, kom je juist op die liederen. Ja, toch? De liederen die de persoon zong in de tijd toen die naar de kerk ging en zo. Of tenminste oudere kerkliederen, weet u, die ze misschien op school hebben geleerd. Of toen ze naar de kerk gingen, dat die liederen nog gezongen werden. Ze zijn toegankelijk en bieden mensen vaak troost. Geliefde, laten we dit niet vergeten. Als we iemand kennen die dementeert, laten we met die persoon zingen. He? En dat helpt heel veel. Dat die persoon zich weer dingen kan herinneren. En dat die persoon weer, laat me zeggen, weer mee kan gaan tot leven komt. Er is nog iets wat dominee Tim zei, wat hem opgevallen is tijdens de viering. Ja, die hij dus met de bewoners, degene die hij, met wie hij bezig is, heeft ervaren. Ze worden rustiger, dat heeft hij ervaren, wanneer er gezongen wordt. Soms zijn mensen aan het begin van de dienst heel onrustig. Ze praten overal doorheen of willen naar huis. En gaandeweg de dienst zie ik ze rustig worden, zegt hij. Enerzijds door de herkenning van de teksten, anderzijds omdat ze toch ergens de verbinding met God ervaren tijdens het zingen. Ze sluiten hun ogen, raken soms geëmotioneerd. Raken mensen geëmotioneerd door de herinneringen en de nostalgie of ook door de inhoud van het lied. En hij zei, dat is lastig te onderscheiden. Het zal vaak een combinatie van de twee zijn. Al ben ik ervan overtuigd dat mensen echt de inhoud of in elk geval de strekking van een lied meegrijpen. Hij zei, gisteren leidde ik, dus toen hij dit schreef, leidde ik een dienst in een huiskamer. Toen er een vrouw naast me zat die bij elk lied zei, het is zo mooi dat we dit nu zingen. Ze had tranen in haar ogen en vouwde steeds opnieuw haar handen. Dus ook in haar houding, liet ze zien dat het haar raakte. Dat is meer dan slechts een herinnering. Ze ervoer dus op dat moment echt iets, toch mensen? Pastor Tim zegt, denk aan de man die op een zondag tijdens het zingen steeds zijn blik naar boven richtte. Hij had een ernstige vorm van dementie. Je kon moeilijk contact met hem krijgen. Later die week overleed hij. Dan denk ik, er gebeurt soms meer dan je kunt vatten in woorden. Veel mensen met dementie kennen ondanks hun vergeetachtigheid vaak tientallen liederen uit hun hoofd. Dat dit deze mensen ook een stuk eigenwaarde geeft, ja, merkt dominee Tim toen hij onlangs tijdens een viering het lied De Heer is mijn herder opgaf. Een vrouw zei vervolgens dat hele eerste couplet uit haar hoofd op. Vervolgens sprak ze verbaasd. Hé, ik ken het nog helemaal uit mijn hoofd. Bijzonder, hè, mensen? Dat mensen zich zo, dus zo echt een delen van liederen kunnen herinneren. En dat ze dan helemaal bij zijn. Ja, met andere woorden, zei ze, ik vergeet heel veel, maar dit kan ik nog zo opzeggen. Dus zo gek ben ik enkelig nog niet. Wat dat betreft, denk ik wel eens, hoe zou dat met onze generatie gaan? Kennen wij straks nog geestelijke liederen uit onze hoofd? Of is het allemaal zo vluchtig geworden dat we daar geen houvast meer aan hebben? Ik zie dag in, dag uit hoeveel deze liederen voor mensen betekenen. Dus de liederen die we vroeger uit het hoofd leerden. Tegenwoordig neemt men geen moeite meer om liederen uit het hoofd te leren. Want ik kan het toch op Google. Ik kan toch naar YouTube gaan. Ik kan zo toch en zo. Ik kan op mijn telefoon gaan. En dan, waardoor ze de liederen niet proberen te onthouden. He, ze proberen niet te onthouden. Want het is daar voor het grijpen. Het is zo makkelijk, hè? Alles gaat zo makkelijk. Maar terwijl vroeger moest je leren uit het hoofd. Op school ook bijvoorbeeld, de Heer is mijn herder. Een 60 jaar geleden. Ik kan het nog zeggen, de Heer is mijn herder, Psalm 23. Weet je, want je moest het uit het hoofd leren. Alle liederen, 6 coupletten, sommige liederen, moest je uit het hoofd leren. Je schreef het wel op in je liederenschrift, maar je moest het uit het hoofd leren. Want als we 's morgens bij de vlaggenmast gingen zingen, dan moest je, had je geen schrift bij de hand. Moest je meezingen vanuit wat je hebt in je hoofd. Dus lieve mensen, laten we ook daarmee rekening houden. Weet u? Laten we proberen om de liederen van de Heer ook uit het hoofd te leren. Laat het in ons hart zitten. Laten we, weet je, daar, dat het daar is. Zodat we het kunnen zingen wanneer we in moeilijkheden zitten. En zo dat we de woorden kennen. Al hebben we onze schrift of onze telefoon niet bij ons. Dat we die liederen kennen en dat we die liederen vanuit onze hart, onze hoofd, onze hart tot onze Heer kunnen zingen. Ik groet voor vandaag. Mijn tijd zit er weer op, lieve mensen. Ik ben Margo Saling Daily. En dit programma is Vrouw Vandaag, die van maandag tot en met vrijdag in uw huiskamer komt. En zegt u het voort aan anderen, dat Vrouw Vandaag er is van maandag tot en met vrijdag rond 11 uur 's morgens. Untambunte Watralesi, wilt u me bellen? Kunt u dat doen op 742-3245. God zegen, dag.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Hallo, mijn naam is Hak en ik luister naar Radio Shalom.

0: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12:00 in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Goedemiddag, Clara Ozo. Malas op op prijs. We zijn met Chetko Smara. Maar met zo'n kwaliteit toch?
2: Hé broer. No stress you a day, you know yere. Historex abuwa new verfi. Verfi.
1: Huh?
2: Verfi.
1: Verfi? Dat zei dat hij.
2: Verfi. Na yere, na yere. Dofi, dofu. To lees me tegen ba. Verfi. Na a new merit En a verfi disi. G.U. na voordelig tori ja. Ama ab waterbasis, acrylatex, mat, nangasijde glans. Voordelig tori, voor alfa jouw bouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van a ver fiar. Verfi, by Historex.
0: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9:00 a.m. tot 3:00 p.m. in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
4: Zranazani. Naskip. Naviu.
5: Samen zuinig. Water voor iedereen. Ook carwashes en grootverbruikers van water hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. Beperk het gebruik van drinkwater waar mogelijk. Voorkom verspilling en maak gebruik van waterbesparende oplossingen. Water is kostbaar, zeker in tijden van droogte. Laten we er samen verantwoord mee omgaan. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
6: SWM. It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
4: Zranazani. Naskip. Naviu.
7: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, lapesi moxalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma's speciale saus, snert met kipworstjes, rookworst en kip erin. En als add-on hebben wij zoutvlees en of varkenstart en bokking met ei. Als groente hebben wij kousenband en dagoeblad. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja ozo nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja ozo, nanga a echt sweet tissy voor fossi.
8: Hey, Trustbank Amana klant. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus en krijg tijdens de familieplezierie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Save and enjoy!

0: Epi, da minha arquixa longue um albu inspirasse. No assitiu assi, no mahor binabaca. Fumi arquixa longue na ganete fira niganta ponto faith FM. Ik ben Andrew Kromo, de major van Musica del Cielo. Sending all my love and respect.
1: Het is 12 uur.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
5: Dit is Inspiration FM.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
1: Tik ting, beggy, tak nanga masra, tenminste een half uur, tenminste een half uur, en in om een takkie na een half uur, tenminste een half uur. Nou een rustig presie. Matthew 6 taki. En begin voor tak na ngamasar en sa taki. Ataki, you gado di eere in a verborgene o reward you. En one presie ay taki openlijk. Dus de sad one taki, if I wanna reward you, I must bow relatie eers na nga in kibri presie. En daarvoor nou een boom voorbeeld voor dati. Hallo. Daarvoor ben je bezig naar de skapu, maar daarvoor ben je bouwrelatie naar gado. En daarom ik te gado e reward en sa gado edo, I reward e openlijk. Mek alles maar zie dat amandis na wa mandi ap relatie naar mi. You naar mi de fara fu gado, omdat we ne suku gado, we ne begi. We na ap relatie naar gado. Amen. Jeremia 29 vers 12, het eigen wie, dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden en ik zal naar u horen. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden en mi oyere u. So that one taki arki mi bunti deneti. Gado na a hoorder en a verhoorder der gebeden. Gado e yere begi en gado e piki begi. Gado e yere begi en gado e piki begi. Maar a problem na a faswa wi e begi. A problem na dat we na relatie na nga eng. And mind you, so wang fu we, e kona gado paste we dena in no to. Paste we dena in problem. An euroko. Pasta san moeilijk. Da we want tak na nga gado. Da we want ap relatie na nga gado. An euroko. Because it's up something on that. Let me tell you one thing. God on a kono. If you take a while, you bana in me pray. God on a kono. God on an olibishma. One kono, me londu san kowon. So lazy doro en kanada, te we beg it that I reacher for do one san give me. Maya so lazy, we swa idena in a no to, ye karna gado. I'll try you come back and I appreciate I want to render you. I'll try you come back and I appreciate I want to make it abarelati ers nanga eng. I'll try you come and appreciate I want to make it verstand for side them make a situation this day in Ulibi. I'll try you come to appreciate that. The Nagado. Ano reageer direct omdat er an olibisma. En agado en a kounu. So I'll try you konta pa presi. Fu verstand dat relatie nanga mi de belangrijk. Amen. Relatie nanga gado de belangrijk. Pas ma Jeremy jaso. We musk mopo leki bribisma. Fu appreciate we day and appreciate we e operer appreciate we day that we come libi one bepaal the libi the angel no de afhankelijk fu gado of angel alibi that he make that he unaf suku gado of unaf begi air of we take 5 minutes no more of we take 1-2 minutes no more and that we for work one biggie also of one biggie blessing, of one container, nanga blessing for gado, ma we take 5 minutes no more nanga gado. Hello. Of op we sheng, we shelet minister ku sociale zaken. Pastor, we dena in one problem. Dat we want tak nanga eng. Jezus taki I mus doen altijd. Amen. Amen. I mus doen altijd. En terwijl je doet altijd. Terwijl je doet altijd. Let me tell you one, Sani. Is je beggy? Dat was geweldig, Sani. If I don't want somebody a beggy, now I give that I beggy. Yes, she never leave that as somebody say beggy. Yes, she not as somebody see a apre latin and a gado. Of as somebody see a make muiti for suku gado. Marcus 11, 24. Daarom zeg ik u, al wat gij bidt en begeert, geloof dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden. Al wat gij bidt en begeert. Er staat one takkie. A biggie. Belangrijk. Want je hebt zo'n smaak angry voor one sunny. Of de begeer dat one sunny psa. Maar de nee biggie. They angry that one wonder psa. Maar de nee biggie. So for make you angry for you. Kom na in vervulling, beg je de belangrijk. So je angry for one sunny, because we karakter like libisma, nadat de asan no de lek famous de dat we begin fu klagen. Of me hope that I wonder psa, ma in e begi, an opsa. Want man eigenlijk in egi gado, no one recht of no one toegang voor doen zijn geju. In een legale recht na in je libi voor doen zijn. Je angry wel dat dat zijn op sa, maar in een begi. Zo in een gewoon en je verwacht dat oké, wan bundei, wan zijn op sa gimi. Wan bundei, wan wonder op sa, maar in een begi. Zo God e wacht you. Of hemel en look you and hemel en wachti. For you begin for beggy. Of begin for tak nanga masra. So that hemel kan kona in actie. Amen. Hemel en wachti you. Ataki al wat gij bet en begeer. The third one taki. If me angry for sunny. Ma mine beggy. God no man do next. That's my first time here, so. God no man do next. And almost this ondanks ena gado. And no man operer sondro begging a tap grond tapu. And no man operer sondro that you gain legal recht tap grond tapu for doing sani a no man. A no doing. Daarom ik heb Bijbel tak want precies ik heb onder hen gezocht naar iemand. A Bijbel tak jasma dat hij bij begin voor zoek me of bij bouwen me dat omwille voor asma dat hij a wansma die bij begi mino bij vernietig ha kondre en mino fenno wansma. Dus dat want dat gado en look what situatie and I look dat asma dis ab genezen nodig of asma dis ab doorbraak nodig. Of as ma disi up one wonder nodig. Me one do one sunny guess ma disi. Ma as ma disi ne beggy. Me no man do next. What's my first time in jaso? Me no man do next. Because as ma disi ne beggy and a relatin an a me. And he must begrijp that a ye grontapu, arke me boom. Wetter dena in a yeye grontapu di hemel ne broko somar. So gado ne do one son if you no axing and no do next if you no beggy. And no do next if you no beggy. We say angry. And I'll do next. Amen. Pass my little one, Santi Denetti.

0: Solange, ik wil ook eten, want ik Psalm 18, vers 7. Psalm 18, vers 7. Psalm 18, vers 7. Psalm 18, vers 7. Toen het mij bang te moede was, riep ik de Heere aan. Tot mijn God riep ik om hulp. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis. Dat is moeilijk. Dat is heavy. Uitweg no bede. Mi begin voor karna gato. En gado jere mi. Vanuit in principe I opereer. I hear me. We want to give you the net that God hear a begi bribisma. God hear a begi. Magado e wakti yunanga mi. Fu konta pa presi. Pe we obegin fu. Ke so frey moeder. En begi suke angese. Begin voor de zo vrij moeder en begin tak nanga maar samen met je was aan ik had tak nanga gado abra alasani alasani alasani alasani ki wile ke bribis ma wang begin moeile gi alwel misab dat begin wama kalek sani. Maar gi wil ik bribis ma bege moeilijk gi. We emekia san wa moeilijk sani. We emekia bege konde moeilijk gi wi. Is dat beside emekia san moeilijk? Let me tell you. If I bege tide. 10 minuten. Of go taki bege tide. 1.5 uur. En baka 3 wiki. Da yo bege baka. Dat is nou moeilijk, ja. Of je begi today, of je begi 1 week vurig. En baka 3 moon. Dan je kon dat je begi baka. Dat is nou moeilijk. Maar een moment dat begin de wa alle day sani. En daar kan ik boom. Alle day naaf de wa uurtje. Alle day naaf de wa 1.5 uur. Maar tenminste alle day kan de wa 15 minuten. Of the men stay up one day in a week, pay a take 1 hour well. 1 hour, 1-2 hours, just pay a suku gado. And they are knocking 10 minutes, 1/2 hour. Okay, men say, sa. A relati e bigi versterk to so yunang a gado. Want it is consistent. And a la day ye duan sani. Masus my begi tide, tede kong de kisip chin fire in a kerki. And tede ga also, a wiki dati no ma hoarding. En bakadati, da ine begi moro, ine do next moro, waher mung, tu dri mung, feifi mung. En da plotseling ta faya kom bakadai wan breke door, da yo fear dat, asan moeilijk, hemel kopro. Meko luku wan tekst voor Jezus. Want furusman no sabi, omdat dene lees den Bijbel. Afos wa Jezus be opereer tap grond tapu, Jezus be opereer tap grond tapu omdat abe begi altijd. Of niet? Lucas 2 vers 16. Jezus be begi altijd. Doch hij trok zich terug in de eenzame plaatsen om te bidden. Jezus be doe altijd. If you stuk at him for evangelie, you see constant, en hij trok zich terug, en hij trok zich terug, en hij trok zich terug, en hij trok zich terug. En de Bijbel taki u moest volg Jezus. Dus if you nang a me a volg Jezus, we moest do precies like van Jezus bedoel. Hallo. If you nang a mi ewaka baka Jesus, we must do precis and arkimi bung nochmals in aftek ala day 1 euro matem minste ala day imus debe imus apten pe yo de even na ina camera and tak nang a masra. Amen. Ino kan do in paste don't tap a beri da yetak father isabi misti weri fosi denki sribigwe. No. Of the day na wagi plot selenda I want takanga ma abung ama ma im sorgo ook to that I atteng that ye take tenanga gado no so samsa a hei su gado na in you and no man begi doro you. That's my first time idaso. Want a hei su gado na in we I begin roko paste relax I begin food denanga gado. I begin roko pass. The relax I begin denanga gado. And for lisi you nanga mi America up that te the no to come of the sun ego muile sana erste sandi we do. We forget that we have one God on a Saumus Gonda to Narelatina Ing. We begin Bell Direct. We Bell one Omu. We Bell Apostle. We Bell one Tante. We Bell this is Rev no Begete. Or if you bell me damn telephone, Kiri. Om me no charge a day that. So at least the Sunday, do like Bribis Matei Aprelati. Ye begin beggy. Amen. Amen. In you Allah daily be arkemi butire ne tele bribisma. In you Allah daily be eigenlijk I kan see your relation na ngado. In you Allah daily be I kan see your relation na ngado. In you Allah daily be. What abiso sandiepsa na direkie wan kosi. Direkado taki ekmo point I mofo. That one taka relati nok ba 100. Also lazy, ta problem ko fire reager a relati nok ba 100. Mi no tak dat so, arke mi bon, ta relati 100 to, te bo pal de sane kwa erste san sayo bari na Jesus. Amen. Of a erste san sayo do, yo begi te miss the 5 minutes for si bel once ma. Mi begi a getuigen is so, jaren geleden, 1-2 jaar geleden, hoe bedena in wang, ook mopota po a reis. En normaliter mina wans ma die tak furu in tonga. Constant me begi in tonga. Misa me do. En mi detap strati, plotseling mi karabo, she mandara la la, we gwa wan presi. Malabakada balaban. Plotseling so leisi, a hei su gado na in you e begin begi. Arki mi bunti deneti. A hei su gado na in you e begin begi. Terwijl ik mopo van reis die zie, plotseling awagi gona in one versak en mibe dona in awagi. En plotseling awagi gona in one versak en awagi bigi draita papasi. Maar van mibe don di me opo konga eerste sanding mopo en mimofo na maka de braka da baha rego deja. Mi begin begi na in, a go spontan, mi no babi forcera sani. On that side, ala de me begi na in tongetal. Ala day me take 10 to minister 1 5 minute na ngagado. Ma efa no de da erto sandio mo powo dede. Gado side sa. Gado no to. Gado problem. Atare lati de na ngagado. Da automatis. A hisu gado can grab you tapa moment dati. Want one presi a Bible taki that a his fu gado. Mus begi dorwi. So ma sapfa ahe sugado e begi dorwi. Pardon? Romeine ach. Ma fa ai begi dorwi. Ai begi dor te wi begin futaki so lazy na inyon tongo. And so lazy plot seling I grab you. Ino sabi side make in begi na inyon tongo. Ita wan presi ma plot seri e fear that hey, mi mus begi na inyon tongo. Mar ade belangrijk fu ap relatsi na nga eng. No sa no man dueng.
1: no sé, no manden, más me fuerza mi yazo. No sé, no manden.
0: When if I want beg you under drinking on that ino guenten, you prober for stopping for beg it or you. A Bible ta, ki me ku luka text ati Romaine ah. Romaine 8, 26. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke, sprekelijke verzuchting. A geest sugado, srefi. Because ya momenten pe ino sabi sang imus begi. Maar arkebung, want, unom bruyasani. Ya momente pe unos attack pe you no sab saimus begi that one taki asma da te begi ya ya ya asma da te begi apre lati na ngado anoko wo una heizo kona grapiu asma da apre lati na ngado and you don't want principe iswaki ino sab saimus breakador ino sab saimus do ma igwendegi ya barelati na ngado da na heisu gado na in you tap a moment dati o begin fu begi doro you na ina swaki fasi dati a heisu gado na in you o begin fu begi doro you and te a begin fu begi doro you for I begi abebo taki I play tegi you na nga mi. And ane begi kowon, I begi de sani de denda ina ati fu apagi yuta pa moment dati. Amen. Akande dor medel fu tonga tal, that tapa moment dati, wamba pal de last kona yutapu, ye begin fu begi na in tonga tal, I won't stop ma ye feel that in om stop, I mus godoro, ye luka yuru, I won't stop, ma against let one last. And plotting, I can the old two that plotting one last corner itapu. Pay a big and begging one smart of your big and begging one shoot to what and in a society make your begging a smart. Now a hey, so God on a in you. The beg it up a moment that a tongue a tau, tongue a tau, the hill belongere. This man, the a prober for bereken tongue a tau, and a prober for verstand tongue a tau. The a hey, so God on take abra. I begin for taki. I begin for taki malabrakata. Ye begin for tak na inyun tongo. Isrep ne first tang. Ma ye begin for begin na inyun tongo. Asane muile. Ma ye begin for begin na inyun tongo. A he sugado na in you. E begin for begi. I begin for begi door innerlijke verzuchtinge. One deep verdriet die ekon. One verlangen. The ekong and you begging for begi. Ye sense well that ye begging you one sunny. Ma inoma first and sang. Ma ye begging a inyun tongo. Parandu kayadaba. Reyeke tekete. Ma mi denki that in a tendency, in a thing and a say sun sawe libi, a de belangrijk fu begi furu dora heis. And later to that a heisu gado, begi more like oit na fesidor yunanga mi. En probeer en stop voor probeer bereiken naar Sanifa San Musuroko. Amen. En een zwakke fasi, maar een geestelijk fasi van a geestu gado e begin fu begi door you. I begin fu begi door you. A geestu gado. And that one taki. A libis ma fasi a potena wan say. And a he sugado take abra and en begin begi dor you hein. He sugado take abra and en begin begi dor you hein. And so lazy take ba begi you serve axi serve mi gado sade sandi mi begi gi. Sambe de alastisi. On the tano wan san for you serifi. Mana wan san fa hei sugado. And we must come back and appreciate. Pe a hei sugado e begin fu begi fa dor yunanga mi. Because suru sandi mupsagi yunanga mi. If a heisu gado no begi do begi give we no making. We no making. What we egi tal deja limiter. A mesele ka tal deja limiter. So wabi begi na inyun tongo. Aswa yermi jaso. A heis e begi rex treis gomit gado. Tapa moment dati. I communicate rex trace than a gado. Amen. Of door a begging that plotseling rechting a kong. Plotseling ye begging sit there texta. Towel ye begging tongue tal. Texta e begging jump o kong. Yes, it era ya begi go dorona intongo. Ma inosapsaipsa. Na heisu gado ite kabra. Tapa moment dati. What's my first time? What's my first time? So samup sananga we must give srefi abra. Morele oit na fesi. Na gado. Give sref abra morele oit na fesi na gado. And probeer vanaf die de to bou wa relatie ala bou yu relatie ala de nanga gado door middel van gebed. May God bless you.
2: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasagi Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Deel is uw prepaid voordeel. Na 5 betaalde sms'jes krijg je de volgende 100 gratis. Deel is uw keeping us in touch.
2: Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 1 uur.
1: Hello Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
2: 3, 2, 1.
3: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
4: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
3: De Happy Hours met

0: Yes, en van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het weer tijd is voor de Happy Hours op de radio. Ik heet u dus van harte welkom. U mag met ons bellen of appen. Ja, om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokoes aan te vragen. Dat mag tussen nu en 2 uur. Dus welkom erbij in de Happy Hours. U mag dus bellen of appen. En na 2 uur krijg je de verplichtingen. Dat is de reclamebreak. En daarna krijgt u de aangevraagde songs te horen. Ik ben Leandro Martel Souvigno, uw presentator op deze woensdag van 2 september 2026. Ik kijk uit naar uw aanwezigheid. En samen doen we het tot eer van Christus. Yes, we represent His kingdom. Here on the 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio. We gaan dan meteen van start, want mijn kick-off vandaag die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar, want wij gaan van start met de Happy Hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Winner.

0: Audrey met All Night. En daarmee zeg ik welkom in de Happy Hours op de radio. De lijnen die staan open. Ja, u mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. De groetjes ook voor Lientje. Asantiba. Ja, goedemiddag Radio Shalom. Goedemiddag broer Lea, kunt u dit lied voor mij afspelen? Dank u, God bless. Dat is Come and See van Joe Praise en Mercy Chinwo. De lijnen die staan open mensen, u mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Dat doe je door te bellen of te appen naar de studio. 422-650. Of je WhatsApp naar 875-5358. Nogmaals 422-650. Of 875-5358. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. We feliciteren alle jarigen voor vandaag. Ja, wie is jarig, wie is jarig? Je hoeft niet bang te zijn hoor, je hoeft niet te trakteren. Mag wel als je wil en als je kan. Maar het hoeft niet. Belangrijk is, we vieren het feest met jou. En dat je je jaardag hier met ons mag vieren. Dus voel je vrij. Dat is de Happy Hours van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Zaterdag zie ik jullie allemaal hier op het terrein van Shalom. U bent dus van harte welkom voor de grote open dag. Waar u kennis mag maken met het personeel, het team van Shalom, het bestuur. Er zullen stands op het erf zijn. DJ Inspiration is van de partij. Je kunt hapjes en drinkjes kopen. Je krijgt een rondleiding hier bij Shalom. Hoe het aan toe gaat bij Shalom TV en radio. Dus u bent zaterdag vanaf 9 uur morgens, sorry. U mag ook 8 uur komen. Dat helpt u voorbereiden. Maar de deur staat open vanaf 9 uur. En dan mag je dus langskomen tijdens de grote opendag. Blessings, Kenny. God bless you too, brother. Goedemiddag, broeder Leandro. Mogen God, laten we even gaan naar deze beller. Met de studio, goedemiddag.
1: Dag, broeder Leandro.
0: Ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Ja, alsjeblieft.
1: Zoals altijd.
0: Ja, toch.
1: Hoe gaat het met de broer Leandro?
0: We doen ons best.
1: Maar ik kan iets aanvragen naar keuze.
0: Oké. Genoteerd voor jou.
1: Broer Leandro, datzelfde lied van gisteren hoor.
0: Hetzelfde lied van gisteren. Nou, mooi. Zo'n pokoe meer aan gisteren. Ja, ja. Minofika.
1: Oké.
0: Minofika was het, hoor.
1: Voor iedereen die luistert.
0: Oké, je komt zaterdag langs, nog.
1: Wat zei
0: je? Je komt zaterdag langs, nog.
1: Ik hoop.
0: No, mijn hoor. Als aan dat jij helpt. Je na het eerste team, ja.
1: Ik kom met mijn zus Shirley.
0: Oké, ik hoop. Ik kijk er naar uit.
1: Jawel.
0: Abong, bless
1: you.
0: Goedemiddag, broeder Leandro. Mogen God u en gezin rijkelijk zegenen. En ook aan de families van Radio Shalom. Mijn boodschap luidt als volgt. Waarom wij blij zijn met elke zegen. Zoals een bord eten op tafel, een dak boven ons hoofd, gezondheid en kracht om op te staan. Een gezin, een vriend die naar ons omkijkt, een auto die ons veilig naar onze bestemming brengt. Zelfs de mogelijkheid om vandaag weer wakker te worden is alle reden om God te danken. De Bijbel zegt in 1 Thessalonicense 5 vers 18, dank God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u. Amen, graag dat lied afdraaien. Santa Yeye Kong Abrami. En ik bestel het voor alle luisteraars. Een fijne dag, many thanks and the blessings. Ja, God bless you too. En zuster Washini, we kijken ook naar u, hè. We kijken uit naar u. Aanstaande zaterdag, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. We have one the lane.
2: Oh,
0: welkom in de uitzending.
2: Ja, ik wou niet op spreken.
0: Zo, we horen u weer happerig.
2: Ik wacht op het moment.
0: Ja, maar we horen u weer onduidelijk. Hallo? Ja, gaat uw gang, zeg het maar. Ja, ik denk dat het aan die telefoon ligt, want u belde eerst met een vaste lijn, maar nu belt u met uw mobiel. Dus ik denk dat het daaraan ligt.
2: Ja.
0: Ja, die mobiel heeft een beetje slechte verbinding, ja.
2: Sorry, wat?
0: Ik hoor u, ja, maar niet duidelijk.
2: Alleen. Wat kan je?
0: Ja, dat zeg ik toch. Ik hoor u, ja, omdat het wegvalt.
2: Hallo.
0: Ja, de verbinding. Ja, we horen u.
2: Hallo.
0: Ja, daar. Ik denk dat oma Afo probeert te bellen. De laatste tijd belde ze met een vaste lijn, waardoor er geen, als je via de vaste lijn belt, dan is het veel helderder dan wanneer je met een mobiel belt. Want waarschijnlijk heeft haar mobiele telefoon slechte verbinding. Maar goed, ik hoop dat het haar lukt om de uitzending weer te bereiken, want ze doet het graag. En dat is de bedoeling. Mag dus van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Dan bent u onze mede-presentator. Goedemiddag, broeder Leander. De groeten aan tante Pamela, oom Stanley, Rafa en oma. God bless. Ja, jullie krijgen de groetjes van Fanny. Goedemiddag. Welkom voor zij die net erbij zijn. Het is nog altijd Shalom FM met de Happy Hours. God zegen, bro Lea. Graag als een hert voor ieder die afgestemd is. Groetjes uit Amsterdam. Dag Maureen. Welkom in de uitzending. Ja, we heten de mensen in het buitenland weer welkom. Want ze moesten even hun livestreaming restarten. Bij sommige mensen happerde het. En het was steeds aan het rewinden. Steeds aan het recappen. Maar we zijn weer volop in de uitzending. Volop op de radio. Dus welkom en geniet ervan. Shalom, eenmaal 24 uur live via de FM 945. En de happy hours doen we van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. De lijnen die staan open. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokus aanvragen. Dat mag tot 2 uur. Mooi groet Amar, Dansi Cabo, blessie broeder, Slans groet. Ja, de groetjes richting Slans Hospitaal. Trouwens, welkom als u net erbij bent. Enjoy the happy hours. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. We groeten de mensen in de kindertehuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen, de ziekenhuizen. En natuurlijk ook de groetjes en de blessings voor de mensen in de gevangenissen. Ja, goedemiddag. We hebben vandaag weer reden om blij te zijn. Niet omdat alles goed gaat, maar omdat God met ons is. En als God met ons is, komt alles wel goed. Ook al gaat het niet goed. Want hij doet alle dingen medewerken ten goede voor zij die op hem vertrouwen. Dus no las you ati, no las bribi, maar hoor vast in Amasra. En heb die zekerheid en die verwachting dat het goed komt, want het komt zeker goed. Met de studio, goedemiddag.
3: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, welkom in de uitzending, broeder.
3: Mag ik een plaat aanvragen?
0: Ja, tuurlijk, zeg het maar.
3: Van Ricardo Hardaway.
0: Oké.
3: Akotia.
0: Asani Kotia.
3: Ja.
0: Oké, staat voor jou genoteerd.
3: En broeder Liefde.
0: Oké, staat genoteerd.
3: Bestemmen voor ieder.
0: Was dat hem?
3: Jawel.
0: Oké. Geniet ervan, broeder, en bedankt voor het bellen.
3: Dag, broeder.
0: Aboom, broer. Blessie. 422-650, dat is het nummer van de Happy Hours. Elke dag weer tussen 1 en 2, live vanuit de FM 94.5. U daarnet mogen genieten van Moses Bless Unending Joy. Terwijl u mag bellen of appen, want tussen nu en 2 uur geven we prioriteit aan de telefoontjes en de WhatsApp berichten, want het is het interactief moment. En na 2 uur mag u dus non-stop gaan genieten van al de pokus. Dus welkom erbij en ga je gang in de happy hours op de radio. De lijnen die staan open, dus je mag groeten en natuurlijk je bijdrage leveren. Nogmaals de felicitaties aan alle jarigen, de anniversaries, de mensen die in het huwelijk stappen. God bless you. 15 minuten over 1. We groeten de mensen in het verkeer. Smakelijk eten voor de mensen die schaften.

We represent the Most High. It's all about Jesus Christ on this station. Mensen, laten we Morena gedenken. Gebed, ze vraagt om gebed voor haar spreekbeurt op 5 september. Broken and still useful. Morena is je eerste preek, no? Oh, het is tijdens een vrouw. Heb je het over die vrouwenavond in Suriname? Psalm 34, vers 17 tot 21. God is nabij de gebrokene van hart. Vrouwenavond namens wij zijn Lume. Oh, oké. Nou, succes ermee, Morena. Ik weet dat die zenuwen er zijn, maar de Heer is met je. Hij die het goed werk in u is begonnen, zal het zeker tot een goed einde brengen. Maar ja, die zenuwen geven aan dat je nog mens bent, dus het is normaal. Go for it. En ik denk dat je er beter vanaf komt. Men zegt voor alles is er de eerste keer. Maar elke eerste keer is een stukje ervaring. Om het beter te doen de volgende keer. Deze zaterdag is er ook een vrouwenmeeting. De organisatie is ook gedaan door vrouwen uit Nederland. Ik zou eigenlijk moeten draaien. Ze hadden me benaderd. En toen kwam Shalom met deze activiteit. Dus ik moest een keuze maken. En je snapt, wanneer je hier verantwoordelijke van de radio bent, dan dien je erbij te zijn. Dus helaas kan ik het niet combineren, want het valt op dezelfde tijdstip. Dan groetjes voor Hes Di Merto. Bless you, lobby aan uw brada. Ja, Morena, als jullie een gospel DJ daar nodig hebben, mag je contact opnemen. Goedemiddag, Radio Shalom, broeders en zusters en alle luisteraars. Groetjes vanuit Evram. Evram Zegen, hoe is het met de ieder? Groetjes daar, welkom in de happy hour. Mensen, je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pokoes aanvragen. Goedemiddag, broeder Leandro, shalom, familie, eindelijk weer goede verbinding. God is good en zeer te prijzen. Felicitaties aan alle jarigen en ieder die wat te vieren heeft. Fijne vakantie aan alle je kinderen en ouders dat ze mogen genieten met elkaar. Den Haag luistert mee. Blessings van zuster Sietje. Ja, we groeten Den Haag. Dag zuster Sietje. Ook een fijne vakantie daar. Zuster Sietje was afgelopen weekend jarig. En weet je, soms word je zodanig verwend. Soms zegent je God je zodanig. Dat je dagen nodig hebt om het te verwerken. Dat bless you Biggie toch. Is onverwacht. Het doet me denken aan toen God me geroepen had als gospel DJ. Ja, dag Roosje Rood. Goedemiddag. Jaren terug toen God me riep als gospel DJ. Vroeg ik God om een bevestiging. Ik zei de Heer van Heren, als dit inderdaad van u is, wilt u het bevestigen? Wilt u een wonder doen? Wilt u op een of andere manier aan mij duidelijk maken dat het van u komt? En ik had toen de tijd nog geen geluid. Nog minder dat geld om geluid te kopen. Want het is heel erg duur. Je kan, vooral als je fulltime in dienst van God bent, kan je niet gewoon $1000 bij elkaar schrappen. Nee, je gaat het met God moeten bespreken, want hij is je werkgever, hij is je directeur. Dus ik heb het met God besproken. En ik zei toen tegen de Heer van Heren, ik zal voorlopig ermee stoppen. Maar if not you, dan zult u het zeggen. En datzelfde weekend ontmoette ik, toen was Shalom nog aan de Malabatrumstraat. We waren nu nog niet in ons eigen gebouw, nu zijn we in ons eigen gebouw. Toen waren we nog aan de Malabatrumstraat boven bij Majesty Bible Plus. En we hadden toen een ICT-broeder. Ja, hij is mijn leeftijd. Iemand die bezig was te sparen voor zijn perceel. En die man komt naar me toe. En hij zei van Leandro, gisteren toen we in gebed waren, heeft God me op het hart gelegd om je geld te geven voor je DJ-werk. En ik had hem niets gezegd en ik dacht bij mezelf van, oh. Ik heb juist tegen God gezegd, ik stop er voorlopig mee. Maar als u wil dat ik door moet gaan, of als het van u is, laat me het weten. En dan komt deze broeder naar me toe om te zeggen dat God hem heeft gezegd dat hij me geld moet geven. Ik zei van, oké, nou, elke zegen is welkom. En het zal wel zeker van de Heer zijn. En hij zei, maar je moet niet schrikken van het bedrag. Ik was een beetje sarcastisch. Niet een beetje, ik was heel erg sarcastisch. Ik dacht bij mezelf, van deze man gaat me niet meer dan 1000 SRD geven. Of $1000. Ik heb veel meer dan dat nodig, want het geluid is ontzettend duur. Of heel, het kost heel veel geld. En hij zei, $3000. Dan maak ik $3000. Ik wist niet hoe ik moest reageren.
Ik wist niet hoe ik eens reageren. Ik was toen in de uitzending. Ik ben gewoon doorgegaan met de uitzending. Ik heb die broeder... Ik heb niet gereageerd. We spraken ook niet meer erover. Ik wist niet wat ik moest vragen of hoe ik moest reageren. Ik heb dus niet gereageerd. Pas na drie dagen zag ik hem online op Facebook. En ik heb dan pas die durf gehad. Of dan pas doorgedrongen tot me. Pas na drie dagen heb ik hem toen gevraagd van... Broeder, dat gesprek dat we laatst hadden, jongen. Zei je $3,000 of $3,000 SRD? Hij zei $3,000. En toen was mijn antwoord bevestigd. Toen ik de heren vroeg van... Heren, u moet iets doen. En u moet me duidelijk maken als dit inderdaad een roeping van u is. En vandaag zijn we al 16 jaar plus. Gospel DJ in Suriname. En ik beschouw het nog altijd als een roeping. Ik beschouw het nog altijd als iets door God gegeven. En door God opgedragen. Ja, dat was even snel een korte getuigenis. Doen we niet vaak, maar wanneer het moet, dan moet het. De blessings voor Roosje Rood. Blessings voor Bernice. Blessings, broeder Leandre en Ida die naar Shalom luisteren. Wel groeten, Vera. Ja, zeker. Alles op Gods tijd. En alle eer aan Koning Jezus. En daarom tegen mij alsmief draai ik grond tapoku minode. Ik ben daar heel verantwoordelijk. Mensen worden boos. Ik had gisteren nog het verhaal verteld van mijn oom, toch? Die nam me kwalijk, want hij hoorde geen Javaanse liederen. En ik zei van, oh, ik doe gospel. En als je Javaans lied hoort, is het gospelmuziek. Is niet dat ik mijn cultuur verloochen of dat ik mijn achtergrond verloochen. Maar ik heb die commitment met God gemaakt. En ik dien me daaraan te houden, want ik ga verantwoorden. Bro, even heads up voor de luisteraars die via de livestreaming luisteren. Als de livestreaming happert of vastloopt, kunnen ze de website gewoon even refreshen of opnieuw laden op hun telefoon of laptop. Mensen, heeft dat gehoord? Van onze ICT of in elk geval onze technische afdeling. Dat als uw internet happert, gewoon even refreshen. Ja, die website even refreshen. Iemand zegt hier, Leandro, mooie getuigenis. Ja, nou, ze zijn er genoeg, hoor. Wanneer je met God wandelt, wanneer je in dienst van God staat, ga je bovennatuurlijke dingen ervaren. Trouwens, God is een bovennatuurlijke God. Het is normaal. Bovennatuurlijke dingen zijn normaal voor die God die we dienen. Voor ons is het abnormaal. Voor ons is het niet te vatten. Omdat we van deze wereld zijn, toch? En ons denken is bekrompen. Maar naarmate je met God wandelt, dan ga je wennen aan die grote dingen. Je verwacht gewoon dat God op een of andere manier ingrijpt. En met een wonder komt. Of in elk geval een doorbraak. And that is the God we serve. That is the God we represent here on the station. It's all about the kingdom of God here on the 94.5 FM. Goedemiddag, ik groet iedereen in de wonderbare naam van Koning Jezus. Ik wil graag het liedje naar Midate Day van Marjorie Kapel aanvragen. Voor ieder die iets te vieren heeft. Enjoy your day. And be blessed for you are blessing.

Ja, prijs God dat er nog mensen zijn die het kunnen beamen. Laten we blijven getuigen, mensen. Daarom, broer, uit hem is het dat jij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden. Je mag natuurlijk appen of bellen naar de studio, mensen. De lijnen die staan open. Dus welkom, welkom, welkom in de happy hour. We hebben nog 35 minuten. Ja, het is nu 5 minuten.

0: This is a former number one for Nathaniel. Bless them in return. De groetjes voor Paul. Bless you, Paul. Wijsheid, rechtvaardigheid. Oh ja, dat is een aanvulling op die tekst daarnet. Met de studio, goedemiddag. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, ja.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ik groet u.
0: Ja, groetjes terug.
1: Ja, ik groet ook iedereen die luistert aan de telefoon. Ik feliciteer ook alle jaren vandaag. En zij die wat plezier hebben. En naar aanleiding van het team wat zei, dat wanneer de Heer een jongen vindt, dan die zij wat doet.
0: Mam, ze horen u ver, we horen u ver.
1: Oh.
0: Ai, ai.
1: Van de telefoon, hoor.
0: Oh, oké. Nou, gaat u gaan. Ik zeg u alleen, want ja, toch alleen dat u duidelijker overkomt. Maar gaat u gaan.
1: Oké, dus hij zegt, wie is zij wat we kiberen en wie is zij wat we doen. Ook al heb ik geen geld, hij gaat altijd een destiny helper op je weg zetten om je te helpen. En toen werkt de Heilige Geest. Mm-hmm. Dus laten we hem volgen en zijn wil doen.
0: Amen.
1: Dat is het wat ik u wilde zeggen.
0: Nou, bedankt voor uw aanvulling.
1: Ja, amen. Groetjes.
0: Hetzelfde.
1: Ik zou ook een lied willen aanvragen van Peter Domini, Soso Grantang.
0: Soso Grantang is dat genoteerd.
1: Jawel.
0: Oké.
1: Okay.
0: Blessie. Ja hoor. Doei doei. Yes, en dat is mama. Mama Corneli vanuit...

2 Korinthe 12 vers 9. Maar de Heer antwoordde telkens weer: mijn genade is genoeg voor u. Want kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid. Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen. Omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden. Weet je, ik wilde, toen mama Corneli belde, wilde ik deze tekst aanhalen. Of ik denk dat het Fredio is, hè. Nee, geen Fredio. Dat Lientje deze tekst stuurt. Want weet je, God heeft een mysterieuze wijze hoe hij ons laat zien wie hij is. En vaak genoeg laat God ons, net zoals hij de Israëlieten door de woestijn heen heeft geleid. En dat had een doel, want in de woestijn heb je geen bron. In de woestijn heb je geen houvast. In de woestijn heb je geen zekerheid. De woestijn is droog, het is ledig. En je kunt nergens daar iets putten. Watrano de da peñano de te asan dri, asan faya. Dus je denkt bij jezelf van, hoe ga ik dat overleven? En dat is precies het punt van God. Soms zet hij je in een droge, in een ledige plek. Of hij brengt je in een situatie waar je volledig afhankelijk van hem bent. En daar is waar hij je wil laten zien wie jouw voorziener is, wie jouw vader is, wie jouw beschermer is, wie jouw strijder is. Daar wil hij jou zijn grote hand tonen en je duidelijk laten zien dat je afhankelijk bent van hem. En dat hij degene is die jouw dagen verlengt. Hij is degene die voorziet. En ik kan daarover praten. Ik heb dat moeten leren, mensen. Als iemand die fulltime is voor God, weet je, in het begin daar, dan met donk tak boy, ik moet dit betalen, ik moet dat betalen. In het begin daar met acties maar money, met lens maar money. Maar ik merkte dat mijn reputatie eraan ging en dat mensen een heleboel dingen zeiden. Weet je, men gaat niet ervan uit, oh, je werkt voor God. Dus ik heb toen tegen de Heer gezegd van, Heer, ik werk voor u, ik wil niemand meer lastigvallen. Bovendien wordt het terug tegen je gebruikt. En het is niet goed voor mijn reputatie, het is niet goed voor mijn gezin. Want dadelijk met Abib King, dat is je Mib King, dat is paffing, actie sani. Dus ik heb toen tegen de Heer gezegd van, Heer, ik wil niet meer, ik wil niemand iets meer vragen. En ik heb die tijd ook echt zo, weet je, al heb ik niet, minewa acties maar niks. Het is gewoon om op de Heer vertrouwen en ik heb hem telkens weer gezien. Dus ja, soms is het een zou je kunnen zeggen, soms is het een, is echt een smalle weg hoor, maar we gaan grote dingen zien. Blessie me brada, iedereen die op dit moment luistert, ik wil jullie vandaag bemoedigen met Gods woord. Misschien gaat niet alles zoals je had gehoopt, misschien draag je zorgen of verdriet met je mee, maar vergeet nooit, God is dichtbij en hij laat je nooit alleen. Graag een pokoe de muziek vervaag. Opwekking 548. Regards, random guy. Blessie. Hey, God bless you, bro. And enjoy your song. De groetjes aan familie Strok, Snow, Blinker, Claire en Boyke Twin. Middag, goedemiddag broeder tot Arjan en Sunil Ramdas. Mag ik het lied van Prins Joshua en ook van Ada. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol en ik hou zoveel van je. Jesaja 43 vers 4. Hesdi die zegt, yes, zoals ook in de woestijn, laat God nooit ons hongeren. Helemaal bro. Blijf op de Heer vertrouwen, mensen. Wanneer er uitdagingen als gelovige op uw pad komen, vraag de Heer wat het te betekenen heeft. God wilt u ergens naartoe brengen. God doet geen dingen zomaar. Hij doet dingen met een doel. De Bijbel zegt soms wordt ons geloof gezuiverd. En ons geloof wordt niet gezuiverd op een leuke manier hoor. Vaak genoeg ga je door het vuur. En de zomaar de Bijbel heeft beschreven als aan je gaat door het vuur. Niemand wil door het vuur. Maar het is het best voor jou. Want daarmee wordt je geloof gezuiverd. Net als hoe ze goud zuiveren, toch? Alles dat niet van goud is, verbrand weg. Met andere woorden, wanneer goud door dit vuur heen gaat, is het zuiver, is het puur. Alleen goud, pure goud blijft over. En soms laat God dingen toe in ons leven om ons geloof te zuiveren. Dat je geloof zuiver en oprecht is. Dat je God beter leert kennen. Trouwens, ik heb God beter leren kennen in de meest moeilijke momenten. Ik heb God gezien in de grootste problemen. En het zijn juist die momenten die me sterk hebben gemaakt. Het zijn die momenten die me dichter bij God hebben gebracht.
Het zijn die momenten die me hebben overtuigd dat ik niet alleen ben. Ook al voelt het aan alsof ik alleen ben. En ook al lijkt het alsof ik alleen er doorheen ga. Nou, het zijn precies die momenten die me duidelijk hebben laten zien dat God met me er doorheen gaat. Daarom deel ik David noten, al ga ik door een diepe dal van duisternis. Ergens, met tegi misreef je ergens misapta gado de nangami. A angst der, a twijfel de, maar mijn geloof is meer dan dat. Mijn geloof overtreft die angst, overtreft die twijfel. Waardoor je weet waar je aan toe bent. Er is een tekst, nou we zijn. Wie kan die tekst voor me opsturen, jongen? I'm struck down, but not destroyed. Ergens in die zin. Hè? Ik ben aangevallen, maar niet verloren. Ik ga door het nauw, maar niet wanhopig. Kan iemand me helpen met die tekst? Alsjeblieft, misaptak, dit is de tekst. Dus alsjeblieft. Maak u geen zorgen voor de dag van morgen. Ook morgen zal God u weer geven wat u nodig hebt. Elke dag heeft al genoeg aan zijn eigen problemen. Matthäus 6, vers 34. Groetjes vanuit het werk aan familie Cotin Machard. En aan mijn lieve bestie in Nederland, Sherilyn Leerdam. Hopelijk is Sherilyn afgestemd. Dit is Marjorie Kapel. Menes Kapel. Met Nayudetide. Speciaal voor alle jarigen. Dus nog maar een verjaardag. No? Niemand is jarig vandaag. Ik geloof het niet. Wat voor jarigen moest dit, man?

Ik denk dat ik die tekst heb hoor. Ik denk dat ik die tekst heb, Migosuka tekst. 2 Korinthe 4 vers 9. Laat me het even opzoeken. Oh ja, iemand heeft het al opgestuurd. Bedankt, bedankt. Ja, in het Engels staat geschreven: persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed. Vervolgd, doch niet verlaten, ter aarde geworpen, doch niet verloren. Met andere woorden, soms krijg je een klap in je gezicht van de realiteit. Soms word je onder druk gezet door de zorg van het leven. Maar dan nog is de Heer met je. You are struck down but not destroyed. Met andere woorden, je hebt even een knock-out klap gehad. Maar vindt hij nog bijten. Je bent nog niet vernietigd. Je staat weer op en je vecht terug. De Bijbel zegt: bied weerstand tegen de vijand en hij zal van je.

Ik ga toch even een paar teksten erbij lezen, want het is toch wel een hele hoofdstuk. Ja, dankjewel, zuster Sietje. Vanaf vers 8, ja, 2 Korinthe. Nee, ik heb hier openbaringen voor me. Dus laat me even 2 Korinthe even opzoeken. 2 Korinthe 4, vers, vanaf vers 8. Laat me even checken, hoor. Laat me even checken. Ja, nee, we beginnen vanaf vers 7. Ik lees vanuit, wat voor vertaling? Het boek. Zo, minus af van het boek ook klinkt. Maar goed, laten we hem samen lezen. Maar deze kostbare schat hebben wij in kwetsbaar aardewerk ons lichaam. Iedereen kan zien dat de buitengewone kracht in ons niet van onszelf is, maar van God. Ik lees dat nog een keer. Iedereen kan zien dat de buitengewone kracht in ons niet van onszelf is, maar van God. Met andere woorden, er is een kracht in jou dat niet van jou is. Er woont een bron, of er is een bron in jou aanwezig die jou kracht geeft, die wonderen verricht, die het goddelijke naar boven brengt, maar het komt niet van onszelf, het komt van God. Dat is het werk van de Heilige Geest. Vers 8, wij worden van alle kanten bestookt, maar zitten niet in het nauw. Wij krijgen veel moeilijkheden te verduren, maar worden niet wanhopig. Het doet me denken aan Psalm 91, waar de Bijbel zegt, al vallen er duizenden aan mijn linkerkant en tienduizenden aan mijn rechterkant. Ik vrees geen kwaad, omdat de Heer met me is. Het doet me ook denken aan die andere tekst waar staat geschreven, talrijk zijn de rampen van de rechtvaardigen, maar uit allen redt de Heer hen. En dat valt op hetzelfde neer met deze tekst in 2 Korinthe 4... Vers 7 tot, het is een heel hoofdstuk, maar goed, laten we even verder gaan naar vers 9. Wij worden vervolgd, maar God laat ons niet in de steek. Wij worden neergeslagen, maar staan telkens weer op. Omdat wij dagelijks ons leven voor Jezus inzetten, ervaren wij in ons lichaam het sterven van Jezus. En zo komt het leven van Jezus, in ons tot uiting. Zie je? En zo komt, het leven van Jezus in ons tot uiting. Ik weet, wie nu belt op mijn privé telefoon, terwijl de persoon weet dat ik op het werk zit. We gaan verder met de happy hour, mensen. Dat was een tekst. Ik wil u bemoedigen met 1 Korinthe 4 vers 6 of 7 tot 9. Mag je zelf lezen thuis. Je mag het natuurlijk verder lezen. Het is de bedoeling dat je uiteindelijk de hele Bijbel leest. Maar ja, dat is de tekst waarmee ik u wil bemoedigen vandaag. Dus neem het mee. Luister ernaar of lees het goed. Bestudeer het goed. Het is 8 minuten over 2:30.

Het is nog altijd de Happy Hours live op de radio. U bent tot 2 uur in de gelegenheid om uw getuigenis met ons te delen. Om te bellen en te appen. Middag broeder Leandro, wat prachtig de getuigenissen en de bemoedigingen. Heel blij met Radio Shalom. Het is meer een bijeenkomst van gelovigen. Om te communiceren met elkaar en elkaar vooral te bemoedigen. Niet op te geven en te groeien in geloof. Maar zegen en blessie voor deze radiostation. En de trouwe omroepers en volgers. Ik groet Shomari, Saya, Samik, Saira, Jay Lano en Baby Hadassa. Groetjes van Shawenga. Ja, nou alle eer aan de Heer. Mensen, ik hoop jullie zaterdag te zien. Zaterdag hebben we de grote opendag. En dan verwachten we jullie allemaal hier. U mag uw donatie brengen, de mensen die het werk willen ondersteunen. En een bijdrage willen geven. Broeder van Wakadra, Yahweh van Mengus, Gimi Ingi, Brada Shafiro. Barama Odi Gimiere. Mensen, Ian is niet langer meer van Suriname. Hij heeft gezegd, ik ben van Curaçao. Dus ik weet als u vanmorgen hebt geluisterd naar de Morning Move. Dus als u voortaan in de uitzending hoort, mag u papi en mens met hem praten. Aman, hij verstaat geen Surinaams meer. Ik belde om vanmorgen en hij doet alsof hij me niet hoort. Alsof hij me niet verstaat. Snap nou, like this man zei gewoon een wiki naar Holland dat kom bakken. Dat de biggie draaien de tongen toch. Die man komt naar binnen en zegt hij komt daarbij. Jong, gedraag je. Je bent van Noord. Vanaf maandag gaat u Ian ook horen in de Happy Hours. Ian, moet arkeren, Ian. Ik ga bellen van waaruit ik ben.

Mensen, als jullie die happy hour horen, mogen jullie Ian kwalijk nemen. Jullie mogen hem confronteren, hoor. Want we hebben die afspraak al maanden. Ook wat hij met elkaar vergeet. Hij heeft waarschijnlijk zijn afspraken in Curaçao gelaten. Hij heeft zijn agenda daar gelaten, dus hij vergeet alle die afspraken en dat ding. De Sansa moest doen. Is ergens in het blauw water gelaten. God zegen Brulea, ik ben afgestemd vanuit Nederland. Ja, ja, goedemiddag, welkom. En enjoy the happy hours. Carmen Nelson, die zegt goedemiddag verder, broeder. Ja, ja, goedemiddag. Dit is Gado Yo Biggie van niemand minder dan Abby Yoni. Terwijl u mag bellen appen naar de studio. Mensen, ik ben nu niet te bereiken via mijn privé mobiel. Dus als u wilt bellen, mag u bellen naar de uitzending. Of u appt naar ons WhatsApp nummer. Voel je vrij 422650. Of je doet het via 875-5358. We hebben nog 18 minuten om te bellen en te appen met elkaar. Met andere woorden, je kunt nog binnen 18 minuten groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokoes aanvragen. Ik zit even te denken welke pokoe ik nu, want ik heb verzuimd om eentje in te schrijven. Ik zie eentje van Sinach hier. Is wel een instrumental. Minder op instrumental, hè. Omdat de instrumental, voor mij heeft het geen inhoud. Het heeft, je hoort wel iets, maar het heeft geen boodschap. Die boodschap wordt gezongen, toch? Ik heb, als je alleen maar instrumental hoort, heb je niet echt een boodschap. If je herkent Apoku, dan is het wat anders. Maar als iemand die je nog niet kent luistert. Maar dat is, ik zeg niet dat ze niet goed zijn. Minolop ding. Als ik muziek gebruik om te evangeliseren, moet het een boodschap hebben. Het moet inhoud hebben. Marcus 16 vers 16. Die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloof. Maar die niet zal geloof hebben, zal. Maar van Nederlands is dit zo dan. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Bijbel is gewone taal. Wie kan deze mensen zeggen dat die zinsconstructie niet klopt? Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Het kan aan mij liggen, hoor. Maar naar mijn gevoel klopt die zinsconstructie niet. Geen verwijt naar de persoon die het heeft gestuurd, hoor. Absoluut. Of Radio Idoro. Radio Anugina, a tekst met takje. Ik waardeer dat je je tekst hebt gestuurd. Maar Radio is niet zo. Hij heeft niet zulke lange tenen. Hij voelt zich niet stel op zijn tenen getrapt. Gelukkig niet. Hi, Radio Idoro. Mag ik die van Nathaniel Iba O Iba? Dan zal je alsjeblieft kan appen naar de studio. De mensen die een pokoe aanvragen, alsjeblieft appen naar de studio. Zodat we na 2 uur jullie verzoek kunnen natrekken.

1 Petrus 5 vers 7. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Ja, die is wel duidelijk. 1 Petrus 5 vers 7. Mensen, we hebben nog 16 minuten om samen de happy hours te doen. Let's share the gospel of Jesus Christ. Let's represent his kingdom. That is what we do on this station. Dus voel je vrij om je bijdrage te leveren. Je bent een wonder, je bent een zegen. Je getuigenis is een boodschap. Dus voel je vrij om die met ons te delen. Kan tot 2 uur. De blessings voor de mensen op het werk. De banken, de ministeries, de warungs, de restaurants. De bussen, de trucks, de taxis. Al de hardwerkende mannen en vrouwen. Al de ondernemers. Al de bedrijven. Vooral de bedrijven waar Shalom afgestemd is. Laat gewoon even weten. Laat gewoon even weten. Doe gezellig mee, man. Laat weten van, waar je ons, van waaruit u ons hoort. In het bijzonder als je nooit hebt deelgenomen. Nooit een bericht hebt gestuurd. Wel erg, hoor. Hoe lang luistert u al naar Shalom en je hebt nooit een bericht gestuurd? Is het greedy? Is het shing? Is het trots? Wat is de reden? Is het drukte? Ja, maar ik ben druk zo mijn jari toch? Er moet tenminste een moment zijn waar je een keertje... Laat me een keertje appen, hoor. Of gewoon zeggen van waaruit ik luister. Ja, Norma, het mag natuurlijk. Maar ga je wel vragen om te appen naar de studio? Je mag je verzoek appen naar het mobiele nummer. Zodat we het na 2 uur kunnen natrekken. We krijgen de groetjes vanuit Amsterdam. Clyde Essenboom. Ik ga de blessje toe, brada. En hopelijk geniet je van de uitzending. Het is nog altijd Shalom FM, de 94.5. Waar we eenmaal 24 uur Jezus Christus verhogen. 7 dagen in de week. En van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 doen we de happy hours. Dit is muziek uit eigen bodem. Marlon. De groetjes aan familie Strok, Blinker en Snow. Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn. Dat is Lucas 14 vers 11. Natasha Sheets en Morris afgestemd. Ja, dat wil zeggen Kommerwijnen luistert ook. De groetjes richting Kommerwijnen. Ik moest in het afgelopen weekend daar draaien. Was fijn, hè. En de volgende dag Powaka. Ik zit eraan te denken. Gewoon met mijn gezin 1 keer per maand. Gewoon een district te bezoeken. Meer gewoon om die kinderen ook een beetje... Weet je, make the saps ranang. Maar misschien heeft mijn vader me naar Nikeri gebracht. Albinamigo. Ik ben nooit echt naar het binnenland geweest. Maar ik denk dat vanwege... Ik heb echt zoiets van... Ik mijn pijf voor barki dalagwa binnenland. Beter mij gewoon Miami. Beter mij Spark bij Holland. Ik vind het duur. Maar natuurlijk, ik benijd niemand. Ik zei gisteren nog tegen iemand... De consument... Nee, niet de consument. De ondernemer weet waarom hij een bepaald bedrag vraagt. En hij heeft het recht daarop. Jij als consument, je laat het liggen of je neemt het. Je hoeft niet te staan klagen. Ik vind een lobas aan als aan dier. Ik van mij liep. Ik heb echt zoiets van, nee, dat hoef ik het niet. Tewan die met mij die plane of helikopter misafregen wat op zich. Kan je een shout-out zeggen voor Jacqueline? Jacqueline, je krijgt de shout-out. Alleen weet ik niet van wie, hoor. Ik zie een punt. Maar in elk geval, Jacqueline, je krijgt de shout-out live vanuit de happy hours. Welke pokoe bedoel je, Fredio? Deze, no?

Iba O Iba, Comfort Sister Donsela. Ja, genoteerd. Ik hoop dat we het in het systeem hebben, Donsela. Maar we gaan het voor je checken. Bedankt voor je medewerking en je participatie.

Amen, Brother Leandro. Ya efa yepi no conti de hor fasti o contamara. Efa no contamara ho fasti o contra tamara. Efa no contra op tamara, hor fasti o contra wiki. Masab wansani, God is nooit te laat. En God gaat je niet beschaamd laten uitkomen. Hij is niet een vader die zijn zoon of zijn dochter negeert. Wij als vader of moeder zouden niet eens onopopot dof zitten op je actie hebben. Abo de wasan, je hebt een kind en je kind schreeuwt om hulp. Je kind zit vast in een put of er zit, je kind zit in gevaar. Dat je pchinge kari hebt, dat je lukt gewoon dat je met curie. Of dat je lukt denkt, oh je hebt het zelf gezocht. Nee, dan ben je geen goede vader of moeder. Want een vader of moeder, je taak is om te beschermen en op te voeden. Dus je gaat altijd inspringen of je gaat altijd iets doen. En je gaat altijd, je bent altijd op je hoede ten aanzien van je kinderen. Denk je dat onze hemelse God, denk je dat we beter zijn dan hem? Denk je dat we alerter zijn dan hem? Als jij al zoveel in staat bent voor je kinderen. Als jij in staat bent om op de brest te staan voor je kind. Je kind te beschermen. Denk je dat God niet hetzelfde zou doen? Veel beter dan wij kunnen. Dus als ik als vader de goede intenties heb met mijn kinderen, des te meer heeft God dat. En ik ben niet beter dan hem. Hij is een betere vader voor mij dan ik ben voor mijn kinderen. Eigenlijk ben ik steeds betere vader dankzij hem. Lord, you know my time. The blessings for Bernice. Seasons of breakthrough. Ma ini afosi presi akoni dik moto fugado emek sma e libi wan kring libi moro fara a emeki tak ding e proberi fu hori vrede ding abi switi maniri ding e arki sang trawa e taki ding abi furu sari ati nanga trawang ding e du bufuru de e du furu bung deno e teki song sma sei en deno e teki den sani leki fadende. Desma di echari vrede kona trawa mindri. Esa ini vrede. En sai ini vrede. En afroktu fu ing na wang libi di bung ini gado ai. Jacobus 3 vers 17 tot 18. Dus we taksara na tongo na straat ja, maar als je het moet lezen jong. Als je het moet lezen, dan gaat het niet zo vlot. Althans nog niet. Maar ook go. Ik begin nu ook de Sranantongo tekst, bijbelteksten, te posten op de page van Shalom. Dus als je Shalom nog niet hebt, nog niet volg. We zijn ook op Facebook, dus je mag ons daar liken en ons daar volgen. Voor het programma Overzicht. Voor de

6 minuten voor 2. Ja, ik hou de gaten in de, ik hou de tijd in de gaten. Wat me gisteren is overkomen mag niet meer gebeuren. Dus ik hou mijn tijd in de gaten. Het is 6 minuten voor 1, voor 2, sorry. Om 2 uur gaan we naar de reclamebreak. En daarna de pokoes.

0: Het evangelie naar Matthäus 6 vers 34. Dus Matthäus 6 vers 34. Maak u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
1: We're gonna do this in Swahili.
0: Weet u, misschien zit u nu met een heleboel vragen. U zit overhoop met een heleboel gedachtes. Eigenlijk zit u verwikkeld met een heleboel gedachtes. Er gaat heel wat in u om. Eigenlijk ben je een beetje radeloos wat je moet doen. Je weet niet precies waar je moet beginnen. Je weet niet precies waar je staat en waar je naartoe moet. Je voelt je een beetje verdwaald. Weet je, mijn tip voor u is, ga bij de Heren. Neem even, trek uzelf even terug. Stop even met alle activiteiten. Sluit dat huis even op of sluit die kamer even op. En heb een moment met God. Ga het met God bespreken. Weet je, soms is het niet dat we worden, dat we met een heleboel zitten. Soms is het gewoon dat we te lang zijn weggebleven van Gods nabijheid. We zijn te lang weggebleven van Gods intimiteit. Soms is het gewoon gebrek aan intimiteit met God. Gebrek aan gemeenschap met God. Die rust en die vrede heb je weer nodig in je hart. Omdat problemen er altijd zullen zijn. Strijd zal er altijd zijn. En bovendien is die duivel elke dag bezig. En hij zit elke dag op de loer om je aan te vallen. Dus we hebben die rust nodig. We hebben dat geloof nodig. Die zekerheid dat hij met ons is. En dat is vaak genoeg vergeten we dat. Omdat we, weet je, we zijn met een heleboel bezig.

0: stel jezelf open, kom tot rust. Trek jezelf even terug. Leg die irritatie, leg die boosheid, leg het verdriet, leg die pijn neer aan zijn voeten. Zodat je weer nieuwe kracht mag hebben om verder te gaan. Dat je een nieuwe blijdschap mag ontvangen. Vreugde en blijdschap is een vrucht van de geest, hè. Dus als je niet meer kan lachen en je blijdschap is zoek, wil zeggen dat ergens het vlees de overhand heeft. Maar het is de bedoeling dat je laat leiden door de geest. Dus die blijdschap hoort in je leven met Christus. Je nog kan de volgeling voor Jezus dat je wraak hier deed. Of hier deed je zwijfensie. De man moet dat je zwijfensie lekker aan het dingen. Hier deed je iemand verlangen. De hele dag ben je geïrriteerd. De hele dag ben je gestrest. De hele dag heb je haast. Nee, iets klopt niet. Kom tot rust. God is een God van rust. Dus laten we bij de Heer gaan. Leg alles neer. Alles dat jou irriteert. Alles dat jou onder druk zet. Alles dat jou, weet je, het leven moeilijk maakt. Want waar de geest van God is, daar is vrijheid. Zie, ik heb bijna die fout weer gemaakt. Want ik keek naar een verkeerde ding. Maar goed, we gaan zo meteen eruit, mensen. Het is bijna 2 uur, dus ik moet formeel groeten afsluiten. Ik wil nogmaals alle jarigen feliciteren. Ik heb geen melding gehad van jarigen. Maar in elk geval de felicitaties voor al de mensen die wat te vieren hebben. De anniversary is, God bless you. We gaan eruit, mensen. Ik moet groeten. Ik wil de bellers, de appers bedanken. Dankjewel voor jouw bijdrage. Dankjewel voor je participatie. Dankjewel voor het feit dat je de happy hours met ons hebt willen doen. We gaan naar de tweede helft en dat zijn de pokoes. Dus je blijft hangen. We beginnen eerst met de verplichtingen. En dan mag je gaan genieten van al de aangevraagde songs. Enjoy it! Ik heb sowieso genoten. En voor mij was het een voorrecht om u te dienen op deze woensdag van 2 september. Bedankt voor uw bijdrage en aanwezigheid. En blijf gewoon afgestemd en geniet nog van de radio via de FM 945 of www.shalomsuriname.com. Goed, dat was het weer. Ik ben Leandro Martensuigno. Tot zover deze aflevering van de Happy Hours. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Halleluja. Het is 2 uur.
2: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Right Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Right Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
3: Zranazani, Naskip, Naviu.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
5: De nieuwste parbode ligt nu in de winkel. In haar kofferverhaal onderzoekt parbode de status van ons gebouwd erfgoed. Dit gaat ten onder aan sloop, brand, verwaarlozing en nieuwbouw. En dat terwijl er miljoenen dollars worden geleend om onze panden te herstellen. Heeft het allemaal nog wel zin? Verder in het magazine. Parbode kocht groenten op de markt en liet die testen in het lab op pesticiden. De uitkomst is verrassend. We besteden aandacht aan de kansen op een olieramp, HIV en mentale gezondheid met een reconstructie van de fatale nacht in Kommerwijnen. Hoe kon dat gebeuren? Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.nl.

0: www.arbode.com en volg ons op Facebook.
1: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom, op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
2: Deel is uw prepaid voordeel. Na 5 betaalde sms'jes krijg je de volgende 100 gratis. Deel is uw. Keeping us in touch.
3: Mipot mi radio na Shalom. Mip begunung unok prefur pure dape. No sana a problem.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: 베이니논
1: Connected now also affordable for you.
2: Yeah, yeah.
1: Connected now Roku. Met TV's your business pakketten zijn alle klanten fresh and online.
2: Keep it human touch.
1: Connected now Skoro. Online plus Larry is lobby.
2: Connected all I say. Enjoy affordable connectivity.
1: Still the most affordable. TV's your keeping us in touch.
3: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen. Precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom lang.

0: of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers. Mmm.
1: Zranazani. Naskip. Naviu.
2: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
3: Let the fire fall.
4: World Revival Fire Conference. Ben Arthur Dissels van gemeenteheid Zuideraarde. En wij willen u van harte uitnodigen voor deze World Revival Conference dat gehouden zal worden aan de Verlengde Keizerstraat, nummer 61 tot en met 63. Het zal zijn in het pand van Stichting De Mantel. Dit is onze eerste World Revival Fire Conferentie in Suriname. En we willen daarbij of hierbij de leiders en de voorgangers uitnodigen van de verschillende gemeenten om bemoedigd te worden, geïnspireerd te worden en aangemoedigd te worden tot gebed in verwachting op de grote beweging dat God momenteel geeft overal in de wereld en ook zal doen in Suriname. Ik wil u uitnodigen om daarom aanwezig te zijn 4 en 5 september, Verlengde Keizerstraat nummer 61 tot en met 63 in het gebouw van Stichting De Mantel. We hopen u daar te mogen verwelkomen. God zegen.
5: It's summer and the barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
1: Zranazani, Naskip, Naviu.
6: Wil jij binnenkort je eigen kleding maken? Dan hoef je echt maar naar 1 adres. Kerpalani heeft naaimachines voor zowel de beginnende als doorgewinterde modist. Laat je creativiteit de vrije loop met allerhande tools en fournituren. Zoals knopen, ritsen, naalden, garen en scharen. En met een collectie stoffen van elke gewenste kwaliteit maak jij van jouw ontwerp ware couture. En je bespaart er een hoop geld mee. Dus wil je binnenkort zelf aan de slag? Dan ga jij naar Kerpalani. Kerpalani. Safe and enjoy.
7: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, Shalom.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

back to the 80s. My man Toby. Huh. Event. Huh.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
6: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
7: Zranazani, Naskip, Navio.
8: Telesur Fiber. Telesur Fiber. Are you ready for the new normal?
9: Boy, mi clara oso. Mala sa opo price. Dus aan de chat kost mala? Maar mijn zoeken kwaliteit toch?
10: Hé hey broer, no stress you a day, ino jere. Historex abuan nieuw verfi. Verfi.
9: Hè? Huh?
10: Verfi.
9: Verfi? Dat zei dat hij.
10: Verfi. Na jere, ino jere. Dofi dofu. Toelies mi tegi, ba. Verfi. Na aan nieuw merk toch? En na verfi disi. Giu na voordelig tori ja. Ama op waterbasis, acrylatex, mat, nange zijde glans. Voordelig tori, voor alfa je opbouw. Dus, if me bede you. Me bo ver van a ver fiar. Verfi, by Historex.
5: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang.

0: Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Samen zuinig. Water voor iedereen. Ook carwashes en grootverbruikers van water hebben een belangrijke verantwoordelijkheid. Beperk het gebruik van drinkwater waar mogelijk. Voorkom verspilling en maak gebruik van waterbesparende oplossingen. Water is kostbaar, zeker in tijden van droogte. Laten we er samen verantwoord mee omgaan. Samen zuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.

Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with Doppel's ketchup.
1: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Na Skip, ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip, elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip, altijd vers.
3: Zranazani. Naskip, Navio.
4: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
5: Deel is uw prepaid voordeel. Na 5 betaalde sms'jes krijg je de volgende 100 gratis. Deel is uur, keeping us in touch.
6: It's summer en de Barkie deal is back. Ja, je hoort het goed. Voor een Barkie krijg je 1 piece chicken, fries en saus. Zoals het moet.
3: Zranazani, Naskip, Navio.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Hallo Happy Kids! Goed opgestaan vandaag? Ik ben weer blij met jullie te zijn. Laten we God danken hiervoor. Vader in de hemel, u bent een lieve God. Een God die van ons houdt. En elke dag weer helpt u ons of het nog goed gaat of wanneer het minder goed gaat. Wij mogen weten dat u voor ons bent en daarvoor danken wij u. Amen. Zo, Happy Kids. Ik kijk uit naar die zuster hoor, die gisteren en eergisteren hier langs de straat liep. Ja, die zuster, die kan mooi zingen. Laten we even wachten. Happy Kids, misschien is die zuster een zangjuf, no? Misschien geeft ze ook zangles op school. Wacht, ik hoor het al. Luister.

I Epic Kids. Μόνο, you know, της Alfred Weber. I miss him. Miss him, he destroys the rook less of an EBK school. No? Waarschijnlijk wel hoor. Maar, oké. Okay. Over school gesproken, Happy Kids. We zijn benieuwd of Duffy daadwerkelijk naar school zal gaan. Nadat de vrouw van de zendeling dat aan hem had gevraagd. Het dienstmeisje dat Duffy naar mevrouw thuis bracht, zou vast ook wel benieuwd zijn, hè? Want ze had niet zoveel hoop voor Duffy. Want Duffy vertelde aan de vrouw van de zendeling dat hij ondeugend was en dat de schoolmeester hem niet wilde hebben in de klas. Hij had ook gezegd aan de vrouw van de zendeling dat hij geen goede kleren had om aan te trekken om naar school te gaan. Happy Kids, de schoolbel gaat. Nee, Happy Kids, is geen ijswagen, is een schoolbel.

En later gaat die ijsmaal langs. Maar nu niet. Laten we even kijken of Doffy naar school gaat. Oh, heb ik eens. Kijk, kijk, de vrouw van de zendeling. Ze zoekt en kijkt of ze Doffy op school zag. Maar hoe ze ook keek. Hoe ze ook keek en keek. Ze zag Doffy niet. Ze loopt hier en daar en overal. Oeps! Bijna struikelde ze. Kijk niet waar ze loopt. Ze heeft al die aandacht voor Doffy, heb ik eens. Maar wat is Doffy toch? Hij had zo hard beloofd. En nu was hij toch niet gekomen. Ai, baya Doffy. Mevrouw was erg teleurgesteld. Ze was droevig. Toen besloot ze om de moeder van Doffy een bezoekje te brengen. Jullie weten toch nog wat het dienstmeisje zei toen over Bertha, de moeder van Doffy? Het dienstmeisje zei dat Bertha een slecht mens was. Maar de vrouw van de zendeling was niet bang voor Bertha hoor. Ze had alleen oog voor Doffy. Ze denkt alleen aan Doffy. Ze moest en zal Doffy ontmoeten. Ze ging snel naar huis en vroeg haar dienstmeisje waar Bertha, de moeder van Doffy, woonde. Het dienstmeisje zei: daar mevrouw, daar bij die boom gaat u links en weer recht door. En weer rechts en weer links, dan verderop, net om die hoek. Gaat u even terug een paar stappen en dan vindt u het huis van mevrouw Bertha. Vlak hier is het niet. Moet ik u met u meelopen, mevrouw? Zei dat dienstmeisje. Nee, misschien, ik vind het wel. En daar ging ze hoor, happy kids, op stap naar Bertha, de moeder van Doffy. Ja, dat is die boom. Links en weer rechtdoor. Dan weer rechts en weer links. Dan verderop, net om de hoek. Een paar stappen terug. Eindelijk kwam mevrouw bij Bertha, de moeder van Doffy. En ze was naast een koolpot. Nee, is geen pot met kool. Vroeger hadden die mensen geen gasfornuis, maar een pot waarin ze houtskool deden. Jullie weten toch, houtskool, dat zwart ding welke wordt gebruikt om te barbecuen. Net zo'n barbecue set, maar het wordt dan een koolpot genoemd. Met het houtskool wordt een vuurtje gemaakt en daarop wordt het gekookt. De kookpot was meestal op de grond en ook bij Bertha was dat zo. Bertha zat naast de koolpot te eten. Ze at rijst met de hand uit een kalabas, een krabassie. Weet je nog dat hij zei dat ze arm waren? Dus ze hadden geen borden en lepels, maar een krabassie, een kalabas. Een kalabas is een grote ronde vrucht met een harde schil. Als je de vrucht in twee snijdt en de schil laat drogen, dan krijg je als het ware twee kommetjes, welke je als bord kan gebruiken, maar ook als kan, als schep. Dus het is een heel handig ding van vroeger. Dus als je geen borden en lepels hebt en kan, dan is het geen probleem. De vrouw van de zendeling keek goed naar Bertha. Ze was nog op een afstand en bleef even staan. Bertha was ongeveer 28 jaar oud. Je kon zien dat ze veel geleden had. Dat ze vaak ziek was en geen goed leven had. Maar toen ze jonger was, moest ze zeker een mooi meisje zijn geweest. Naast haar zat een meisje van ongeveer 6 jaar. Een mooi kind. Dat was haar dochtertje Jetje. Jetje, dat zusje van Doffy. Doffy zei toch dat alleen zijn zus van hem hield? Ja, Jetje. Doffy was aan het spelen toen hij mevrouw zag. Maar hij ging dan gelijk naar haar toe, groette haar beleefd en bracht haar toe naar zijn moeder en zusje. Zonder op te staan, zei Doffy's moeder: odie, odie, mevrouw. Daarna duwde ze een bankje naar mevrouw toe en vroeg haar te gaan zitten. Vrouw, begon zij, u komt natuurlijk vragen waarom Doffy niet naar school is gegaan. Hij had het u beloofd, hè? Maar het kan niet. We zijn arme mensen. Wina potisma. Had Doffy dat niet aan u verteld? Hij heeft geen tijd voor die dingen, want hij moet helpen om te verkopen. Straks zal hij toch hard moeten werken om te eten op tafel te zetten. Waarom zou hij dan nu naar school gaan? Bovendien, vrouw, hij heeft geen schoolkleren. Een nabikrozie. En daarom laat ik hem thuis. Dit alles vertelde Bertha
de moeder van Doffy en de vrouw van de zendeling. Na dit alles gehoord te hebben, ging de vrouw van de zendeling naar huis. Na een paar dagen kwam mevrouw weer het erf op. Onder haar arm had ze een pakje. Bertha keek er nieuwsgierig naar. Was dat voor hen? En wat zou erin zitten? Doffy kwam erbij staan en groette beleefd. Odi, odi, mevrouw. Mevrouw gaf hem een hand en begon vriendelijk met hem te praten over school. En uit pratende maakte ze het pakje open. Wat ze meegebracht had, een keurig pakje, een paar schoenen en een pet voor de zon. Trek dat nu eens aan, dan kijken we of het je past. Dat hoefde ze geen twee keer te zeggen. Snel, snel had hij het nieuwe pak aan. Als soldaat stond hij in de houding en salueerde voor mevrouw. Hij straalde van blijdschap. De schoenen waren hem wel wat te groot, abioi. Maar daar kon hij in groeien, geen probleem. Het pakje stond hem prachtig. Het is voor school, zei de vrouw van een zendeling. Ik verwacht je morgenochtend hoor, op school. Kan ik op je rekenen? Ja, mevrouw, antwoordde Duffy beleefd. Heb ik iets herinner u de tekst van gisteren? Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat ge elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Met andere woorden, God zegt, ik geef jullie de opdracht om net zoveel van elkaar te houden als dat ik van jullie houd. Nogmaals, Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod, dat ge elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Met andere woorden, God zegt, ik geef jullie de opdracht om net zoveel van elkaar te houden als dat ik van jullie hou. Daarover gaat het lied ook, heb ik eens aan het begin en het einde van de vertelling. Heb ik iets als jullie weer weten of Doffy met het nieuw pakje en de nieuwe schoenen de school zal bezoeken? Luister dan morgen weer en vertel ook aan je vrienden en vriendinnetjes om mee te luisteren. Bye bye, heb ik iets.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 6:00.
1: Luister elke woensdagavond naar Weekly Revelation met David Hira. Van 6:00 tot 6:30 in de avond live via de FM 945. Shalom Daily Inspiration, Not Just Radio. Dit programma wordt gesponsord door Hira's Business Center te Saramaka, Groningen.
2: My blessings big, yes, plus size.
3: God zegen, geliefde luisteraars. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus. En ik heet u van harte welkom op dit programma bij Weekly Revelations met David Hira. Ik ben broeder David Hira, verbonden aan gemeente Revival Center Ministries. En het is vandaag wederom een voorrecht om u te mogen bemoedigen uit het woord van de Heer. Amen. Als we erbiddig zijn, laten we bidden. Vader, ik dank u, mijn God, Heer, deze dag, Heer. Ik leg deze dag in uw handen. En ik bid, mijn Heer, mijn God, Heer, Vader, Heer, dat u tot ons spreekt, Heer. Vader, Heer, open. Geef ons geopende ogen des hartes, Heer, om uw recht te kennen, mijn God, Heer. En Vader, Heer, dat wij mogen horen, Heer, wat u te zeggen hebt tot ons. Ik bid, Heer, deze dag, Heer, en ik bestraf elke afleiding, elke vorm van afleiding. Ik bestraf en ik vernietig het vandaag in de machtige naam van Jezus Christus. Amen. En amen. Zo, geliefde luisteraars, ik groet nogmaals in de naam van Jezus en ik geloof dat het u wel gaat. Amen. Zoals de Bijbel zegt, dat gij in goede gezondheid zijt en gij voorspoedig zijt, dat het uw ziel wel gaat en dat het u in alle opzichten, amen, in alle opzichten, iemand zegt met mij, in alle opzichten dat het me goed gaat. Amen. Ik wil vandaag met u lezen uit Johannes 4. Het gesprek met de Samaritaanse vrouw, Johannes 4. Als u Bijbel openslaat naar Johannes 4, vers 7, zullen we daaruit lezen. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zeide tot hem, hoe kunt gij als Jood van mij een Samaritaanse vrouw te drinken vragen? Want Joden gaan niet om met Samaritanen. Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt, geef mee te drinken, gij zou het hem gevraagd hebben en hij zou u levend water hebben gegeven. Zij zei tot hem, Heere, gij hebt geen emmer en de put is diep. Hoe komt gij dan aan het levend water? Zijt gij soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven en zelf eruit gedronken heeft, met zijn zonen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zeide tot haar, ieder die van dit water drinkt zal weder dorst krijgen. Maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt en eeuwig leven. De vrouw zeide tot hem, Heere, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. Tot zover het schriftgedeelte. Geliefde, ik wil vandaag u bemoedigen uit het woord van de Heer, dat de Heer ons wil verfrissen. Dat u uw seizoen van verfrissing, dat u het niet zal missen. Amen. Dat het seizoen van verfrissing dat er nu is, dat waarin de Heer ons leidt, want de Heer leidt zijn volk in een seizoen dat hij ons zal verfrissen, ons zal bemoedigen. Ik geloof dat promotie komt voor elk een die van de Heer verwacht en die dorstig is naar de Heer. En dat de Heer nieuwe dingen bezig is te doen in zijn huis. We zien het verhaal hier van die vrouw, die Samaritaanse vrouw. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten en Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren naar de stad gegaan om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tot hem, hoe kunt gij als Jood van mij, een Samaritaanse vrouw, te drinken vragen? Deze vrouw, ze kreeg een ontmoeting met de Heer en ze werd verfrist. Haar leven was niet meer hetzelfde. Wanneer er verfrissing komt vanuit

0: wanneer de Heer ons verfrist, ons leven, de Bijbel zegt van, wie op de Heer verwacht, put een nieuwe kracht. Amen. En zij gaan op als op vleugels van arend. Zij, snap je, zij rennen en worden niet moe. En wil zeggen van, die tijd van vermoeidheid, die tijd van waar we struggelden, die tijd is dan voorbij. Want nu is een nieuwe tijd dat de Heer ons bezig is te verfrissen. Het woord voor dit seizoen is dat God zijn volk leidt in een plek van verfrissing. God leidt zijn volk in een plek van meer. God geeft ons ruimte. We kennen het verhaal van Isaac dat hij een bron groef. En niemand graaft een bron zomaar. Je graaft een bron om ook zelf van die bron te drinken. Je graaft een bron om water, om leven. En hij groef een bron en men twistte met hem. En hij groef weer een bron en hij riep die eerste bron. Riep hij Ezek. Betekende twist of ruzie. En hij gaat naar een andere bron. En hij noemt die bron Sitna. Sitna wil zeggen tegenstand. En dwars door alles heen graaft hij een andere bron. En die bron noemt hij Rehoboth, want de Heer heeft hem ruimte gegeven. Amen. En ik wil vandaag u een beetje bemoedigen, geliefde. Amen. Dat de Heer bezig is zijn volk te verfrissen. Deze vrouw kon de seizoen van verfrissing kon ze missen. Nummer 1, ze was een Samaritaan. En Joden gaan niet om met Samaritanen. En toch kon de Heer Jezus deze vrouw vinden. Soms ben je misschien iemand die... Je bent in een bepaalde kring. En de Heer komt helemaal in die kring, komt hij je weghalen. En hij komt je vanuit daar zegenen. De Bijbel zegt, er was een profeet, Amos. En Amos was gewoon een herdersjongen. En de Heer nam hem achter die schapen. En hij bracht hem naar voren. En hij maakte hem tot dienstknecht van de Heer. We zien het ook bij David, dat David achterin was bij die schapen. En Samuel kwam naar het huis van David en David was daar niet. En Samuel zei, ik zal niet, we gaan niet eten, we gaan niet zitten, alvorens deze jonge man is gekomen. Laat me je dit zeggen, geliefde. Wanneer de Heer u wil zegenen, dan maakt niet uit waar u bent. De ogen des Heeren gaan rond. De ogen des Heeren gaan over de gehele wereld rond. De Heer weet waar u bent. De Heer kent die staat van u. De Heer kent die status van u. De Heer kent alles van u. Amen. Maakt niet uit waar u bent. De ogen van de Heer zijn over zij die de Heer vrezen. Halleluja. Deze vrouw was een Samaritaanse vrouw. En de genade van God. Ze was nog niet op haar plek. Amen. Ze was niet een rechtvaardige vrouw. Maar de genade van God zag daar. Hij zag die vrouw. Hij zag iemand daar. De Heer zag iemand van waarde daar. Amen. Laat me u zeggen, geliefde. De Heer kent onze waarde. Amen. Misschien ziet u uw eigen waarde niet. Maar de Heer ziet de waarde van één persoon. De Heer ziet die waarde van één ziel. De Bijbel zegt, als iemand 100 schapen heeft en eentje gaat verloren, dan laat hij die 99. Amen. En ik geloof dat dit uw seizoen is, dat de Heer 99 anderen gaat overslaan om u te komen zoeken. Amen. De Heer komt u zoeken, want de Heer wil ons in dit seizoen wil hij ons verfrissen. Hij wil ons bemoedigen. Hij wil ons sterken. Hij wil ons zegenen. Amen. De Heer wil u zegenen. De Heer wil uw leven oprichten. Ik wil u zeggen, geliefde, de Heer gaat een hele ommekeer brengen in uw leven. Een hele ommekeer. Deze vrouw was een Samaritaanse vrouw. Ze was een verstotene. Amen. Ze was alle vrouw. Je weet, met die vrouwen die werden aan een kant gezet in bepaalde culturen. En we zien het nog steeds in bepaalde culturen en bepaalde gemeenschappen. En de Heer kwam tot daar zo, bij die put. Hij kwam op dat tijdstip en op dat uur waarbij hij wist dat zo'n vrouw zou komen om water te putten. En hij wist dat hij die vrouw het leven zou zegenen en dat die vrouw veranderd zou worden. En hij zou het verfrissen. De Bijbel zegt van, maar wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt en eeuwig leven. En die vrouw zei tegen hem, Heer, geef mij dat water. Amen. En het is altijd zo, wanneer de Heer ons wil zegenen, dat er verschillende factoren spelen die dat de vijand doet om het tegen te houden. Dat hij die zegen van de Heer voor uw leven, hij wil het saboteren. Amen. We zien hier dat die vrouw kwam naar die bron om te drinken. Ze kwam om de dorst te lessen. Ze kwam om verzadigd te worden van dat water. Maar die verzadiging zou niet komen. De Heer Jezus zei tegen haar dat indien gij wist van de gave Gods en wie het is die tot u zegt, geef mij te drinken, gij zou het hem gevraagd hebben. En hij zou u levend water hebben gegeven. En het is de wil van God dat hij ons in dit seizoen verfrist en ons levend water geeft. Ik geloof, geliefde, met geheel mijn hart dat het ons seizoen is dat de Heer ons wil verfrissen. Het is een seizoen dat de Heer ons levend water wil geven. Amen. Het is een seizoen dat elk dorre land, elke droge plek in uw leven, dat het wordt verfrist, dat het wordt elke droge plek in uw leven, dat de Heer het zal maken tot een fontein, dat de Heer het zal maken tot waterbronnen. Het volk van God ging naar een plek in de woestijn en ze kwamen naar een plek Mara, want ze zagen het water, maar ze konden het niet drinken. Maar de Heer liet ze niet bij Mara. Soms kunt u door een plek gaan in het leven, een plek van bitterheid. U kunt door een plek gaan van teleurstelling, maar de Heer laat u niet daar. Deze vrouw ging, werd steeds teleurgesteld. De Bijbel zegt, ze heeft 5 mannen gehad. En ook de man die ze nu heeft, was haar man niet. En ze ging door een tijd van teleurstelling. Maar de Heer was daar om haar te zegenen. Maakt niet uit door welke periode u heen gaat in uw leven, geliefde. Ik proclameer vandaag over uw leven dat de Heer u zal verfrissen. Dat gij gaat door een tijd van verfrissing. Een tijd van bemoediging. Dat gij gaat door een tijd waar de Heer met u zal staan. De Bijbel zegt, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En dan zegt hij verder, hij doet mij neerliggen in grassige weiden. Hij brengt mij naar rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Amen. Hij verkwikt uw ziel. En dat we door een tijd van verfrissing, een tijd van verkwikking gaan. Amen. Dat het water, het woord van God, het zal worden tot een fontein in ons leven. Heel vaak is het woord van God in ons leven en we weten het niet. En we geloven het niet. Totdat de Heer komt en hij begint het woord van de Heer te schudden. Elke situatie waardoor u heen gaat, gaat u niet zomaar heen. Want God doet alle dingen medewerken ten goede voor hem die God lief hebben. En die volgens zijn voornemen geroepen en zijn. Dat wil zeggen, waardoor u ook heen gaat. U kunt gaan door een tijd van teleurstelling. Door een tijd van waar je denkt dat je kapot bent of ontmoedig bent. En vlak daar gaat de Heer komen en hij gaat u in de staat waarin u zich bevindt, kan de Heer u komen zegenen. De Bijbel zegt dat Abraham, hij was niet meer, hij kon geen kind op zichzelf meer maken. En de Heer bezocht Abraham en gaf hem nieuwe kracht. Amen. Ik proclameer vandaag over u dat de Heer u zal bezoeken. Hij zal u nieuwe kracht geven en dat wanneer de Heer met u bezig is, dat niemand de beweging van de Heer zal kunnen tegenhouden. Die vrouw hier in Johannes 4, ze had een aantal, er waren een aantal dingen in haar leven die haar disqualificeerden voor een beweging van God. Nummer 1, ze was een zondaar. En ik wil u vandaag zeggen, geliefde, en ik wil u ook bemoedigen. In mijn eigen leven, ik was vaak ging ik naar diensten en zo toen ik jonger was. En in mijn eigen leven ervoer ik dat terwijl mijn leven niet in orde is met de Heer, dat de Heer me toch bemoedigde. Dat de Heer me toch kwam visiteren. Dat de Heer waar ik ook was, dat de Heer daar kwam. En de Heer me altijd bemoedigde. Amen. Door zijn woord, soms door persoonlijke profetie. En soms, snap je, je hebt bepaalde gedachten in je leven. En de Heer komt en je hoort naar het woord van de Heer. En je ontvangt van de Heer. Amen. Ik hoefde niet perfect te zijn. Ik zag daar dat ik niet perfect hoefde te zijn voor de Heer. Om me te bemoedigen, om me te verfrissen, om me te brengen. Snap je? In lijn met zijn woord. En de goedheid van God brengt ons tot boetvaardigheid. Deze vrouw, ze was een zondares. Deze vrouw, ze was een Samaritaan. Joden gingen niet om met Samaritanen. Ze was een verstotene in haar eigen omgeving. Ze had geen man. Er waren zoveel dingen in het leven van deze vrouw. Waar mensen er zouden disqualificeren voor een beweging van God. En de Heer Jezus disqualificeerde er niet. Maar de Heer Jezus kwam en hij bracht bezoeking. Ik wil u vandaag bemoedigen, geliefde. Dat de Heer uw leven zal bezoeken. Amen. Dat de Heer u niet zo zal laten. Maar dat uw tijd voor verkwikking, dat uw tijd voor verfrissing is aanstonds. Amen. Isaac, hij groef een bron en men had ruzie over die bron. En hij noemde het Isaac en hij ging vandaar, ging hij en hij groef een andere bron. En ook over die was er twist en ruzie. De Bijbel zegt, er was tegenstand. En dan ging hij en hij groef een andere bron. En daar vond hij levend water. Daar kon hij zich verfrissen. Amen. Deze vrouw hier in Johannes 4, ze ging van die ene man naar die andere man. Van die vijfde man ging ze naar die zesde man, totdat ze Christus ontmoeten. Ik geloof, geliefde, we hebben veel dingen geprobeerd. Er zijn mensen die dingen hebben geprobeerd in hun leven. Amen. Maar als u tot Christus komt, dat gaat het water, gaat worden tot een fontein. Amen. Dat niet alleen ten eeuwig leven springt. Amen. Maar ook hier op aarde dat de Heer uw leven zal veranderen. We zien dat die vrouw, ze ging naar de stad en ze begon te prediken over de Heer Jezus, over wat de Heer gedaan had. Ze begon een getuigenis te hebben. En ik wil u zeggen, wanneer iemand een getuigenis heeft, er is kracht in uw getuigenis. Er is overwinning in uw getuigenis. Ik wil u zeggen, geliefde, dat u uw mond niet dicht houdt in dit seizoen. Maar dat u zal spreken over de goedheid van de Heer. De Bijbel zegt, ik zal niet sterven, maar ik zal leven. En ik zal de daden des Heeren verkondigen. Waarom zouden we niet sterven? Zodat wij kunnen de daden des Heren kunnen verkondigen, zodat we iemand kunnen bemoedigen, zodat we tot verfrissing kunnen zijn voor andere geliefden. Amen. De Heer Jezus kwam tot haar en hij koos eruit. Ik wil u vandaag bemoedigen, geliefde, dat u iemand zal uitkiezen zoals de Heer u verkwikt heeft, dat u anderen zal verkwikken. De Bijbel zegt dat de zegenende ziel wordt overvloedig verkwikt. Dat wil zeggen van, hij die anderen zegent, hij die anderen bemoedigt, hij die aan anderen geeft, aan hem zal de Heer geven. Amen. Ik geloof dat in dit seizoen dat de Heer ons niet zal laten. Amen. Ik geloof in dit seizoen dat de Heer ons overvloedig zal verkwikken, overvloedig zal verfrissen. Amen. De Heer wil een overvloedige verfrissing voor zijn volk. Het woord van God zegt dat die vrouw kwam daar om te drinken. En de Heer zei tegen haar, indien gij wist van de gave Gods. Indien gij wist wie het is die tot u sprak. Indien gij wist, indien gij de Heer kent. Velen van ons kennen de Heer niet in zijn grote overvloed. Wij kennen de Heer gewoon als van de Heer kan dingen doen, kleine dingen. Ik wil u zeggen, God, de Bijbel zegt, de rechterhand des Heren doet machtige daden. Amen, de rechterhand des Heren doet grote dingen. Toen de Heer Egypte ondersteboven sloeg, omdat hij de Israëlieten bevrijdde uit de handen van Farao, dan waren die grote daden, wereldwijd werden ze bekend. Amen, wereldwijd. Halleluja. Ik proclameer over iemands leven dat de Heer, dat dingen die de Heer zal doen in uw leven, dat het wereldwijd mag gaan en dat mensen mogen horen van de grote dingen die de Heer heeft gedaan in uw leven. Amen. De Heer verfriste deze vrouw. Waarom? Er was een honger, er was een dorst. In vers 15, de vrouw zeide tot hem, Heer, geef mij dit water, opdat ik geen dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. Amen. We zien dat er twee dingen daar zijn dat de Heer deed met het leven. Eén, er was dorst naar de dingen van de Heer. En twee, dat ze wilde niet meer gaan naar die oude plek om te putten. Amen. En ik geloof dat wanneer we dorstig zijn naar de dingen van de Heer, dat we automatisch niet meer gaan naar de dingen van het oud leven. En de Heer verfriste deze vrouw. En die vrouw werd een groot getuigenis. Ik wil vandaag met u bidden, geliefde, dat wij onze bezoek van verkwikking of verfrissing niet missen. Dat we het niet missen. Amen. En dat niemand komt om het te saboteren. Amen. De discipelen kwamen tot de Heer Jezus in vers 27. En daarop kwamen zijn discipelen en waren verbaasd dat hij met de vrouw in gesprek was. En toch zeide niemand, wat zoekt gij? Of waarom spreekt hij met haar? Toch zei niemand iets. Amen. Dat wanneer de Heer bezig met uw leven is, dat niemand iets gaat kunnen zeggen. Amen. Dat niemand het gaat kunnen saboteren. En als de mensen iets zeggen, dat er geen sabotage plaatsvindt van hetgeen dat de Heer met uw leven doet. Amen, geliefde. Laten we bidden. Vader, ik dank u, mijn God, Heer, voor elk een die uw woord hoort. Ik bid, Heer, deze dag, Heer, dat het een tijd van verfrissing mag zijn, Heer. Dat het water dat wij drinken van u een fontein mag worden, Heer, in ons leven. In de machtige naam van Jezus. Ik bid, mijn Heer en mijn God, Heer, deze dag, Heer. Vader, Heer, dat die verkwikking, dat die verfrissing in ons leven, dat het komt in de machtige naam van Jezus Christus. Amen en amen. Zo, geliefde luisteraars, tot de volgende week. Blessings, bye.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double ketchup.
1: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
2: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te bereiken op het nummer

0: Sunset Direct voor uw ultieme gemak. Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom, op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte pret. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de open dag van Shalom op 5 september 2026.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica en ik luister naar Radio Shalom.
2: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kerpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kerpelani. Kerpelani. Save and enjoy.
3: Hallo Suriname, this is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.

Het woord van vandaag, daar moet ik eigenlijk zeggen dat we even gaan praten over zaken die toch te maken hebben met wanneer mensen denken dat God hun straft, of weet je, of je denkt van God geeft je pakslaag omdat je zo en zo hebt gedaan. Ik denk dat God het altijd heeft of doet met de bedoeling om ons iets te leren. En vandaag gaan we daarover praten.

Waarom staat God dit lijden toe? Deze vraag is de grootste uitdaging van het christelijk geloof. De hoeveelheid ellende en de verdeling ervan lijken willekeurig en oneerlijk. We begrijpen het niet en het maakt ons boos. Het maakt ons kwaad. Theologen en filosofen worstelen al eeuwen met het mysterie van onverdiend lijden en er is nog niemand geweest met een eenvoudige en volledige verklaring hieromtrent. De gedeelten van vandaag en een paar keren dat je dit leest, geven een gedeeltelijk antwoord. Maar bieden wel enig inzicht. Ze laten je toch wel bepaalde dingen zien. We zien dat lijden weliswaar nooit goed is op zichzelf, maar dat God het kan gebruiken ten goede op verschillende manieren. God houdt van jou. Als jij lijdt, lijdt God ook. Hij lijdt met jou mee, maar hij verwijdert niet alleen gewoonweg het leed uit je leven. Hij gebruikt soms de nare dingen die je overkomen om zijn goede doelen te bereiken. Denk aan Psalm 15 van vers 1 tot en met vers 5.

Psalm 15. Wie bij God mag wonen. Vers 1 tot en met 5. Een psalm van David. Heere, wie zal verblijven in uw tent? Wie zal wonen op uw heilige berg? Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, die met zijn hart de waarheid spreekt, die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. In zijn ogen is de verworpene veracht, maar wie de Heere vrezen, eert hij. Heeft hij gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij evenwel niet. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente. Een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet. Wie deze dingen doet, zal niet wankelen voor eeuwig.

lijden om je te veranderen? Ben je wel eens compleet overstuurd geweest door omstandigheden in je leven? Zo erg dat je de vaste grond onder je voeten kwijt was en de neiging had om alles maar gewoon te laten, op te geven. De psalm voor vandaag wijst ons erop dat je niet hoeft te wankelen voor eeuwen. Ook niet in tijden van ellende. David beschrijft het leven dat God voor jou heeft bedoeld. In moeilijke tijden kun je je vasthouden aan de richtlijnen van Hem. Doe het goede. Probeer oprecht te wandelen en gerechtigheid te beoefenen. Spreek de waarheid. Die met zijn hart de waarheid spreekt. Vers 2 zegt daar, 2b. Roddel niet. Die met zijn tong niet lastert. Dat vind je in vers 3a. Doe je naasten geen plegen. Die zijn vrienden geen kwaad doet. Dat is vers 3b. Hou je aan je woord. Hou je aan je woord. Heeft hij gezworen tot zijn schade? Zijn eed verandert hij evenwel niet. Dit betekent dat je moet doen wat je belooft. Ook als het je niet uitkomt. Dit is tegenwoordig best moeilijk hoor. Als je alleen maar een sms'je hoeft te sturen om een afspraak af te zeggen. Of je weet toch, even WhatsApp bellen of WhatsAppje sturen. Van hey, hi, ik ben er niet meer. Hoor. Hou je aan je woord. Wees gul en ruimhartig. Zijn geld leent hij niet uit tegen rente. Dat vind je in vers 5. Wees integer, laat je niet omkopen. Een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet. Dat staat er in 5b. Naarmate ons karakter steeds meer volgens deze richtlijnen wordt gevormd, brengen moeilijkheden en ellende ons minder van ons stuk. De psalmdichter merkt op: wie deze dingen doet, zal niet wankelen voor eeuwen. Vers 5c, daar staat het geschreven. En, zegt hij verder, mag verblijven in uw tent. Vers 1. Zoals tijden van lijden ons karakter vormen, zo leidt karaktervorming ertoe dat we de zekere hoop kennen en Gods liefde mogen ervaren. Romeinen 5, vers 3 tot en met 5. Daar lees je dit. Hoop en liefde zijn de meest stabiliserende krachten die we kennen in tijden van ellende en onzekerheid. Ons gebed vandaag, hè? Heer, dank u. Dank u wel dat u me neemt zoals ik ben. Maar niet wil dat ik blijf zoals ik ben. Help me om heilig te leven. Help me om beproevingen en moeilijkheden te zien als deel van mijn karaktervorming.

Dit is het programma O Positief, de Family Radio Show. Via Radio Shalom op de 94.5 FM stereo in Paramaribo. We laten telkens weer, wanneer wij dit programma uitzenden, een stukje horen uit Gods woord. We laten muziek horen uit de overwegingen, de mensen die overtuigd zijn van hun geloof in Christus, dan zingen ze het uit. We laten de mensen horen die een getuigenis hebben wanneer ze zingen. We halen al de mensen naar voren die God groot willen maken in hun leven. Ze willen heilig leven, ze willen rein zijn voor God en ze willen de mensen, de wereld verkondigen. God is het die klaarstaat. Als je leven krom is, God wil het rechtzetten. Jezus zegt, haal al die dingen die je niet gewend bent te doen. Die dingen die niet goed zijn voor je leven. De karaktervormingen, de zonde, de dingen die je niet mag doen met anderen. Alle soorten dingen haalt men soms naar voren en probeert een leven te leiden. Maar Jezus zegt, doe dat niet. Volg wat God zegt. Leef goed. No dusans pusmaai. Volg God. God wil dat je heilig leeft. God wil dat je rein leeft. Dat soort boodschappen brengen we elke keer wanneer u luistert op de woensdagavond 6:30 naar het programma O Positief, de Family Radio Show. Check it out.

0: a little more.
1: Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.
2: Yeah.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Tell your survivor. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
4: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
5: Ben je klaar voor Got Talent 2026? Je kan tijdens

beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. Je wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

0: Het is 8:00.
1: Het algemeen pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: Fresh Lullafix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hé, Rui! Bij HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi. Maar wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat denk je nou niks te doen?
3: En dan,
2: Jij
1: hebt
2: niet dingen aanbesteld,
1: Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om een phone voor Chimboy ding. Dat ben ik wel haast niet om. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met MyBest Garlic tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid, want een gezond hart begint bij de juiste keuze. MyBest, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
6: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Niet Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.

was born for the people. Den sabi tori vertrauen, mare egi tori den sabi. Born for the people, den sabi sani vertrauen, mare egi sani den sabi. Born for the people, den undermain trauen, baklad trauen, doti trauen. They probably for make trauen look blacker. Maar den schrevi, nou een trafasi. Den schrevi, moro erk. Ja, mi tra people, de me digi ono, so digi ono, gi trauen. Maar den schrevi, de eniwa ono. En de nooit ikona feci, omdat i den sabi nomo, ono tori. De sabi for make olo gitrawang. Terwijl den schrevi de ini olo. Dat er de furus malibi ne kona fesi. Dat er de furus malibi ne opo for pe ade. Dat er de tiri miwani takina you. Abra tori. You sabi tori for trawang. Ma fa for you egi tori. You sabi tori vertrauen. Ma you shrefi abi wan tori. San kande moro erek. A trauen tori. You sabi tori. Et you na tori man. You sabi tori. Moro kranti shrefi. Wan you tron mofo kranti. You sabi tori so te, ma you egi tori, you forgeti for luku. Dat er e, if you wani abi wa koson to libi, you mo luku sang e komo po you mofo. Wanare sani se komo po you mofo, can do you srevi hogri, nanga forkort you libi. You sabi sang mastragado sang meki you and gio blo. You sabi sang mastragado taki for tori disi. Ataki drape en Pedros, en Pedros ataki soma wanishi langa libi. Nanga boom libi. Kosonto libi nanga langa libi. Dang asmadati. Sawani habi kosonto libi nanga langa libi. Amo sabi sang e komo po in mofo. Amo tapu en mofo fo hogri. No taki hogri. No taki sani somar. Hori un mofo fo hogri tori. Down. You can see langa libi nanga kosontu libi. Furu lazy people siki. Siki na ala sortu siki. Die zei hat ding, die zei do ding, alle soort sicky people habi. Den go na daktra, daktra schreef no ma jepi ding. En mi wat verteer you, like daktra mi schreefi, dat je ano alle sicky na daktra sicky. Ano alle sicky na verdringi dresi kom betre. Bepale sicky kontap libi suma, door de mofo. Ja, de egi mofo. Hari siki na de tapu. De egi mofo. En chari siki kona ding. Bapale suma. Ding takitere siki na wan datra siki. Nengo dringi wan tu dresi en kom betre. Of, den ding taki na wan smai dumi. Now I smile with me, make me sicky. Terwijl de egi mofo, de egi wisi. De egi mofo, de egi sicky. De egi mofo, de egi verderf. De egi mofo, I harden go na ondro. Soma wan ishi langa libi, na abung libi, mo weerhoud, in other words, no mo meki hogri kom mopo de mofo futrawang. Furu lazy,
people are Tory. They are Tory for asthma. They are Alan Shore to Tory for asthma. The frag is, a Tory say you abi for Terry Trawal. A Tory say you abi Abraham Trasma. A Tory say you abi Abraham man of a frau of you abi Abraham Sma. A Tory daddy. Is it op waarheid berust? Kan het verifieerd worden? Je abi bewijs? Was u daar? Was u daar? Je abi bewijs? Je kan verifiëren. Dat soort waarheid. Je tori de. Je verteert maar tori. Je giet tori man ten komit net die juru. O tori de voor die. Einde van de. Vraag je ega af. Wat heb u met uzelf gedaan? Wat heb u met uw eigen gezondheid gedaan? Doordat u moffo. Abitori fogi abratrawang. Einde van de bakken u gie al uw tori. En u bespot. En u verteer uw tori naar een sousu de naini. En u verteer uw tori voor mek trawang luku blaka naar een doti. Bakken u klaar gie uw tori abratrawang. Vraag je eigen af. Soort boom. De in a tori giju. A tori zijn verteri vertrouwen. O tjari go na hemel kondre. A tori zijn abi voor verteri vertrouwen. A mek u kon chinso moro gudu. If you gudu. A mek u ab moro gudu. A tori zijn verteri vertrouwen. A mek u kon moro betre. A tori say you for teri abertrawang. I put nyang tap you tafra. A tori say you abi for teri abertrawang. I yep you in your libi. A tori say you for teri abertrawang. I give you more gezondheid. Soma wani langa libi. Na bong libi. Bong gezondu libi na langa libi. Da you mo hori you mofo. Van no meki hogri kom op in. Hij die lang leven en gezond leven wil hebben, hij weerhouden zijn tong van het kwade. No kan taki hogri vertrouwen en verwacht die bongo volgo you. No put die spikri in je mati suzu. No put die spikri in je mati suzu. No digi olo gi trawan. Lukubon. Dat a schref olo je digi gi trawan. You schrefi of fadong na ini. Furu lazy people abi so many tori for verteri. Einde for a day ti baka you verteri alle you tori. Vraag je ega af. I make you libi come more for right and bless you con tapuing of na fluk your haar in your tapu. If you taki one tori for one trawang, sondro for sabi fa tori de. Ma omdat you yere, you yere nomo, yere you yere nomo. Da you trom mofo krati, da you trom nyuzumang. Dat je trom mangsa gea tori door met een beetje saus erop. Weet je hoe gevaarlijk dat is? Weet je, u bent verantwoordelijk voor alles wat uit uw mond komt. Goed of kwaad, u bent verantwoordelijk voor iedere tori. Zal kom op, je moffel. Of dan boom of hungry. En voor de lazy people dan sicky. Den desiki en den tansiki. Den e kom betre. Den e kom vooruit. Den e abi kon luku in de libi. Den a blessit ab de libi. Saire. De egi mofo. De egi mofo. A mofo for den. E giden roko. Takru roko. De mofo for den.
and get a hungry roco. The muffle for them, and child the eggy libby go after right. In the plants, you come for right, you go after right. They you praxeri, nasma do you, nasma we see you, nasma no love you that and you libby they go for right. Terwell, na you eggy muffle. A muffle say you happy. A muffle sang masragado giu. In the plants you gebruiking for taki boom and for blessy and for taki positive and make boom come up a muffle dati. A muffle sang masragado giu. You gebruiking for hungry tori. For beschuldig trouwen. For doti trouwen. For morsu. A reputatie vertrouwen. En je gebruikt je moffo like you een takru wapen. Voor vernietig. Maar weet iets. Wat een mens zei, zal hij oosten. If you say hungry naar je moffo, you go oost hungry naar in je eigen libby. En I don't know a sma, mo abi a schuld, te je oost hungry naar in je eigen libby. Hungry come in all sorts of form. Vloek, sicky, pina, atteruit, hebby, taai, gebandenheid. Alle soorten vorm hungry come. Maar je moet zorgen en je moet look upon dat die hungry nog komen op je moffo. Want wat je zei in woord of in daad, je go oosting. En oost, dat is zeker dat je oosting. Een probleem met de kondrentisi. Een probleem met de people in Grantapu. Naar de moffo. Vraag je eigen af. Tee je op een manting. Je eye wiki, je eye she a new day. Je wiki en je eye she a new day. Bent u dankbaar? Praat u positief? Spreek u zegen van je naaste? Nu vergeet u. Kan de schrijfisma zijn je kossie naar een brokko? Een schrijfisma zijn je kossie, een schrijfisma zijn brokko. Kan de Tamara je abiasma van oru? Kan de Tamara, je hebt je smafaroru, zei je brokot idee. Never burn the bridge you cross. No brom de broekie, no brom de broekie, sang je me apsa. Want kan je abing Tamara van oru. No broko asma, sang kan de je Tamara van oru. Laten we op dit moment God aanroepen. En ik zie Gado voor pardon en voor poer je kom op een pittipede. Dat vanaf today je begint takje wat trafassie. Je zal het land zekeren. Je zal mensen zekeren. Je zal jezelf zekeren. Je zal je naaste zekeren. En je stref je gewoon een blessie door je eigen moffel. Make today there een new beginning voor je libby. En vanaf today je eye open. Voor takkie van trafassie, dat je tori, zijn je abi van verteri, dat je tori berust op waarheid, verificatie, bewijs en waarheid van Gods woord. Ik zeker nu, ik zeker deze natie, ik zeker de tv-station.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Durige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonniestraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Ozone 6 in 1 spray en white. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
2: Is echt een aanrader.
3: Jij moet het ook proberen.
4: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Beste vrienden, familie, luisteraars en kijkers van Shalom. Op 5 september hebben wij een open dag hier op ons terrein. U wordt allen hierbij uitgenodigd om langs te komen voor een kennismaking met het bestuur, personeel en de vrijwilligers van Radio en TV Shalom. Daarnaast krijgt u een rondleiding en heeft u zeker de gelegenheid om te doneren. De datum is 5 september 2026 van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag. Speciaal voor de kinderen is er een Kids Corner met verschillende attracties. Verder zijn er ook verschillende stands met onverheerlijke hapjes en drankjes voor een zachte prijs. De deelnemende organisaties zijn Stichting Mang Mit Mang, Toval Alkmaar en nog vele andere. Kom met uw gezin voor gezelligheid, fellowship, kennismaking en ondersteuning tijdens de Open Dag van Shalom op 5 september 2026.
0: Hey, mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.
2: Me want to take you, me want to make you sabi tag, me love you too.
3: Hey man, bless time.

0: Van harte goedenavond, geliefde luisteraars, broeders en zusters. En welkom bij het programma God roept u. Dit programma is mogelijk gemaakt door de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministry. De presentatie en samenstelling wordt gedaan door evangelist Wijjel Hasselbaum. Geliefde luisteraars, deze avond wil ik verder ingaan op het onderwerp de wijze lessen die Jezus ons geleerd heeft in zijn woord. En ik zei al de vorige keer, reeds bij het begin van zijn bediening hier op aarde heeft Jezus enkele wijze lessen onder onze aandacht gebracht. Hij heeft gesproken over een aantal dingen die wij als mensen rekening mee moeten houden, dingen die er zullen zijn, eigenschappen, maar ook dingen waaraan wij ons zullen moeten houden. Willen wij de kracht, de goedheid, de grootheid en de genade des Heren in ons leven werkelijk zien? Er zijn zaken die hij onder onze aandacht brengt. Zaken waarbij wij zien dat als wij ons bezighouden en als deze zaken in ons aanwezig zijn, zullen vele van deze zaken ons tot zegen zijn. Maar ook als bepaalde dingen er niet zijn, zal het niet zo zijn of gaan zoals wij graag zouden willen. En daarom is het zo belangrijk dat wij als mensen onze uiterste best gaan doen om het positieve in ons leven daar zichtbaar te laten zijn in ons leven. En dat zullen wij alleen kunnen door de leiding en de aanwezigheid van de Heilige Geest. Omdat Hij alleen in staat is om datgene in ons te doen wat gedaan moet worden. Tenminste, als wij Hem de ruimte geven om zijn wil te doen in ons. Om de wil van de Vader in ons te doen. En om ons te helpen om te leven het leven dat de Heer Jezus Christus van ons verlangt. En dat wij mogen zijn en invulling geven aan het verlangen van de Heer Jezus Christus. Alleen de Heilige Geest kan ons helpen. Daarom is Hij gekomen als onderpand. Hij is de plaatsvervanger van Jezus geworden hier op aarde. Omdat Hij alleen ons kan helpen om te leven een leven dat God behaalt. Matthäus hoofdstuk 5 vanaf vers 13. De discipelen en de wereld. Gij zijt het zout der aarde. Indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden. Wij zijn het zout der aarde. Als wij als mensen gaan verslappen, wij doen ons best niet om de Heer waarachtig te dienen. We houden ons bezig met allerlei andere zaken die God niet behaagt. We leven een leven die niet is overeenkomstig de wil van de Vader. We zijn niet het zout dat wij wezen moeten. Omdat wij dingen doen. Wij zijn het zout. En de Bijbel zegt, indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen te worden. En wanneer we verliezen zouden de kracht. Wanneer we bezig zijn met zaken die God niet behagen. U leeft een leven die niet correct is. Dan zult u nooit een voorbeeld zijn. Een positief voorbeeld, maar u zult een negatief voorbeeld zijn voor mensen. U liegt, u steelt, u doet van alles. Dan beweert u christen te zijn. Als je christen bent, dan moet je voldoen aan de eisen van de Heer en vrucht dragen die overeenkomt met de wil van God. Dan moet men aan u kunnen zien dat u een waarachtig voorbeeld, een voorbeeld bent, een voorbeeld die te volgen is. We gaan verder lezen. Gij zijt het licht der wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat. Maar op de standaard en zij schijnt voor allen die in het huis zijn. Laat zo uw licht schijnen Voor de mensen, opdat gij uw goede werken, omdat zij, uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. U bent het licht der wereld. U als gelovige, wij als gelovigen dienen te schijnen. Dat de wereld die naar ons kijkt, men moet Christus kunnen zien in ons. Wat ziet men in u? Ziet men Christus in u? Draag u Christus op een waardige wijze uit? Waar u ook komt. Kan men ervan spreken, wauw, deze man of deze vrouw heeft iets wat ik zo graag verlang te hebben. Of je komt ergens en je zit uit de machine dat je christen bent. Je dient de Heer Jezus, je gaat naar de kerk. Maar aan uw handel en uw wandel merkt men iets anders. Dan heeft men niks aan u. Dan bent u geen licht. Die schijnt en Jezus laat zien. Maar dan bent u een licht die een ander ding laat zien. Het is toch zo belangrijk, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Dat wij lichtdragers zijn. Het moet niet zo zijn dat wanneer u praat, dan gaat men even kijken. Oh, die is christen. Maar in uw handel en uw wandel, uw gedrag en uw doen en laten, bent u een heel andere persoonlijkheid. U doet keihard mee met dingen die waar u aan u niet moet doen. U houdt u bezig met zaken waarmee u zich niet moet bezighouden. Dan wat voor licht schijnt u? Wat voor voorbeeld geeft u? U zegt u gaat naar de kerk, u dient de Heer, maar u scheldt uit. U zegt u gaat naar de kerk, u dient de Heer. U bent een trouw, maar u hoereert. U zegt, u dient de Heer. U doet ernstig voor. U bent de hele dag, zingt u over liederen. U praat de hele dag over de Heer Jezus. Maar uw handel en uw wandel is contra. U doet andere dingen. Wat voor voorbeeld bent u? Wat voor voorbeeld bent u? Wanneer men naar u kijkt, komt men graag tot u. Om met u te praten over zaken die ze bezighouden. Wanneer mensen in problemen zijn en mensen zien het niet zitten, komen mensen graag tot u praten vanwege het feit omdat u een heel goed voorbeeld bent. U laat een heel goed voorbeeld achter. Wanneer u ergens komt en u gaat weg, dan hebt u een heel positieve en goede voorbeeld achtergelaten. Of wanneer u ergens bent, en u gaat weg. Dat de mensen blij zijn dat u weg bent gegaan. Omdat u een heel negatieve indruk hebt achtergelaten. Het is belangrijk dat wij beseffen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Wij zijn een zout der aarde. En als wij zout in ons zijn kracht verliest, zullen wij nooit de indruk maken. Zullen wij nooit het voorbeeld zijn die we moeten zijn. Als we het licht der wereld zijn. We hebben Jezus in ons. Maar het licht die we uitstralen is contra de liefde, de goedheid, de genade van Jezus Christus. Dan begrijpt u, dan hebben wij een probleem. Want als u het licht der wereld zijn, u hebt de Heer Jezus Christus in u, zullen er positieve zaken van uw leven moeten uitstralen. Maar als je het licht van de wereld bent en er stralen alleen maar negatieve dingen vanuit je leven, wat voor voorbeeld bent u dan? Laat u Jezus zien in uw handel, uw wandel, uw gedrag, uw doen en laten. Of laat u een ander eigenschap zien. Want soms kunnen wij praten, we hebben de Heer Jezus, we dienen de Heer Jezus. We praten, wanneer we ergens komen, zijn we zo vol. We praten zoveel. Maar onze handel en onze wandel is niet overeenkomstig de wil van de Vader. We praten zo, maar onze vruchten zijn anders. Wat voor voorbeeld bent u? Bent u daadwerkelijk het licht van de wereld? Het licht die Jezus Christus laat, die Jezus Christus uitstraalt. Het licht van de wereld waarvan de Heilige Geest de ruimte heeft om in en door uw leven te doen wat hij wil doen. Om door uw leven, door uw aanwezigheid anderen te raken en anderen te bereiken. Bent u dat voorbeeld? Straalt u dat uit? Hoe bent u als gelovige? Bent u werkelijk het zout der aarde? Of heeft zout dat in uw leven was zijn kracht verloren? Is het licht dat u moet zijn gaan uitdoven? Nou, geliefde luisteraars, alvorens het allemaal verkeerd afloopt met u, zorg ervoor dat u zaken in orde maakt. Dat u teruggaat naar de bron des levens. Teruggaat naar de Heer Jezus Christus. Dat u zichzelf overgeeft aan hem en de Heilige Geest vraagt om te doen in uw leven wat gedaan moet worden. Opdat u wederom de zout der aarde kan zijn. Of het licht van deze wereld kan zijn. Omdat Jezus Christus op een zeer waardige wijze zal uitdragen. En dat men zal zien dat u bent een waarachtige dienaar des Heren. Wees een voorbeeld. En wees zoals de Bijbel het zegt. De zout der aarde. Of het licht dat schijnt. Niet wanneer men naar u kijkt. En men hoort dat u een christen bent, heeft men heel wat vragen over u. Maar dan hoe dan? Hoe is hij zo? Of hoe is zij zo? Waarom doet ze zo? Hoe is ze anders? Geliefde luisteraars, broeders en zusters, laten we daadwerkelijk zijn, zout der aarde en het licht van deze wereld. Die schijnt en Jezus laat zien en Jezus verheerlijkt. In alles wat we doen. Laten we met hemelse Vader. We zeggen u dank voor uw woord. Dank u wel mijn God. Dat u ons leert in uw woord. Dat wij zijn de zout der aarde. En als de zout zijn kracht verliest. Dan is het goed om weggeworpen te worden. We zijn het licht der wereld. En we moeten zodanig schijnen. Dat overal waar wij komen. Ons licht op een waardige wijze mag schijnen en mag wijzen op de Heer Jezus Christus. Help ons om te verlangen, om onszelf uit te strekken, om te groeien en om hoger op te gaan met u. Is mijn gebed in de wonderbare en machtige naam, dus boven alle andere namen, de naam van Jezus Christus. Halleluja. Amen. Lieve luisteraars, dat was het dan voor deze avond. Alvorens ik u gegroeten, wil ik u uitnodigen voor onze diensten. Elke dinsdagavond hebben wij om 7 uur avond onze Bijbelstudieavond. Op de vrijdagavond om 7 uur hebben wij onze voorbedenavond. Zaterdagmiddag om 4:30 voor de tieners, de tienersamenkomst. En zaterdagavond om 7 uur voor de jonge mensen, de jeugdsamenkomst. Zondagmorgen om 10 uur hebben wij wederom onze opwekking samenkomt. U bent allen van harte welkom. De plaats is de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries en er staat aan de Quattaweg nummer 96. Indien u vragen hebt of u hebt gebed nodig, kunt u mij ook bellen op het nummer 421840. 421840 of zo u wil 8856771.
1: 9 uur.
2: Well, hello and welcome to Worship Wednesday. We are coming to you from Nashville, Tennessee. The weather is a little cooler, and I finally had a chance to take out my flannel shirt. Yeah. I love the fall, and it's feeling more like fall here every day. And a cup of coffee out of my Give Thanks cup. Does it say it? And that's, yeah. Give Thanks. It is getting toward, well, I know Canada already had their Thanksgiving weekend. And thank you. Many of you sent little notes saying that they're thankful for me. And I am for you as well. Estella in Calgary. God bless you.